twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Hallo, met Aurélie.
1: Dag Aurélie, Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Aurélie, jij bent op weg naar je werk, maar je werk is een heel bijzondere plek vandaag.
0: Ja, vandaag moet ik naar Putten en moet ik eigenlijk een gebedshuis op een Joodse begraafplaats gaan kruisen.
1: En zo vroeg al?
0: Ja, van Ingelmünster naar Putten is toch wel eventjes rijden. Dus, en ik wil niet te lang in de file in Antwerpen staan, dus ja, daarom zijn we vroeg uit de veren.
1: Maar zo spooky dat je moet gaan kuisen op een begraafplaats.
0: Ik weet ook niet wat ik moet verwachten, natuurlijk.
1: Oh, nee, wat moet je daar kuisen? Moet je spinnenwebben weghalen, zoiets?
0: Nee, ze hebben daar renovatiewerken gedaan in 2 gebedshuisjes en dat moet eigenlijk opgekuist worden. Dus,
1: okay.
0: Denk geen spinnenwebben, want anders zou ik dat niet doen.
1: Bang van spinnen?
0: Enorm.
1: Echt waar?
0: Ja, echt enorm.
1: Enorm, als in je gaat op een stoel of op een tafel staan op het moment dat je erin ziet? Ja?
0: Zeker.
1: Oei, maar Aurélie toch?
0: Ja.
1: En nog ergens bang van? Muizen?
0: Nee, dat niet.
1: Hagedissen? Slangen?
0: Ook niet.
1: Nee,
0: ook
1: spinnen. Oké, okay, ja goed. De kleinste dieren ter wereld, daar heeft Aurélie dan
0: ja,
1: bang.
0: Inderdaad. Ja, inderdaad.
1: Oh, garm. Maar wat kuis je normaal gezien, Aurélie? Toch niet altijd gebedshuizen op begraafplaatsen?
0: Ik doe van alles eigenlijk. Ik ben zelfstandig, heb een schoonmaakbedrijf. En meestal zit ik eigenlijk aan de zee om te werken en doe ik daar vakanties schoonmaak en als ook appartementsgebouwen, de inkomens en zo en opleveringen voor verkoop en verhuur of renovatiewerken, dat doe ik eigenlijk heel uitgebreid.
1: Oké, maar een begraafplaats is de eerste keer?
0: Ja, dat klopt.
1: Heel veel succes. Ja, het is heel, heel spannend. Beetje horror. Beetje Halloween al.
0: Dat.
1: Ja, goed. Succes, Aurélie. Fijne ochtend. Dag, hè.
0: Goed.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. De zon komt op vandaag om 7:08 en dat betekent dus dat Aurélie, die nu al onderweg is naar die begraafplaats, dat ze daar al zal aan het kuisen zijn, hè, op die begraafplaats in het donker. En ik ben u niet snel bang, maar op een kerkhof, in het donker, ik weet niet. Dat is nu snel iets. Ik zal niet snel op een kerkhof te vinden zijn, al zeker niet in het donker. Beste vrienden, het is vrijdag. En vrijdag is de mooiste dag van de week. Want na vandaag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En ik ben blij dat het vrijdag is. Wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Mark uit Oostende, die is wakker, die zegt goedemorgen Vinny, we zijn weer op post voor de laatste werkdag van de week, we vliegen er nog eens in. Carmen is wakker, goedemorgen morgen iedereen, de laatste deze week om te werken. Merci Vinny om er weer te zijn in de ochtend, ja met veel plezier. Dennis uit Brugge zegt goedemorgen Vinny en de luisteraars van het eerste uur. Dieter uit Roestelaren zegt goedemorgen, klaar om te knallen met die muziek, come on. Frankie uit Wervik zegt goedemorgen Vinny, laatste werkdag. En in de namiddag vertrekken we voor een weekendje weg met de mobile home. Dan is er ook nog een berichtje van David.
2: Goedemorgen, Vincent.
1: Hallo.
2: Vrijdagmorgen, dus het weekend staat weer klaar. We gaan weer alles geven dit weekend. En we zijn nu onderweg naar ons werk bij Multiobus in Wijchmaal.

Q Music. Straks op algemeen verzoek, de Pokémon Team Song hoor je altijd op vrijdagochtend om 5 voor 5. En zometeen de nummer 124 in de traagste hitlijst ooit.

0: Foute 128. Maar dan heel traag.
1: Ja, we zijn bezig met aftellen, maar we doen dat heel traag. Gisteren 125, vandaag 124. En daar staat een nummer uit 1999. Maar de groep, want het is een groep, treedt nog altijd op. Meer zelfs, ze verkochten dit jaar duizenden tickets. Ze hebben de hele zomer opgetreden in Las Vegas. En ze gaan dat opnieuw doen op Oudjaarsavond en op 1 en 2 januari 2027. Het nieuwe jaar in met de Backstreet Boys.
0: Nummer 124.

0: 5. Goedemorgen, Blurred Lines, Robin Thicke en Pharrell Williams. Gisteren ging het bij Maarten en Dorothee over opruimen. En dat een opgeruimd huis ook zorgt voor rust in je hoofd. Nu vind ik dat Dorothee en ik best een proper huis hebben. Wij hebben geen kinderen, dat helpt. En we zijn allebei efficiënt. We willen zo weinig mogelijk tijd verliezen. En dus is opruimen de beste manier tegen tijdverlies. Maar Dorothee zei gisterenmorgen ook dit.
1: Ik heb thuis een kastenopendoender, genaamd Mijn Lief. En ik ben de kastendichtdoener bij ons thuis. Soms doe ik echt een tour, hè. Zo alle deuren even overal gaan dichtdoen.
0: En dat wil ik even tegenspreken. Het kan inderdaad wel eens gebeuren dat ik een kast laat openstaan, maar echt niet zo vaak als dit nu klinkt. Ik vind de open kasten helemaal niet zo erg. Ik denk elke keer als ik een kast moest opendoen, dan denk ik altijd tijdverlies. Tijdverlies. Als de kast al open stond, dan had ik ze niet meer moeten opendoen. Ik wil het heel graag hebben over jouw rol in je huishouden. Ben jij de propere of ben jij de slordige in je huis? Ben jij degene die altijd opruimt of ben jij degene die altijd rommel maakt? Mag je nu laten weten in de Q-app. Dit is Olivia Dean.

0: thuis de slordige of ben jij degene die opruimt? Dat wil ik heel graag weten. Caroline uit Merelbeke Mellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Caroline, ik had even geen rekening gehouden met de singles.
1: Ja.
0: Dus jij bent alle twee?
1: Ik ben alle twee, inderdaad.
0: Maar heb je graag een opgeruimd huis of eerder een chaotisch huis?
1: Een opgeruimd huis, toch wel.
0: Maar er is misschien een verschil tussen... Er is misschien een verschil tussen wat je graag hebt of wat het eigenlijk is.
1: Ja, dat is waar. Soms wel.
0: Oké. Dag Caroline, fijne ochtend. Sorry.
1: Fijne ochtend.
0: Ook nog naar Mark uit Oostende. Dag Mark.
2: Goedemorgen Vincent.
0: Ben jij degene die opruimt of ben jij de slordige thuis?
2: Ja, eerder degene die opruimt.
0: Ja. En wie is dan de slordige?
2: Ja. Mijn vriendin. Okay. Ze luistert niet mee hoor, ze slaapt nog.
0: Ah, dat is goed hè. Dan kan je roddelen zoveel als je wil hè.
2: Ja, daarom.
0: En
2: ja. Heb
0: je haar dat al wel proberen leren om op te ruimen?
2: Ja, maar ja. Ze leert het wel, maar het duurt niet lang, snap je?
0: Nee, ja, ze vergeet het snel. Ja, het is het ene oor in en het andere uit. Ja, joh. Je moet ze mij niet leren kennen, de vrouwen. Oh.
2: Voilà. Ik ben niet alleen.
0: Hey, dankjewel Mark. Fijne ochtend.
2: Fijne ochtend. Ciao.

0: Kenneth uit Dendermonde, die zegt: ik ben degene die rommel durft maken. En mijn vrouw, dat is echt een propere, die mag nog maar één klein vuiltje zien en ze is weer kwaad. En dan begint ze te stofzuigen. Maar zo gaat dat, hè. Zo gaat het vaak. Mensen die geen rommel willen, die stofzuigen de hele dag door. Ik ben dus op zoek naar: ben jij de slordige of ben jij degene die opruimt bij jou thuis? Heloïse uit Dieper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij woont samen met drie mannen, Heloïse.
1: Uh-huh.
0: En dat klinkt heel erg sexy, maar dat is het niet, hè? Het is,
1: nee. Nee. Het zijn uiteindelijk één man en twee jongens, maar ik heb inderdaad drie mannen geschreven.
0: Ja. Het is wel echt bijzonder, dat zijn slordigaards, of niet?
1: Ja. Het is eigenlijk op vlak van gewoon normale dingen. Mijn schoenen laten rondslingeren, kousen laten rondslingen, clips naast de wasmand. Zijn zij het slordigst? Maar dan in het kastthema, om daarop verder te gaan, ja, dan kijk wel het slordigst. Ik heb zoiets van, het is uit het oog, het is weg.
0: Ja. Maar dat herken ik. Dat is zoals Dorothee. Dus Dorothee wil het graag allemaal opgeruimd, maar ook uit het zicht. Maar je moet haar koffer, de koffer van de auto, van haar auto, moet je eens een keer zien. Oh, maar dat is echt een opeenstapeling van allemaal een rommel dat ze niet in huis wil. En dan steekt ze dat in de koffer van de auto en dan is het weg. Het is weg, zegt ze dan.
1: Ja, goed idee, toch? Heet het aan je mondtuig natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Nee, toen we op reis vertrokken deze zomer, dan moest ik eerst alle rommel uit de koffer van haar auto gaan halen, zodat de valiezen erin konden. Man.
1: Oh, ja, dan is wel dubbel werk natuurlijk.
0: Exact.
1: Maar ja,
0: exact. Dankjewel, Heloïse. Fijne ochtend, hè.
1: Salutjes. Fijne

0: dag met een dansje. Ik was vorige week vrijdagavond, dus ja, bijna een week geleden, op Maanrock in Mechelen. En dan heb ik dit meegezongen, want Clouseau stond daar op de mainstage. Oh, maar dat was zo goed. Het was echt een topconcert.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ella Langley waarschuwt, vertrouw nooit een vrouw uit...

Goedemorgen, zometeen zoals altijd op vrijdagochtend vlak voor het nieuws van 5, de Pokémon Theme Song. Het is vrijdag vandaag, 4 september 2026. Straks bij Maarten en Dorothee, Ruben van Gucht. Die heeft een nieuw programma op VTM Go, elke vrijdagavond. En daar komt hij over vertellen. En zoals dat meestal gaat bij Ruben, vertelt hij waarschijnlijk nog veel meer andere dingen waar niemand om gevraagd heeft. Maar hij komt dus langs bij Maarten en Dorothee vanaf 8 uur. Het WK basketbal voor vrouwen begint vandaag in Berlijn. De Belgian Cats, die doen mee. En vandaag start ook de Memorial van Damme, de atletiekwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. En het is de 50ste editie. Maar voor dat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt,

0: Vijf uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. Binnenlandminister Quentin wil meer gemengde patrouilles van politie en militairen in ons land. Aanleiding is de arrestatie van een man van 20 met een geladen Kalashnikov in zijn bagage gisteren in het station van Brussel-Zuid. De man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk. Zoiets zien we de laatste tijd wel vaker, zegt onze grensjournalist en collega Farouk Özgünes.
2: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
1: Wat de man die hier gisteren opgepakt werd van plan was, weten we nog niet. De Duitse autobouwer Volkswagen wil de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen, bovenop de 50.000 die eerder al werden afgesproken. In totaal moet zo'n 15% van alle werknemers vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. In ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van Kortrijk. Anderlecht pakt zo 6 op 12 en staat 10e. Gent klopt uit Heverlee Leuven ook met 1-0 en staat mee aan de leiding met het maximum van 12 punten. Kortrijk en OHL hebben nog geen punten en bengelen onderaan de stand. Goed nieuws van op de US Open Tennis, want bij de mannen staat zowel Zizou Bergs als Alexander Bloks in de derde ronde. Bergs versloeg een Nederlander in 4 sets en Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets. Eerder gisteravond stoten ook Elise Mertens door naar de derde ronde, bij de vrouwen dan natuurlijk. Zij versloeg de Oezbeekse in 2 sets en de volgende ronde speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka. We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen. Vooral aan zee gaat het ook harder waaien bij maximaal rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden en zondag zo'n 24 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Vanavond spelen de Belgian Cats hun eerste wedstrijd op het WK basketbal. Dus toi toi toi, heel veel succes.

Goedemorgen, gisteren heb ik gebeld met Luc uit Oostende die ging vertrekken met de taxi naar Berlijn voor het WK basketbal. En vanavond spelen de Belgian Cats hun eerste wedstrijd tegen Turkije. En wij gaan nu allemaal samen zingen van er zijn meer mensen wakker dan je denkt.

0: En we zijn aan het werken aan een strofe voor dit lied. Het liedje dat je net hebt meegezongen. Dus er zijn meer mensen wakker dan je denkt. En gisteren zocht ik een zin die rijmde op schuitje. Want de volgende zin is, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En er waren gisteren heel wat suggesties, maar ik was nog niet helemaal tevreden. Dus Peter uit Lebbeke, goedemorgen.
1: Dat is Vincent, goedemorgen.
0: Jij weet wat er zou kunnen rijmen op schuitje?
1: Inderdaad, dat is... We strooien wat hagelslag op ons beschuitje of muizenstrontjes op ons beschuitje.
0: Maar beschuitje, ja, het woord schuitje zit in het woord beschuitje. Rijmt het dan? Weet ik niet helemaal, maar ik vind het wel een heel erg goede suggestie. Dankjewel, Peter.
1: Dankjewel.
0: Yo. En dan ook nog naar Patrick uit Oostende. Dag Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Jij zegt eigenlijk net hetzelfde als Peter van daarnet. Wat rijmt er op schuitje?
2: Beschuitje.
0: Beschuitje, ja. Wel, laten we dat maar doen.
2: Wij eten een beschuitje.
0: Wij eten een beschuitje. Ja, inderdaad. Heel goed. Ik ga er een zin mee schrijven en dan... ik ga er even over nadenken. Ik laat het zo meteen weten.
2: Ja, het is goed.
0: Merci, Patrick.
2: En ik heb ook heel de week de Belgium Cat begeleid vorige week.
0: Mag jij? Vorige week?
2: Ja, vorige week heb ik die in Oostende geweest en ik heb die heel de week begeleid.
0: En hoezo
2: dus
0: begeleid?
2: De was gedaan, de plas en ook ze begeleid.
0: Maar de was en de plas als in hun shirts gewassen en zo, dat soort dingen?
2: Ja.
0: Ah, en de je mocht niet mee naar Berlijn?
2: Nee, ja.
0: Ja. Ja, jammer.
2: Het kan niet alles zijn, hè?
0: Nee, dat is waar. Jij doet het vuile werk en dan plezier maken.
2: We hebben een club in Oostende ook, hè. Die moeten een beetje begeleid worden.
0: Oké, ja, begeleid worden. Maar soms mag je wel eens naar een feestje, toch? Hoop ik.
2: Tuurlijk.
0: Ah, oké, goed, ja. Dan ben ik gerustgesteld. Want anders maken ze misbruik van je goede wil.
2: Nee.
0: Oké. Dankjewel, Patrick.
2: Jo.

Opnieuw beginnen gaan we niet doen. Ik ben heel even aan het denken geweest. Dus de zin was, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En dat ga ik laten rijmen op, neem je bokus, je quinoa of beschuitje. Omdat we natuurlijk op verschillende manieren ontbijten. Oké, nog één laatste zin en dan is het klaar. Ik wil nog even duidelijk zeggen dat het makkelijker is om wakker te zijn in de vroege ochtend als je weet dat er nog andere mensen zijn die wakker zijn. Dus ik dacht aan, want samen is het beter dan alleen. Dus jij mag even rijmen op het woord alleen. Welk woord of welke zin rijmt erop alleen? Want samen is het beter.

0: Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Dag, vroege vrienden, gaat alles tavakkes? Of zit het deze morgen echt niet mee? Stuur een berichtje of open snel uw bakkes op Q-Music, op de radio of tv. Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en samen is het beter dan alleen. Dus neem je bokus, je quinoa of beschuitje. En daarna, de laatste zin, heel veel suggesties, dankjewel. Andy uit Beveren zegt, als je tegen je bed stampt, heb je een zere teen. Gunther uit Temse zegt, want samen is het beter dan alleen, ook al stapte je uit je bed met het verkeerde been. Ja. Kelly, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want samen is het beter dan alleen. En wat rijmt er dan op?
1: En we zijn nooit gemeen.
0: En we zijn nooit gemeen. Nee, dat is wel zo. We zijn echt nooit gemeen. Dankjewel voor de suggestie, Kelly. Salut. Hè.
1: Bye.
0: Erwin uit Tessenderlo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Vincent.
0: Want samen is het beter dan alleen. En wat zeg jij dan?
2: En Vincent brengt ons allemaal bijeen.
0: Oh ja, ook mooi. Ja, oké, ik schrijf het ook op.
2: Mooi.
0: Dankjewel, hè.
2: Goed zo.
0: Yo.
2: Tot ziens. Yo.
0: En Shawnee uit Lille, die ook nog even goedemorgen.
3: Hey.
0: Want samen is het beter dan alleen. En dan?
3: Met de ochtendvrienden om je heen.
0: Met de ochtendvrienden om je heen. Ook goed, hè? Ik vind het ook wel een goede zin. Oké, goed. Ik ga er even over nadenken, Shawnee.
3: Kijk, hey,
0: dag, hè.
3: Tada.
0: Dus bedankt voor alle berichten. Denk er even over na. Laat me even denken. Ik kom met een zin. Na DJ Licious en Milo.

0: Forever Young.
1: Oké, ja, ik heb een zin bedacht en dus is de tekst nu klaar. De zin is, want de vroege vrienden slaan je er doorheen. Beetje gebaseerd op alle suggesties die ik kreeg. Dus de volledige tekst. Dag vroege vrienden, gaat alles savakkes? Of zit het deze morgen echt niet mee? Stuur een berichtje of open snel uw bakkes. Op Q-Music, op de radio of tv. Want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En samen is het beter dan alleen. Dus neem je bokus, je quinoa of beschuitje. Want de vroege vrienden slaan je er doorheen. Ik ga proberen om de tekst dan in te zingen vandaag. En dan is het maandag première. Kijk, ik ben niet de beste zanger, dat weet je. Maar ik ga mijn best doen.

is vrijdag 4 september en ik vertel je zo meteen wat je absoluut moet weten over vandaag. Bijvoorbeeld, de fans van Somber moeten heel aandachtig zijn. En ik vertel je ook nog waarom je niet meer mag spreken over Belgium's Got Talent.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.

0: geld of niet? Profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
2: Oh. Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Goedemorgen, het is eindelijk vrijdag 4 september. De fans van Somber zitten nu al klaar wakker in hun bed, want om 10 uur start de ticketverkoop voor zijn concert in de AFAS Dome. Hij stond eerder dit jaar al in de AB in Brussel en natuurlijk een paar weken geleden ook nog op Pukkelpop, maar in mei dus in de AFAS Dome, tickets vanaf 10 uur. Vandaag start Got Talent op VTM, dat heet dus niet meer Belgium's Got Talent, maar gewoon Got Talent, omdat ze samen doen met Nederland en Belgium en Holland's Got Talent, dan zou het wel heel erg lang worden. Dus in de jury Karen Damen en James Cook uit Vlaanderen. En dan uit Nederland Mark-Marie Huibrechts en Sundos El Amadi. En als vijfde Dan Carradine uit de VS. En de presentatoren zijn dan Koen Wouters voor Vlaanderen en Chantal Jansen uit Nederland om 8:55 op VTM. En wat voor weer wordt het vandaag en in het weekend? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5:00.
1: We krijgen een overwegend grijze dag. Eerst nog droog, later gaat het regenen. Vooral aan zee gaat het ook harder waaien bij maxima rond 23 graden. Het weekend wordt vrij zonnig. Morgen halen we rond 21 graden. En zondag zo'n 24 graden.
2: Sounds better with you. Vincent van Giel.

Ja, het is alweer meer dan 2 maanden geleden, dus je bent de tekst misschien vergeten. We gaan zo meteen het vrijdagliedje zingen. Dus ik herhaal de tekst. Het is vrijdag, hoeraatjes, het is vrijdag, het weekend is weer al hier. Het is vrijdag, hoeraatjes, het is vrijdag, met chipjes, sausjes en sloten bier. Doen we zo meteen.

6:15. Goedemorgen, beste vrienden. Het is vrijdag. En vrijdag is de mooiste dag van de week. Want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht. En het wordt een prachtig weekend. Want ik denk, eindelijk vrijdag. De eerste week na de zomervakantie. Ze heeft lang geduurd, hè. Dus dit weekend kom je tot rust. En die rust heb je absoluut verdiend. En daarom zingen we allemaal...

0: uit Zems. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Mag ik jou een fijn weekend wensen, Tamara?
1: Jij mag mij zeker een fijn weekend wensen.
0: Wat staat er op het programma?
1: Vandaag en morgen nog werken. En morgen ga ik naar Samuel Welten in Nederland.
0: Aha! Maserati, huis van Bali. Ik ken de tekst niet.
1: Ja.
0: Ik ken de tekst niet.
1: Inderdaad.
0: Liefde is te koop. Wow. Maar het wordt leuk. Wordt heel leuk.
1: Ja, inderdaad.
0: Tamara, heel fijn weekend. Salut, hè.
1: Dankjewel, Vincent.

Er zijn ongetwijfeld heel veel plannen dit weekend, maar bizar genoeg, mijn agenda is zo goed als leeg. Dus we moeten ook elkaar inspireren. Wat ga jij doen dit weekend? Wat zijn de tips voor andere vroege vrienden? Je weekendplannen zijn nu welkom in de Q-app. En dan lees ik zo meteen zoveel mogelijk berichten voor in 1 minuut.

0: Het weekend van de vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Wim zegt goedemorgen Vincent. Morgen terug training basket van de dochter. En zondag is het kermis bij ons in het dorp in Ravels. Hannes uit Merelbeek zegt ik moet mijn verjaardag vieren. Brandweeropleiding volgen. 10 miles lopen. Paradise bezoeken. Wauw. Chantal uit Koekelaren zegt bij ons is het Koekelaren leeft. 4 dagen muziek, plezier en kermis. Christophe uit Geel zegt goedemorgen Vincent. Morgen derde motorles. Ik heb er keiveel zin in. Goed weekend allemaal. Glenn uit Nijlen zegt de Goldies Festival in Bobbejaanland. Kelly uit Peer zegt voetbal van de kids en familiefeest. Maxime uit Lumme zegt mosselen eten. Andy uit Ledegem zegt goedemorgen Vinnie. Vanavond tot en met zondag bij de vriendin. Genieten van elkaar en wat in de tuin werken. Dennis uit Beersel zegt goedemorgen lieve vrienden van de vroege ochtend. En groetjes aan alle Boon-Edam-techniekers die al op de baan zijn om automatische deuren te gaan herstellen. En Joël, het is bijna weekendmakker. Randy uit Ichtegem zegt liefje, ik zie je doodgraag. En Luc uit Remelo zegt yes, het is vrijdag en morgen voor 3 weken naar Bali. Oh.

0: vrijdag.
1: Het is bijna je dag.
2: Kijk eens goed op de kalender, zie je zaterdag al staan.
1: Het is vrijdag.
0: Nog één keer, kom aan.
1: Het weekend komt eraan.
3: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret. It's Nylehorn here. Q stuurt je naar Nylehorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf 4 uur naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Nylehorn in Londen. Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 6 en dat krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Binnenlandminister Kantij wil meer gemengde patrouilles, dus politie en militairen samen in ons land. Dat zegt hij nadat gisteren een man van 20 is opgepakt in Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Die man kwam mogelijk uit Noord-Frankrijk en dat zien we de laatste tijd al maar vaker, zegt collega Farouk Özgünes.
7: Het is een fenomeen waar politiediensten, veiligheidsdiensten en ook de procureur voor gewaarschuwd heeft en waar we nu een heel concreet bewijs van zien, namelijk dat jonge criminelen uit het noorden van Frankrijk naar ons land komen om dan hier hand- en spandiensten te verlenen, ofwel om aanslagen te plegen, ofwel om drugs te verkopen.
6: Wat de man gisteren precies bezielde, dat weten we nog niet. In ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 gewonnen van Kortrijk. Anderlecht pakt zo 6 op 12 en staat 10e in de stand. Gent klopt de Oud-Heverlee Leuven ook met 1-0 en staat mee aan de leiding met 12 punten. Kortrijk en OH Leuven hebben nog geen punten en bengelen dus onderaan de stand. En dan nog goed nieuws van op de US Open tennis, want bij de mannen staan zowel Sizo Bergs als Alexander Bloks in de derde ronde. En bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in die derde ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. In de volgende ronde speelt ze tegen de Japanse Naomi Osaka. Zowel opklaringen als buien vandaag bij zo'n 23 graden. Morgen droog, vrij zonnig, opnieuw 23 graden. En ook zondag zonnig en dan tot 25 graden.
8: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
3: Music. Maarten en Dorothee.
5: Is het al vrijdag? Zeker wel. David Guetta en Sia om de dag te starten. Beautiful.

0: ochtend Funky Music. Het is 6 over 6 en Mr. Know-it-all.
1: Het is vrijdag 4 september.
2: Tijdens de Bob Zomercampagne hebben de federale en de lokale wegpolitie bijna 664.000 chauffeurs gecontroleerd. Dat staat vanochtend in de krant. 1,36% heeft daarbij positief geblazen en dat is opnieuw minder dan vorige zomers. En het is ook al 5 zomers op rij dat het cijfer daalt. Dus dat is ja, een positieve evolutie. Hè. Je wil nog altijd dat het 0% is. Maar kijk, hè, dat het tenminste daalt is dan toch al... Ja, iets dat mensen ook die Bob-campagne enerzijds kennen. En aan de andere kant dat er veel meer bewustzijn is dat ja, onder invloed rijden nooit een goed idee is. Hè?
0: Je voelt het ook op het terrein. Hè? Waar de...
2: Wat bedoel je?
0: Op het terrein waar de mensen die betrapt worden zich verzamelen. Namelijk in de cafés, in de, bij vrienden thuis. Bij de, allez, dan voel je dat het heel gebruikelijk is om een 0,0... pintje te nemen.
2: Oh ja, dus... er zijn ook veel meer de afgelopen jaren van die alternatieven gekomen, die ook heel lekker zijn.
0: Ja, voilà, maar dat was echt een gat. Hè. Het was ofwel ja. suiker of alcohol. En dus...
2: Ja, nu, alcohol is ook suiker.
0: Maar... I know, maar hij zou mensen gaan
2: het,
0: nog
2: ja, ja.
0: cola gaan drinken. Nee, je hebt een lekkere, frisse, alcoholvrije pint. En ik denk dat dat wel veel effect heeft. In de eerste helft van dit jaar zijn in ons land al bijna 40% meer zorgvolmachten afgesloten dan vorig jaar. Een goede evolutie. In totaal hebben nu al bijna 735.000 Vlamingen bepaalt wie hun geldzaken mag regelen en beslissingen voor hen mag maken als ze die zelf niet meer kunnen nemen.
2: Ja, dat is ook inderdaad wel slim om dat vooraf vast te leggen en dat, die zorgvolmacht dan te geven aan ja, familie is dat vaak, maar of aan iemand waar je goed bevriend mee bent, is altijd beter dan dat er op een bepaald moment een ja, random bewindvoerder nodig is. Hè. Die persoon gaat ook wel zijn job doen.
0: Ja, daar. En als Vlaming is dat niet evident. Hè. Wij zijn toch opgegroeid met... Ja, kom, daar gaan we het nu niet over hebben. Hè. Allee, laat ons praten over plezante dingen. Hè. Zo, dat. En, maar zo het gesprek durven aangaan van die zorgvolmacht en zo, dat is... Voor Vlamingen is dat iets nieuws. Hè. Dus een goede evolutie, denk ik, inderdaad.
2: Ja, om 17:30 vanavond spelen de Belgian Cats hun eerste groepsmatch op het WK basketbal. Ze haalden daar nog nooit een medaille. Maar nu als tweevoudig Europees kampioen zijn ze wel één van de kanshebbers daarvoor dit jaar.
0: De transferperiode in het voetbal zit erop met alweer een recordbedrag op de teller. Transferinkomsten voor België, 390 miljoen euro. Uitgaven, 195 miljoen euro. Dus we zijn goed bezig en winstgevende competitie. VTM Sportanker Maarten Brex maakte bij ons de balans op van de voorbije maanden.
3: In België zijn er op dit moment in totaal 500 spelers in de eerste klasse, waarvan 250 nieuwe. Dus de helft van de spelers die nu in België spelen, zijn deze zomer nieuw in onze competitie. Dus het is echt een soort beestenmarkt eigenlijk, met alle respect. Maar het is crazy. Je hebt eigenlijk geen enkele connectie meer met spelers. Je kan geen connectie meer hebben, want een jaar later zijn ze één kans op de twee toch weg.
0: Ja, dat is natuurlijk het nadeel. Wegsfeer. Hè? Dus, maar... Ja, het is de enige manier voor clubs om te overleven.
2: Je ziet dat ook aan de inkomsten versus de uitgaven. Hè? Het is bijna dubbel zoveel aan inkomsten.
0: Het is echt het verdienmodel van de Belgische clubs. En Arthur Vermeeren keert dus terug naar de Antwerpen. Dat is gisteren nog beslist. Zometeen eens overlopen wat je vanochtend mag verwachten tussen nu en 10 uur. Vrijdag vandaag, dan doet de foute muziek extra deugd. We gaan niet wachten tot 9 uur. Ploeg! Ja.

0: Blue and All Right.
1: Vandaag bij Maarten Dorothee.
2: De internationale Ig Nobelprijzen. Hè, dat zijn die prijzen voor grappig wetenschappelijk onderzoek, maar die je dan toch aanzetten tot nadenken. Je moet eerst lachen en dan denk je, als ik daar nu eens verder over nadenk. Die internationale prijzen die worden volgend jaar uitgereikt in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. En dat heeft Lieven Schijre gisteravond aangekondigd, verkleed als een zak friet in Zurich, waar dus op dat moment de huidige uitreikingen bezig waren. We bellen hem uit zijn bed rond 9:15, Lieven Schijre. En dan kan hij dus ook vertellen welke absurde wetenschappelijke onderzoeken in de prijzen zijn gevallen gisteravond.
0: Ruben van Gucht komt langs en ja, dan kan alles gebeuren natuurlijk.
2: Ja, ik hoop niet echt letterlijk alles, maar...
0: Ja, ik weet gewoon niet wat je denkt. Ja. We gaan het zien. Na 8:00, dan is hij hier.
2: Ja. De eerste opdracht is uit onze muziek Bingo Molen gerold. 9 to 5 van Dolly Parton moet een tegelplakker worden.
0: Ja.
2: Muziekproducer Willem die zorgt elke vrijdag voor een bekende hit in een ander genre. En hij brengt Bas mee, de winnaar van The Voice van Vlaanderen.
0: En laten we het zo meteen nog even hebben over een van de hoofdpunten van deze week.
1: Born en Arne presenteren Elektrische Steps, de Q-musical.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 €. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Ik kan dat nu niet doen.
6: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko.
10: Jack. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Ben jij een ochtendmens
14: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
13: een vette schijf.
14: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
13: Even een fun fact.
14: Of met de collega's voor.
13: De meest foute ethisch hit.
14: Gelijk heb je. Want voor elke mood
15: is iets anders goed.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
17: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
7: Nee.
11: Het strand?
7: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook.

0: De geruchten klopt, het is vrijdag. Voor veel mensen de laatste werkdag van de week en de laatste schooldag.
1: De Q Musical met Born en Arne.
0: Onze twee hofnarren bezingen elke woensdag iets dat leeft in de wereld in het nieuws.
2: En het ging toch een paar dagen in de kranten en dus ook in het nieuws over de elektrische steps. Ja. Deze week werd een helm verplicht voor elektrische steps die sneller dan 20 km per uur gaan. Brussel schaft ze ook af van die deelsteps op straat. En ziekenhuizen trekken natuurlijk al veel langer aan alle mogelijke alarmbellen over de gevaren van de e-steps.
0: Genoeg redenen om het vervoersmiddel te bezingen.
1: Born en Arne presenteren Elektrische Steps, de Q-musical. Alle steppers opgelet. De nieuwe wet gaat in, dus hou je in.

0: Ja, vaak zijn die e-steppers echt een gevaar op de weg. Voor zichzelf en voor anderen. Ze kennen de regels niet en houden zich zelden aan de verkeerswet.
1: Is het

Ja, want e-steps zijn intussen ingeburgerd bij alle lagen van de bevolking. Van cruisende puber tot stressende CEO, allemaal rijden ze gezwind door weer en wind naar hun bestemming. Het is verbindend hoe iedereen...

0: blijft een wereldnummer. Hè. Hij doet dat zo goed. Meteor in dat heerlijke nooduitgang. Het is 6:30 op deze vrijdagochtend. We hebben meer moeilijke gesprekken, we praten meer met elkaar. Dat is duidelijk, dat is toch mijn conclusie als ik lees dat er weer meer zorgvolmachten gevraagd worden.
1: Ja, een goede zaak. Meer dan 735 Vlamingen hebben er een op dit moment. Daarin leg je vast wie je geldzaken mag regelen en belangrijke beslissingen mag nemen als je dat zelf niet meer kan. In de eerste helft van dit jaar kwamen er meer dan 80.000 zorgvolmachten bij. Dat is maar liefst 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral dus omdat er meer over gepraat wordt en ook omdat meer mensen, vooral 60-plussers, bezig zijn met hun toekomst. Het kost je met alle dossier- en registratiekosten bij zo'n €600 bij de notaris. En in ons voetbal zijn er gisteravond twee inhaalmatchen gespeeld. Anderlecht won met 1-0 van Kortrijk. Het was zwoegen wel voor Anderlecht, maar pakt zo 6-12 en staat 10e in de stand. En AA Gent klopt Oud-Heverlee-Leuven ook met 1-0. Het komt zo mee aan de leiding. Het heeft nu 12 punten. En Kortrijk en OA Leuven hebben nog geen punten. Die bengelen onderaan de stand. En dan nog het weer. We krijgen vandaag zowel opklaringen als buien en het wordt ongeveer 23 graden.
0: Dorothee, zijn er files?
2: Geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
0: Alright.
3: Wij, Vlaamse landbouwers van Fairbell, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Fairbell.
4: Dorothee's doordenker.
2: Het moet eerst schuren voor het glad wordt.

0: Topic en Becky G. Sorry, papi. Ik was gisteren op Mega Mac TV aan het kijken naar het derde favoriete programma van mij en mijn zoontje. Nummer 2 is Bokkie op die school.
1: Ah, dat is mooi. Dat heb ik ook al gezien. Ja, Bokkie gaat naar school. Het is heel mooi.
0: Prachtig
1: ja.
0: programma, prachtig. Nummer 1 is uiteraard De Verraders. Begin zondag, hè.
1: Daarvoor moet je dan nog even wachten tot je weer kan smullen.
0: Ah, fantastisch. Maar ons derde favoriete programma is tegenwoordig Zeg eens We spelen dat zelf ook thuis en vind het fantastisch. Het was een zeer vreemde ervaring gisteren. Laten we het daar zo meteen over hebben.
1: Maar hoe speel je dat dan thuis? Is dat dan echt gewoon dat hij heel de tijd 24-7 iedereen betrapt op uizigen? Of
0: Nee, we starten de klok, hè, met het gsm. Dan zeg ik bijvoorbeeld...
1: Oei.
0: Het woord... ja. Dat is bijvoorbeeld het woord is PlayStation 5 en wat je niet mag gebruiken is gamen. Start! En dan zo.
1: En wie is er het beste in jij of Leon?
0: Ik. Hij moet nog veel leren. Maar hij vindt het wel heel leuk.
1: Je kan hem eens laten winnen natuurlijk. Maar...
0: Nee, dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan.
1: Mm.
0: Dat gaat echt niet. Ik kan mijn kinderen niet laten winnen.
1: Ah, werkzekerheid voor de psychologen. Altijd
0: dat is,
1: mooi.
0: Soms levert dat echt moeilijke momenten op hoor. Als er verloren wordt met de PlayStation... Want meestal pakt hij mij, maar soms pak ik hem en dan, ja. Maar hij wordt er beter in. Je moet leren verliezen in het leven, hè. Dat vind ik belangrijk. Maar goed, laten we het daar dus straks, want ik ga het allemaal uitleggen. Ik ga wat dingen laten horen en zo. Ja, maar ja, het was een intense uitzending van Zeg eens Ui. Eerst Jolien uit Assen. Die heeft een nieuwe knie gekregen. En je vraagt je af, hoe oud zou ze dan zijn? Is het 84? 74? 64? 54? 44 misschien? Nee. Jolien is...
2: 34.
0: Ja. Haar verhaal zometeen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
8: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je met een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
11: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: IKEA-tip van de week.
14: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
13: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
17: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
18: Dit was fantastisch.
17: Geweldig! Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: MediMarket.
18: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met MediMarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
19: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
20: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: Alex Warren heeft een nieuwe muziek. Het is meteen onze cue. Topschijf gaan we zo meteen naar luisteren.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Nee, bewegen mag ook. En ik wist vooral niet dat Dorothee in zijn gezuig ging zitten. Je was gisteravond opeens the mystery.
2: Ah ja, dus vandaar dat ik het niet mocht zeggen, hè, want het was een mystery.
0: Ah, dus daarom mocht je dus ook 's ochtends niet zeggen, straks ben ik op tv.
2: Ja, ik weet nu ook niet of ik per se mensen wil aanbevelen van kijk zeker naar mij in
0: zijn gezuig.
2: Want ja.
0: Maar je kan dat weer bekijken, die hebben een app. Hè. Wat is het, GoPlay of Play? Ik ben het kwijt. Play? Gewoon Play nu, hè. Gewoon Play. Ja, ik weet het niet meer. Het was,
2: iets met Play.
0: Dat is iets. Het is gewoon Play, denk ik. Nee, wist GoPlay? Enfin, maakt ook niet uit. Daar vind je dus... ik heb gekeken dus. Ja, ik heb de hoogtepunten verzameld. De dieptepunten ook. Dat is voor zo. Laten we eerst even gaan naar Jolien uit Assen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe waren de voorbije 24 uur voor jou, Jolien?
3: Ik ben terug mijn eerste dag beginnen werken na mijn knieoperatie. Ik heb 3 maanden dus heel de zomer thuis gezeten.
2: Oh, amai. En waarom was de knieoperatie nodig?
3: Ik heb een knieprothese gekregen omdat er eigenlijk aan mijn knie niet veel goed meer was.
2: Maar hoe oud ben je?
3: 34.
2: Ja, ik ben nu niet zo thuis in de medische wereld, maar dat klinkt dan vrij jong, hè, om zo'n prothese te krijgen.
0: Dat verwacht je zo bij een 74-jarige of een 84-jarige, toch niet bij een 34-jarige?
3: Ja, dat is uitzonderlijk jong, maar ik sukkel al van mijn 2 jaar met mijn knie, dus ja, het was nodig.
2: En hoe was dat dan toen je 2 was? Want ja, 2 is jong, hè. Hoe maak je dan duidelijk, goh, ik heb precies toch heel veel pijn aan mijn knie?
3: Goh, ja, ik heb er eigenlijk weinig herinneringen aan, hè, hoe dat helemaal begonnen is, maar mijn ouders hebben dan opgemerkt dat ik niet dik stond, dat ik begon te manken. Ik weet wel nog dat ik vroeger, voordat ik naar de kleuterschool ging, iedere ochtend naar de kinesist ging. Daar heb ik wel nog herinneringen van.
0: Oh. Zeg maar, die zomer moet dan toch ook niet tof geweest zijn, want was het niet zo 40 graden constant? Je hebt dan toch allemaal van die windels.
3: Nee, ja, ik ben heel goed hersteld. Ik heb ook een dochtertje van 4, dus ik heb eigenlijk echt genoten van in zo'n zomer volledig thuis te zijn samen met mijn dochtertje.
0: Okay.
2: Dus een geluk bij een ongeluk.
3: Inderdaad.
2: En hoe was de eerste werkdag gisteren? Wat doe je van werk?
3: Ik werk voor een incasso bureau en daar behandel ik alle faillissementen en collectieve schuldenregeling, dus zowel juridisch. Ik heb maar een halve dag gewerkt en ik heb eigenlijk gewoon mijn mailbox opgekuist.
0: Ja.
3: Daarmee heb ik heel mijn dag gevuld.
0: Ja, die eerste 10.000 mails die hebben zichzelf al opgelost ondertussen natuurlijk, maar ja, die laatste 100. Ja. Hè? Ja.
3: En zoiets.
2: Heb je dan nu grote plannen met de knie? Een marathon lopen bijvoorbeeld?
3: Dat was mijn plan, om binnen 2 jaar de dodendocht te doen, maar ik mag niet. Lopen en joggen is eigenlijk het slechtste voor je knieën dat er is. Dus er is mij zeer duidelijk gemaakt dat ik het niet mag. Maar dat was mijn initieel plan.
0: Nu, doe het niet. Ik zweer het u. Ik woon op de plek waar de mensen echt niet meer fris zijn. Zo op, deze keer was het kilometer 70 of zo.
2: Waar de dodendocht passeert in Bornem.
0: En dan denk ik, oh mijn jongens, moeten jullie nog 30 kilometer? En die hebben precies allemaal zo'n operatie nodig als die passeren. Dat is Nee, ik zou het ook niet aanraden.
2: 100 kilometer zwemmen of fietsen, dat mag je wel, denk ik, hè?
3: Ja, dat mag ik zeker wel. Ja, ik ben nu gestart met Pilates al, dus ik ben echt mijn sportief leven helemaal aan het erop nemen.
2: Amai, heel blij voor jou, Jolien, dat dat ook allemaal zo goed gelopen is. Toch een beetje spannend, zo'n prothese. En ja, je hebt liefst wel je benen nodig om door de dag te komen, dus...
3: Liefst.
2: Ja, allee, blij dat het allemaal goed verlopen is. En dan vandaag opnieuw dan, veel plezier op het werk. Maar ja, incasso,
0: Er zijn weer 200 mails bij.
2: Niet te veel plezier ook op het werk, want dat betekent dat je dan dingen moet aanslaan.
0: Dus...
3: maar het is zo'n fijne job.
2: Ja, zo mensen eigenlijk een beetje,
3: Nee, wij helpen mensen uit de schulden.
0: Voilà. Nee, dat is een belangrijke nuance. Ja, tuurlijk wel. Maak er nog een hele fijne dag van.
2: Dag Jolien.
3: Dank je wel, dag.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Alex Warren, Emerald Eyes. Zo blij. Nieuw album, nieuwe muziek van de man. En een verrassing op televisie gisteravond. Dorothee was ja, de verrassingsgast, dus ja, het was een verrassing voor iedereen. Bij Zeggens Eu met James Cook. De vier panelleden moesten met een paar tips raden dat jij het was.
1: Ja, dus die tips zijn dan ineens ook de woorden waarover ze moeten babbelen. Ja. En die vier tips leiden dan inderdaad tot twee verrassingsgasten. Het was Natasja van The Real Housewives en ik was de andere verrassingsgast.
0: Maar jouw vier tips waren wel intens, vond ik eigenlijk zelf. Comeback van de Comeback Stage.
1: Ja, inderdaad.
0: Van The Voice.
1: Affaire op het werk van Vinnie van Geel, wat uiteraard gewoon een relatie op het werk is.
0: De vierde wil ik nu kwijt zijn. Maakt toch niet zoveel uit. Ik wil het vooral over die ene tip hebben. Kwal.
1: Dat was mijn favoriete tip.
0: Ja, maar ja, ik zat er dan met mijn zoon aan te kijken. En die heet uiteraard ook van Kwali. Ik vond dat intens.
1: Ja, maar ik wil wel zeggen, ik heb die tips zelf niet gekozen. Hè.
0: Nee.
1: Ik kom daar ook gewoon toe en ze zeggen... Hey, we hebben vier tips verzonnen die naar jouw identiteit leiden. Hè. Ik heb daar dus ook niks over te zeggen.
0: En ze kwamen alle plagerijen, pesterijen op de speelplaats opnieuw naar voren. Ze flitsten door mijn hoofd.
1: Mam, hart.
0: Een bloedeigen kind naast me zat.
2: Allee, het volgende. Kwal. Je weet het nu dan, kwal. Waarom kwal?
3: Ja, Maarten van Kwali.
2: Van Kwali natuurlijk.
1: Ja. Er is ooit eens een kind met een dode kwal in het beachhouse binnengekomen.
2: Oei.
1: Hij had die gevonden. En hij ging die ook begraven en een begrafenis en zo doen voor de kwal. En hij zei, ik heb hem Maarten van Kwali genoemd.
2: Oh.
1: Dus kwal vind ik een hele goede tip. Een toptip.
0: Ja, straffe anekdotes had je duidelijk ook bij. Dat was, het was prachtig. Ik was alleen licht teleurgesteld, want je begon eigenlijk aan je 60 seconden zonder uit te zeggen.
1: Want dus op het einde moeten de twee mystery guesten, dan ik tegen Natasja, nog één spelletje doen. En de rest moet dan raden wie van de twee gaat winnen. Dat is het eigenlijk. Dus ik moest maar één keer het spelletje spelen.
0: En dat ging zo.
1: Onze eerste date was bij een concert
0: Hoppa.
1: Van... Ja, ik moest babbelen over mijn eerste date.
0: Dat is
1: ja.
0: Wel echt niet lang, hè?
1: Voilà.
0: En dan heb je nog chance gehad, want eigenlijk die tweede die had Natasja dan niet gehoord.
1: Het consumeren. Maar de consumptie... ben ik makkelijk vanaf gekomen.
0: Maar had je daar eigenlijk voor geoefend?
1: Nee.
0: Ah.
1: Maar omdat ik ook vind, als ik zelf naar het programma kijk, dan vind ik het ook veel... Je kan keihard oefenen en dan 1 minuut vol babbelen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat zou ik gedaan.
1: Maar ja, het is net grappig als ook de vier panelleden elkaar kunnen onderbreken en dat ze dan mekaars beurt overnemen. En...
0: Nee, maar je hebt het goed gedaan. Ze zag er fantastisch uit.
1: Maar je hebt al gelachen met mijn verhaal en je hebt al gezegd dat ik het spel niet kan spelen. Dat moet je niet afronden met je hebt het goed gedaan.
0: Ja, maar het was goede tv, wil ik zeggen. Hè. Je zag er goed uit en het was goede tv. Je kan de aflevering van Zeggen Ze herbekijken in de app van Play. En volgende week vrijdag komt James Cook hier op bezoek.
1: Ja, want hij zit vanavond natuurlijk bij Got Talent, hè, als een van
0: natuurlijk.
1: De juryleden.
0: Zeker wel. Ja. Dus voilà, dat is meteen een kijktip. Laat ons de botsautomuziek er al lekker vroeg inknallen op deze vrijdag 4 september. Dat kan ook toepasselijk met wat kermisgeluiden. Dan klinkt Silver and Turn the Tide toch altijd net iets beter. Hè?
4: Turbo op de Turbo.

0: Party.
1: Vanavond zie je Ruben van Gucht bij VTM met zijn talkshow Happy Hour. En vanochtend is hij bij ons vanaf 8 uur.
2: Onze favoriete muziekproducer en favoriete hulpcoach bij The Voice, Willem, komt langs. Hij kleedt 9 to 5 van Dolly Parton uit en hij maakt er een tegelplakker van. En dat doet hij samen met Bas, die The Voice van Vlaanderen heeft gewonnen. Dus ja, zo zit eigenlijk toch de winnaar een beetje bij Team Maarten en Dorothee.
1: Maar dat is flauw.
2: Ja, vind ik nu toch wel.
1: En als je extra veel kans wil maken om op 15 september 20.000 euro bij IKEA te winnen, dan zou ik de radio een tikje luider zetten. Na het nieuws met Delphine.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
1: Goedemorgen. Het nieuws van 7 uur krijg je van Delphine.
2: Goedemorgen.
7: Veel meer Vlamingen krijgen een zorgvolmacht om financiële of andere beslissingen te nemen als iemand anders dat niet meer kan. Al 735.000 Vlamingen hebben er een. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er 80.000 bij. Dat is liefst 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Er wordt meer over gepraat, zegt notaris.be.
8: Het zijn vooral de mensen die richting hun pensioen gaan, die hun zaakjes op orde willen. En dat zijn dan de mensen die zeggen van ja, moest het maar eens zijn dat ik niet voor mezelf kan zorgen, dan zou ik graag hebben dat bijvoorbeeld mijn kinderen die zorg overnemen. En die categorie van mensen die wilt het heft in eigen handen nemen.
7: Het kost je alles samen zo'n €600 bij de notaris of je kan het voor een €24 vastleggen bij het vredegerecht. In Zwitserland zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Die bekronen elk jaar wetenschappelijk onderzoek met een grappige kant, zoals de uitvinding van spatvrije urinoirs of een onderzoek naar de bodemkwaliteit aan de hand van begraven onderbroeken. En wetenschapper Lieven Scheire had op die uitreiking nog een leuke aankondiging.
9: We invite you all to the region of Flanders in Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
7: Lieve vertelt er straks zelf alles over in onze ochtendshow. Een mirakel in Nepal. Daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen en modderstromen nog 2 arbeiders levend teruggevonden. Reddingswerkers konden hen bevrijden uit een tunnel van een waterkrachtcentrale waar ze vast kwamen te zitten. Tientallen mensen waren daar aan het werk. Het is niet duidelijk hoe het met de anderen is. Bij die rampen vielen al 1280 doden en duizenden mensen zijn daar nog altijd vermist. In ons voetbal zijn er gisteravond 2 inhaalmatchen gespeeld. AA Gent won met 1-0 van Oud-Heverlee Leuven, staat daardoor met 12 op 12 mee aan de leiding. Gent-trainer Rick de Mil.
10: Uiteraard heel blij met de 12 op 12. Ze hebben mij gefluisterd dat het 25 jaar geleden is. Dus Gunter Schepers, die altijd met mij aan het lachen was, dat hij de enigste was met 12 op 12, die heeft het nu wel zin.
7: Ook Anderlecht won met 1-0 van Kortrijk. Anderlecht pakt 6 op 12, staat 10e. Kortrijk en OHL Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open Tennis staan zowel Zizo Bergs als Alexander Bloks in de 3e ronde. Bergs versloeg daarvoor een Nederlander in 4 sets na een heel moeilijke wedstrijd.
11: Het weer dat continu verandert. Per kwartier het ging minder vooruit. Het was niet altijd de mooiste tennis en dan vond ik het even. Ik ging het soms weer weg. Ik vind het wel echt zalig dat ik hem er zo uittrek. Want het zijn die battles die ik moet leren winnen. En het positieve is dat er nog veel groeimarge is.
7: Bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de 3e ronde. Zij versloeg een Oezbeekse in 2 sets. We krijgen zowel opklaringen als buien vandaag bij zo'n 23 graden. Morgen droog, vrij zonnig opnieuw 23 graden. Dan en ook zondag zonnig en dan tot 25 graden.
2: En het is rustig op de weg. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Chill.
0: Music. Maarten en Dorothee.
1: Het weekend gaat bijna aan en de lichten gaan uit. De vrijdag.

0: over 7.
1: Goedemorgen.
2: Het is vrijdag 4 september.
3: En de transferperiode in het voetbal zit erop met alweer een recordbedrag op de teller. Transferinkomsten voor België 390 miljoen euro en uitgaven 195 miljoen euro.
0: Wat ik van heel die periode het zotste verhaal vind, is toch die twee privéjets die klaar stonden op de luchthaven van Lyon voor Rode Duivel Malik Fofana. Het lijkt dan alsof alles boven zijn hoofd gebeurt. Dat zei ook VTM sportanker Maarten Brix gisteren bij ons.
4: Ja, het enige dat hij nog weet is dat hij een transfer gaat maken. Maar die stapt bij wijze van spreken inderdaad op een vliegtuig waarvan hij niet weet waar het naartoe vliegt. Een paar weken geleden bijvoorbeeld was er interesse van Roma in Italië. Daar had hij een persoonlijk akkoord mee. Dus je moet je voorstellen dat die jongen dan al zit te denken aan een leven in Rome. En twee weken later is het dan ineens een leven in Engeland. Met inderdaad Sunderland en Crystal Palace die allebei interesse tonen. Maar die heeft dus inderdaad totaal geen weet van waar die naartoe gaat, hoe zijn nieuw leven er zal uitzien. En dat wordt eigenlijk allemaal boven hem beslist, hè, door de club-eigenaars die dan zijn makelaars ook al in meervoud.
0: Ja, uiteraard kan je dan zeggen, daar kies je voor. Je bent profvoetballer, je verdient genoeg. Maar dat maakt het wel niet minder intens. Dat blijven hele jonge kerels. Poeh, dat is wel heftig, denk ik, om zo te leven, om het hoofd koel te houden.
3: Ja, tuurlijk. Het is de tweede en laatste dag van het bezoek van premier De Wever in India. Hij heeft gisteren zo'n 3 uur gesproken met president Modi over alles wat België en India elkaar te bieden hebben. Wel een heel triestig moment. Het cadeautje van De Wever voor Modi was onderweg gesneuveld. Hij had een chocoladeversie meegenomen van de India Gate. Dat is een triomfboog daar. En De Wever gaat nu wel nog een backup versie opsturen.
0: Oh, dat is zo spijtig.
3: Dat is spijtig, hè. Ja.
0: En vooral ook voor die medewerker van de regering die verantwoordelijk was voor de chocolade.
3: Leuke verantwoordelijkheid wel, natuurlijk. Ja.
0: Zo, oh nee.
3: En misschien nog goed voor ons om hier te weten vanuit India, heeft De Wever trouwens ook gezegd dat er bij de begrotingsonderhandelingen binnenkort niet ineens nieuwe belastingen zullen komen. Met die maatregel zouden werkende Belgen meer overhouden van hun loon. Allee, maar ja, natuurlijk, er kunnen ook wel heel veel andere maatregelen zijn, zoals de btw-verhoging die wel op tafel ligt. Ja, waardoor je natuurlijk...
0: Ja, of ze laten de werkgevers betalen. Maar ja, goed, dan gaan we het uiteindelijk toch nog voelen in de economie. Hè. Dus
3: Je maakt mijn zin af, inderdaad. Ja.
0: Excuses.
3: Nee, maar goed, ja.
0: Nee, maar het gaat sowieso pijn doen.
2: Elke beller wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: En daarom niet getreurd. Dinsdag 15 september maak je kans op 20.000 euro bij IKEA. Je moet gewoon ons callcenter bellen. Met wat geluk kom je dan via die weg ook live op de radio.
3: Ja, of je belt ons gewoon rechtstreeks in IKEA Gent, Wilrijk, Hasselt, Zaventem en Anderlecht. Krijg je morgen de laatste 2 cijfers van een rechtstreeks telefoonnummer. Als alles goed gaat natuurlijk, dat willen we graag even dubbelchecken. Julie van IKEA Gent, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Is alles in orde voor morgen? Gaan shoppers die 2 cijfers makkelijk vinden?
5: Ja, de voorbereidingen zijn nog volop bezig. Het was niet gemakkelijk, helemaal niet. Maar ik denk dat we wel een topplaats gevonden hebben om de nummers te verstoppen. Mag ik al een tipje ontsluiten?
3: Ja, graag. Ja, dat we zo'n beetje weten. IKEA is groot, hè?
0: Niet te goed verstoppen natuurlijk, hè?
5: Wel, nee, we hebben niet te goed verstopt. De mensen mogen op zoek gaan naar een affiche. Ja. En die is goed opgeborgen in de showroom.
3: Goed opgeborgen in de showroom.
0: Oh,
3: en een affiche. En op die affiche staan dus 2 cijfers.
5: Inderdaad. Ja. Ik heb ze gezien. Ik heb ze helaas niet onthouden. Anders zou ik ze misschien al kunnen zeggen. Maar ik heb ze niet onthouden. Dus
3: ja, het zou ook natuurlijk wel goed zijn dat jij ze nu gewoon op de radio zegt.
0: Dat zou wel lachen zijn.
3: Alle moeite voor niks natuurlijk. Ja. Wat zou jij zelf kopen met 20.000 euro?
5: Oh, dat zou echt leuk zijn. Hè? Mijn lieveling kan wel een refresh gebruiken. En ik zou ook wel voor de pakskasten gaan. Een paar nieuwe kleerkasten voor het hele gezin. Dat zou wel welkom zijn, denk ik. Ja.
3: Ja, heb je eigenlijk personeelskorting als je bij IKEA werkt?
5: Ja, we hebben personeelskorting. Zeer leuk. Ah. Zeer gevaarlijk ook.
3: Ja. En heb je dan ook alles van IKEA in je huis? Of is het mix en match?
5: Mensen zijn altijd verrast. Het is een mix en match. Ja, ze verwachten altijd meer. Maar als je goed zoekt, dan kan je toch wel veel vinden. Ja,
0: ja, maar daar was toch eens zo'n cijfer over. Hè, dat maar 4% van de mensen geen IKEA in huis hebben of zoiets.
3: Ah, wereldwijd gewoon.
0: Ja,
3: van iedereen.
0: Dat heeft iedereen wel iets. Morgen dus bij IKEA. Gent, Wilrijk, Hasselt, Zaventem en Anderlecht. De laatste 2 cijfers van onze rechtstreekse lijn om het callcenter te omzeilen. De rest van het telefoonnummer krijgt iedereen op 15 september. Maar jij kan dus morgen een serieus voordeel krijgen. Julie van IKEA, merci om alles daarop te volgen. Veel succes. Je hebt nog even tijd, hè? Dus doe rustig. Het komt goed. Fijne werk.
5: Het komt goed.
0: Dank u wel.
5: Dag.
0: ochtendbrul. De bruin.

0: gebruld. 14 over 7.
1: Maarten en Dorothee.
2: Berichtje van Tanja uit Kasterlee in de Q-app. Ze schrijft, ik moet morgen een ceremonie doen bij een huwelijk vanaf 8 uur. Dus ik kan helemaal niet naar de IKEA gaan.
0: Spech.
2: Maar ja, je kan misschien iemand anders sturen om die twee cijfers van het rechtstreekse telefoonnummer te gaan checken.
0: Dat kan ook, ja.
2: Ik vraag mij ook af, als je ze hebt, de twee cijfers morgen, als je naar de IKEA gaat, in hoeverre ben je dan bereid om die te delen? Want natuurlijk, we moeten er ook niet flauw over gaan. Best veel mensen gaan morgen die twee cijfers zien. Het is ook in 5 IKEA's.
0: Gaan ze lekken?
2: Ja, nee, ik wilde eigenlijk zeggen, best veel mensen gaan die cijfers zien. Maar ja, niet zoveel mensen als de mensen die eigenlijk graag het rechtstreekse nummer willen. Dus je bent nog altijd, je hebt nog altijd een voordeel ten opzichte van de rest.
0: Zeker.
2: Hou je het dan voor jezelf? Of denk je, ja, maar ja, eigenlijk, het is toch niet echt het allergrootste geheim ter wereld. Ik ga het toch doorvertellen. Vraag ik mij af.
0: Ja. Als je daar nu op antwoordt, dan zegt dat misschien weer veel over mijn persoonlijkheid.
2: Jij zou het niet vertellen,
0: natuurlijk,
2: hè? Sowieso niet. En Brian uit Bredene die stuurt een waardebon van 20.000 euro binnen bij IKEA. Dat is toch eigenlijk gewoon hetzelfde als levenslang gehaktballetjes met frietjes winnen.
0: Het is het alvast figuurlijk. Maar of het het letterlijk is, hangt er vanaf hoeveel je dat wil eten. Als je dat wekelijks wil eten, denk ik, is dat dan levenslang?
2: Hadden we dat niet moeten doen? Elke beller wint levenslang balletjes van de IKEA.
0: Ja, dat ook. Ja. Zullen we dat even berekenen, Brian, hoe letterlijk dat is. Steven uit Westende wil meespelen met 4 op een rij. Hij beweert dat het hem de helft van de keren lukt. Maar dat is toch zot? Hij zegt dus zelf, de helft van de keer ben ik juist.
2: Dat is veel, ja.
0: 4 op 4.
2: Ja.
0: Zometeen dus 50% kans op een winnaar bij 4 op een rij. En om 8 uur krijgen wij bezoek.
1: Straks bij Maarten en Dorothee.
3: Hey, dag allemaal. Ik ben Ruben van Gucht. We gaan er een traditie van maken, mensen. Vrijdag is happy hour. Op tv, op VTM, maar ook op Q-Music. Dat is al een traditie. En dan kom ik heel graag verder zetten bij jullie in de studio, Maarten en Dorothee.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
9: Zeg dat wel. Zeg, wat was uw naam nu weer juist?
10: Zijn jullie een serieuze naam van uw eigen vrouw vergeten?
9: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
10: Dit is Sarah.
11: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
12: Komaan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
13: Zaak.
12: Zaak?
13: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
12: Oh, wauw, van Zaak.
14: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
15: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
18: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
19: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
20: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
18: Amai.
20: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
18: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
20: Lidl, dat kan tellen.
21: Vanavond wordt VTM overspoeld door talent in het nieuwe seizoen van Got Talent. En bij VTM 2 zit dat talent in de criminele toeren van de Hitman's Wife's Bodyguard. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Maarten en Dorothee.

0: gevoel dat ik heb als mensen van de redactie vragen of ik mee wil lopen in een loopwedstrijd. I like you, but my body isn't ready.
1: Redactie zoiets nooit. Wanneer vragen ze aan jou of jij wil meedoen aan een loopwedstrijd? Dat is toch heel random?
0: Ja, dat is toch... Een van onze redactieleden heeft toch zo al eens een loopwedstrijd georganiseerd. En dan, wie doet er mee?
1: Ah, zo.
0: En Delphine heeft dan meegelopen en al. En mijn reactie was, I like you, but my body isn't ready.
1: Ja, ik zeg het, aan mij is die vraag niet gesteld.
0: Ja, sorry. Vanavond bij VTM, de eerste aflevering van Got Talent. De internationale Dan Carity is er traditiegetrouw opnieuw bij in de jury. Het is Nederland en België samen met voor ons land in de jury James Cook en Karen Dame. Karen vertelde gisteren bij Joren en Naomi dat ze eigenlijk jaloers is op haar Nederlandse juryleden.
2: Ja, de Nederlanders zijn sowieso directer.
3: Jij moet niet onderdoen, denk ik, hè?
2: Pas op, ik heb het toch moeilijk om mensen zo mijn ongezouten mening te geven, zeker als die negatief is. Ik kwets niet graag mensen.
1: En dus kindjes ook.
2: Ja, heel moeilijk om die op een lieve manier naar huis te sturen.
3: Dat is toch ook je zwakke plek een beetje, hè? Zo.
2: Ja, sowieso. Ja. Maar sowieso, ik vind het niet leuk om mensen te moeten teleurstellen. En dan hoorde een Dan Carity in het Engels dat zeggen en dan denk je, wauw, dat is toch een goede taal, zeg. Echt waar, je kan dat zo rechtuit zeggen zonder dat dat pijnlijk overkomt of zo.
0: Ja, hoe zou dat komen? Ligt dat aan de taal?
1: Goh, ik kan soms ook wel in het Engels naar een serie kijken en dan kan ik wel denken, amai, dat is mooi gezegd, hoe zouden wij dat zeggen? En dan is het soms in het Nederlands wel moeilijker, maar ja, sowieso zijn Nederlanders ook met taal altijd directer. Hè.
0: Ja.
1: Die gaan gewoon een bakker noemen die gewoon brood. Of waar je een slaatje kan eten, noemen die gewoon sla. Dus, allee, dat is wel duidelijk. Wij gaan dan denken zo...
0: Ja, okay.
1: Het slahoekje bij Brian en Karin bijvoorbeeld. Ja. En daar zeggen ze gewoon sla. Plek. Brood.
0: Ja, dat is wat ik er nog nooit bij
1: heb. Het is zo, ja.
0: Got Talent vanavond, 20 voor 9, VTM.
1: En dus vanavond ook Happy Hour, de talkshow van Ruben van Gucht. En Ruben komt dus langs vanaf 8 uur.
4: Vier op een rij.
0: Ja, Steven uit Westende, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Maarten en
0: RT. Je bent nu nog thuis, maar je vertrekt straks nog naar het werk. En je hebt een nieuwe job. Proficiat, wat doe je nu?
5: Dank u wel. Ik ben gestart als teamlead in mijn opleiding. Afgelopen dinsdag, net zoals de kinderen. Bij Huppa in Oostende.
0: Oké.
1: Okay. Teamlead, dus ja, inderdaad 1 september, zoals de eerste schooldag. En waar ben je teamlead? Want dat hebben we niet begrepen.
5: Bij Huppa in Oostende. Dat is een bedrijf. Ja, dat is een bedrijf die voeding levert aan slagerijen en zo.
0: Huppla, dat is wel een goede naam, hè?
1: Ja, in Nederland zouden we gewoon zeggen voeding. Of voor de slagerij. Ja. Maar Huppla is ook heel tof. Ja.
0: Zeg Steven, nu gaat het gebeuren, hè? De helft van de keren zit jij er 4 op 4 op. Dat vind ik wel zot.
5: Ja, klopt. Ik vraag altijd om mijn zin versteld te zijn op dat moment. Het moment dat 4 op 4 is, dat we kunnen meedoen. En de helft van de keer zet ik er inderdaad op.
0: Dat is een enorm hoog slaagpercentage. Dus mijn verwachtingen zijn gigantisch gespannen. Als jouw 4 woordassociaties overeenkomen met die van Dorothee, win je 1000 euro shoppingbudget van B-Charge. Zij hoort ons niet meer zoals de traditie het wil. En luistert naar Q-Fouten Radio. En hier komen bij deze jouw 4 woorden. Vork.
5: Mes.
0: Oksel.
5: Arm.
0: Scherp.
5: Stomp.
0: Fluit.
5: Stil.
0: Wat is jouw prognose?
5: 40.
0: 40% kans. Ja, maar ja.
5: Ja.
0: Oké. Okay. Wacht, hè. Mijn redactie laat hier weten. Ik heb fluit gezegd en jij hebt stil gezegd. Heb jij fluit verstaan of heb jij luid verstaan? Ja, oké.
5: Luid.
0: Ah, goed dat ze het nog laten weten, ja. Het woord is fluit, dus F-L-U-I-T.
5: Instrument.
0: Instrument, oké, dan noteren we dat. En nu is de slaagkans volgens jou...
5: 50.
0: Ah ja, goed, nu is 50. Oké, goed. Ik haal door het 50.
1: Hey, amai, dat duurde lang.
0: Ja, dat was een kleine miscommunicatie.
1: Ja, dat lag. Aan wie lag het?
0: Aan hem. Oké, daar gaan we.
5: Kom aan, Dorothy.
0: Vork.
1: Mes.
0: Pallas, hè. Hij dacht nu ook 50% kans te hebben om te winnen, dus. Haag.
1: tuin.
0: Oh. Mallen, mallen, mallen, mallen, mallen. Hoe hoog is de kans volgens jou nu, Steven?
1: Maar, oh.
5: Nog altijd 50, hoor. Nog altijd 50% juist.
0: Oké. Okay. Dus. Wacht, de misverstanden blijven ze hier opstapelen. Ik ben helemaal in de war. Loren, kom eens mee. Kom eens gewoon naar de studio, want ik kan echt niet meer volgen. Ik kan niet meer volgen. De misverstanden stapelen zich.
1: Maar en hoe kan je niet meer volgen?
4: Sorry, maar ik had de woorden van gisteren niet weggehaald. En nu heeft Maarten het tweede woord van gisteren gezegd. Haag.
0: Ah.
4: Maar vandaag is een ander woord.
1: Ah, weer verwarring. Maar je hebt wel het tweede woord aan...
0: Oké, oksel. Aan,
1: dat is het... Wacht, dat is het woord twee, oksel.
0: Ja.
1: Deo.
0: Nee, arm.
5: Nee.
0: Sorry, de chaos stapelt zich op, maar dit

0: mis. Ja, nee, dat kan niet. Ja, stomp. Ah ja, stomp, ja.
1: Fluit.
0: Fluit?
1: Ja.
0: Ruben.
2: Nee, vijf van de 50%.
0: Helaas, Steven, ja. Fijne werkdag. Salut, hè.
3: De meest chaotische editie van dit spel. U was erbij, prachtig.
4: With you. Beter bed, dat is alle aanmerken onder één dak. Beter slapen, beter.

0: Delphine heeft de keel geschraapt. Ze is er helemaal klaar voor. 1:08. Het korte nieuws met Delphine. Wel mooi. Een mirakel in Nepal vanochtend.
1: Ja, absoluut. Daar zijn 2 mensen nog levend gered. Maar liefst 9 dagen na die plotse overstromingen daar. Die mensen waren aan het werk in een tunnel toen ze door die regen en die modderstromen vast kwamen te zitten. Ze worden nu verzorgd. Ze zijn verzwakt, maar ze zijn wel oké. En ze werkten daar samen in die tunnel met nog 10 anderen. Er is sprake van nog 39. Het is voorlopig niet duidelijk of zij nog leven, maar er zouden wel nog stemmen zijn gehoord, dus die reddingsactie die gaat daar wel volop verder. En iets helemaal anders. De Ig Nobelprijzen zijn weer uitgereikt. Die bekronen elk jaar grappig wetenschappelijk onderzoek. Winnaars dit jaar zijn bijvoorbeeld de urinoir, die zorgt dat er niets opspat. Ook onderzoek naar de bodemkwaliteit door 2000 onderbroeken te begraven om dat katoen dan later te gaan onderzoeken. En ook onderzoek naar de voordelen van kakkerlakkenmelk is bekroond. En onderzoek dat bewees dat rijkere mensen eerder geneigd zijn om snoep te stelen dat eigenlijk bestemd is voor kinderen.
0: Wat?
2: Echt? Maar dat is echt een zeer... wat een lijst.
1: Ja, dat is ook exact de bedoeling. Hè, van
2: ja.
1: Eerst denkt en dat je dan wel een beetje verder nadenkt. Dus.
0: En hoe onderzoek je dat ook? Dat is fascinerend. Frank, ben jij rijk?
3: Ik
2: ging vragen, eet jij snoep? Maar ja, alleen.
3: Ik eet geen snoep, dus kijk, dan ben ik niet rijk. Dus, hè?
0: Nee, voilà. Ja. Weer een onderzoek.
2: Ja, mooie conclusie. Ja. Voilà, de Ig Nobelprijs,
0: We gaan het toch niet insturen.
2: Gaat naar dit onderzoek. Frank, het weer, wat mogen we verwachten?
3: Ja, dat ziet er niet zo goed uit. Op dit moment in het westen van het land is het al wat aan het regenen op sommige plaatsen. In het oosten daarentegen is het nog wel droog met ook opklaringen. Maar later gaat ook nog een koufront doorheen het land trekken. Kan het tijdelijk wat feller gaan regenen. De wind is ook van de partij, maar het is wel nu al zacht. 20, 21 graden is het nu al en het wordt zo'n 23 graden. Het weekend ziet er goed uit. Morgen zonnige periode stapel ook, een graad of 21. En zondag gaan we veel zon mogen verwachten. En dan wordt het zomers, hè, met zo'n 3, 4, 25 graden maximaal.
0: Dat vind ik wel fijn, zo'n zondag vol zon. En lekker toepasselijk. Frank, dankjewel. Wij horen jou opnieuw over een uur. Tot dan.
3: Ja.

0: Ik was begin van de zomer naar een concert van Pommelien Thijs geweest in Nederland. En mijn dochtertje, die zong alles woord voor woord mee. Al die Hollanders die keken naar haar, die hadden zoiets van, wat zit dat kind dan nu allemaal mee te zingen? Die kende al die teksten, die snapte er niks van. Al die Hollanders.
1: Waarom niet?
0: Nee.
1: Dat kan toch een fan zijn?
0: Ah wel, ik zou dat uitleggen. De Hollanders kennen Pommelien eigenlijk enkel van één liedje. En daar gingen ze allemaal los op. Dat zongen ze allemaal mee, dat vonden ze fantastisch. Maar die andere liedjes kenden ze eigenlijk niet. Dus dat fascineerde hen, dat kleine kindje dat allemaal woord voor woord meezong. Dat ene liedje waar al die Hollanders zot op gingen, dat ze allemaal goed kenden, dat hoor je zo meteen. Eerst eens kijken, zijn er ondertussen eigenlijk al files?
1: Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Vilvoorde, 11 minuten extra.
2: Wij, Vlaamse landbouwers van Vergbellen, nemen graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Vergbellen.
3: Hoi, ik ben Pommelien Thijs en mijn dag is goed dankzij Maarten en Dorothee.

0: kan de zon.
1: Als je denkt dat Mayra Stof die kan goed zingen, wel, je kan ze live zien morgen. Krammerok in Stekenen.
2: Muziek Bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
1: Dag Willem, goedemorgen.
3: Good morning.
4: Hallo.
1: Gaat het met jou?
3: Goed, en met jullie?
4: Heel goed, dankjewel.
1: Best goed, ja. Waarvoor dank. Ja,
3: het is zo lang.
1: Wie jou nog niet kent, je hebt onder andere meegewerkt aan de shows van Pommelien.
3: In
1: het Sportpaleis. Ook aan die op de festivals afgelopen zomer.
3: Er zijn straks van de shows van de Sportpaleis wel vertaald geweest naar de live shows.
1: Ja, ik als echte fan weet dat natuurlijk.
3: Als
1: Sportpaleis en de festivals.
4: Oké, cool. Je was natuurlijk onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen en je hebt ineens ook de winnaar van afgelopen seizoen meegebracht. Dag Bas, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hallo. Ja, je had gisteren sowieso toevallig met Willem afgesproken. Dat kwam goed uit voor jouw last minute huiswerk, ja. Willem, voor de muziekbingo. Maar mogen wij daar dan uit afleiden dat jullie samen ook nieuwe muziek aan het maken zijn?
5: We zijn bezig, ja.
3: We hebben heel veel mensen.
5: We've been cooking.
4: Oké. Ja, je hebt natuurlijk ook al gescoord met je eerste eigen hit, Bas. Onder andere bij Tien om te zien, op Suiker ook deze zomer. Wanneer mogen we die nieuwe muziek verwachten? Of denk je van, goh mannen, rustig, hè? We zijn net begonnen.
5: Ja, ik heb heel de zomer heel hard gewerkt aan nieuwe muziek, dus ik hoop heel snel. Het zal niet meer super lang duren, hopelijk.
4: Ja, de vorige keer dat je dat zei, was er de dag nadien een nieuwe single.
5: Nee, dat is wel waar.
1: This guy.
4: Dus het kan snel gaan, het kan snel gaan.
1: Onze muziek Bingo Mole heeft beslist. Deze hit moet een tegelplakker worden. En aan jullie bewegingen te zien, is het dat nu niet?
3: Absoluut niet.
1: We zijn zeer benieuwd.
6: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
7: VTM. Lotto is op zoek naar voeten.
8: Hé? Voeten?
7: Die graag op grote voet leven.
8: Graag.
9: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
7: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
8: En na het eten erop.
10: Bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Nog voor jij kan denken,
12: pas op voor die een borduur.
11: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
13: Nee, schat, het is meun.
11: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
14: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
11: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
15: En mijn broer zijn scheve tanden.
11: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
16: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
17: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
16: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
17: Humo!
18: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
19: Van Haren, Van Haren.
18: Omdat we van schoenen houden.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: 7 uur 43.
1: Muziek Bingo. Elke vrijdag een bekende hit in een ander genre.
0: Ja, volgende maandag hebben we Alex Ek nieuw in de show. En vanaf nu dus op vrijdag. The one and only, hè?
2: Ja, producer van heel veel grote artiesten en hits, Willem. En deze week heb jij de hulp ingeschakeld van Bas Sarat, de winnaar van The Voice van Vlaanderen. Ja, jouw eerste zomer als artiest, je hebt daarnet al gezegd, je bent heel veel aan het werken aan nieuwe muziek. Maar hoe was die voor jou op het podium, Bas?
3: Ja, superleuk. Tien om te zien. Zomerhit en ook Suikerrok tot nu toe.
0: Was Koen mee op het podium gekomen of hoe zat dat? Want die moest daar toen toch ook?
3: Ik ben bij Koen op het podium gekomen.
0: All right.
3: Ja,
2: er is nog altijd een hiërarchie, hè, jongens.
0: Ja, ja, ja,
2: Wouters,
0: ja.
2: Dan Basser.
0: Ja, ja, ja. Nee, oké.
2: Maar ja, je deelt dit weekend het podium ook met een andere coach uit The Voice. Want Laura die gaat ook optreden op de Vredesfeesten in Sint-Niklaas, waar jij ook staat. Berre ook. Ja, hoe is dat nu om jouw naam zo op een affiche te zien staan op zo'n line-up tussen die andere mensen?
3: Ik vind dat mega cool. Ja, dat is gewoon... Het voelt nog een beetje onwerkelijk, maar het is wel mega leuk.
0: Ja, en dan heb je die ballonnen nog niet gezien. Dat is het tofste.
3: Nog niet, nee.
0: Dat is echt heel dat marktplein vol ballonnen, hè. Dat is, ja... Zeker met kinderen is dat magisch.
2: We hebben het niet over ballonnen aan een touwtje, maar luchtballonnen.
0: Nee, luchtballonnen,
2: hè?
0: Dat bedoel ik.
3: Ah, bon.
2: Ja, want ik zie Willem zo al echt heel vaak kijken van... Ah, ballonnen, oké. Okay, is dat dan een clown die katten en honden maakt? Nee, luchtballonnen, grote. Tijdens de Voice zat jij nog in het zesde middelbaar. Ja, ben je afgestudeerd geraakt met al die gemiste lessen?
3: Ik ben afgestudeerd. En ik ga verder studeren, ja.
2: Wauw, en wat ga je doen?
3: Ik ga zang verder studeren. Ik ben binnengeraakt in de PXL.
0: Oh, zoals de dochter van Alex Agnew.
2: Ja, die gaat de keyboard doen daar.
0: Ja.
2: Amy.
3: Dus die komen wij samen terecht in een band dan.
2: Oh ja, tof. Ja, Bas kunnen, en Amy. Klinkt ook wel goed eigenlijk.
4: Bas en Amy.
2: Ja. Wat heb je eigenlijk gestudeerd, Willem?
3: Psychologie.
0: Ja. Je kijkt zo van, ja.
2: Maar heb je dat afgemaakt? Ook niet waarom.
3: Nee.
2: Ah, oké.
3: Okay. Nee, I didn't make it. Ik kan niet. Statistiek is de grootste werk.
2: Zo.
3: And numbers are not my forte.
2: Nee, en iedereen weet natuurlijk, een goede psycholoog is thuis in de statistiek. Hè?
3: Ja, absoluut.
2: Jullie zaten gisteren dus samen in de studio. Dat is vermoedelijk dan gekomen door elkaar achter de schermen bij The Voice dan ook te leren kennen. Of kenden jullie elkaar al? Of hoe is dat gelopen?
3: We hebben elkaar een paar keer gezien tijdens The Voice. Maar niet veel, aangezien dat we toch een concurrerende team waren.
0: Ja, dat hoop ik dan toch ook wel.
2: Oeh, Team Koen.
3: Nee. Maar, en dan achteraf werd het wel duidelijk van, oké, er moet muziek komen voor Bas.
2: Mm-hmm.
3: En dan...
2: Dan ben jij natuurlijk go-to person.
0: Ja, Bas, het is natuurlijk een soort heiligdom, hè, waar je dan terechtkomt. Voel je dat als je daar staat in Willems studio?
3: Ik vind het wel een mega leuke studio.
0: Oh. Al die namen die er al gepasseerd zijn voor jou. Hangt dat daar, die sfeer?
3: Nee. Ik vraag wel vaak zo, wie is hier op voorhand geweest? En dan hoor ik zo'n naam waarvan ik denk, oh, mega cool. Dat is
2: de zotste naam waarvan je dacht dat ik hier nu sta?
4: Nee, dat mag.
0: Wat? Is dat secret?
3: Maar sommige dingen zijn secret.
2: Ah, wel, maar,
3: ik zeg niks.
2: Maar één van het verleden, één dat we al weten.
0: Allee, Willem, shoot jij dan?
3: Die ben mee geweest
0: naam.
3: Dus.
0: Ja, zo één naam. Zo echt dat je denkt, wauw.
3: Ja, ik weet het niet, Camille was er voor het laatst. En dan...
0: Ja, dat weten we.
2: Ja, Jelle Kleijmans.
3: Jelle Kleijmans was ik starstruck, maar ik heb dat gezegd de vorige keer.
0: Ja.
3: Dat was de eerste keer in heel mijn leven. Maar ik dacht van, maar dat kan nu toch niet dat Jelle Kleijmans in mijn studio staat.
0: Het is goed.
2: Ja, jullie opdracht is duidelijk.
0: Dit moet een tegelplakker worden. De iconische hit van de al even iconische Dolly Parton, overleden op 25 augustus. Dus ik vermoed dat dit ook een mooi eerbetoon wordt of zo.
3: Dat is de bedoeling.
0: Oké. We zijn zeer benieuwd. Wij luisteren vanaf.

0: goed gedaan hoor. Maar amai, Dolly Parton als een tegelplakker met Bas van The Voice van Vlaanderen.
1: Ja, zo, wauw, ik wist al dat hij een diepe stem had, maar dat is toch van het diepste dat iemand qua stem kan gaan, niet? Toch prachtig?
2: Pretty low. Het was moeilijk. Ja. Het was moeilijk, maar...
1: Ik zal alle berichtjes in de Q-app samenvatten met dat van Ronnie uit Geel. Releasen in de USA, dikke hit gegarandeerd.
0: Ja, er werd ook gezegd dat de tekst mooi uitkwam en dat is wel waar. Je voelt zo die...
2: Dat vind ik ook.
0: Die treurnis.
2: Ik ga het niet door, maar dat is gewoon een mega triestige tekst.
0: Ja, absoluut. Ja. Ideaal om de dag te starten.
2: Voilà, dat ik ook.
1: Ja, allee, onze bingo-molen staat klaar voor jouw volgende opdracht.
0: Het is heel mooi.
1: Ja, misschien kan Bas jouw lot bepalen en kan Bas aan onze bingo-molen draaien.
0: Spannend.
2: 73.
1: Oké, op de bingo-kaart met hits, Maarten. 73.
0: Ah. We blijven in de opbeurende sfeer met een lied over het koninkrijk van de angst.
2: Oh.
0: Ja, ja, ja.
2: Oké.
0: Fantastische song.
2: Fantastisch.
0: Maar in welk genre ga jij Cameron Whitcomb brengen voor ons? Wie gaat er draaien?
1: Bas, hè?
0: Ah ja.
1: Zo, 30 seconden later al vergeten wat we aan het doen waren.
0: Iedereen keek zo naar mij.
2: 33.
1: 33? Sorry,
2: 33.
1: Oké, op de bingo-kaart met genres.
0: Genres. dat komt overeen met een power ballad.
1: Hola.
2: Oef.
0: Dat is dan zoiets. Dat is toch een power ballad? Dat is zoiets ongeveer. Ja. Dus die sfeer.
1: Dan denk ik inderdaad wel aan Celine, Natalia. Ja, zo die vibe, Kelly Clarkson, dat zijn zo de power ballads.
0: Kelly Clarkson heeft tijd, hè. Die is gestopt met haar show voor de kinderen, hè. Dus die kan wel eens...
1: Wacht, is ze gestopt met haar show?
0: Ja, gestopt.
1: Voor haar kinderen? Of is het een kindershow?
0: Nee, die is gestopt met haar show...
2: Voor kinderen.
0: ...om voor haar kinderen beter te kunnen zorgen.
1: Zo.
0: Dus die heeft tijd genoeg om eens te passeren.
1: Ja, dat is misschien nog een idee voor jou, Maarten. Het kan misschien inspirerend zijn.
2: Stel je voor dat volgende week langskom met Kylie Clarkson.
0: Dat zou zo vet zijn.
1: Okay, ja. Maar jullie hebben de lat wel gelegd, hè, Willem.
2: Dan ik ben dat ook maar terug mee.
1: Ja, Kylie Clarkson.
2: Ja. Dat zou je wel moeten, hoor.
1: Of moeten.
0: Wat brengt jou maandag nog, vroeg ik mij af?
2: Maandag.
0: Jouw maandag?
1: Vrijdag.
0: Vrijdag, sorry.
2: Ah, ja,
0: maar je mag ook vertellen wat jouw maandag brengt. Ik ben en het weekend eigenlijk. Dus hoe zien jouw dagen eruit?
2: Vandaag repeteren voor mijn show morgen.
0: Ja.
2: Morgen eerst nog een keer doorlopen, dan de show. En dan zondag vertrek ik naar Budapest.
0: Oh.
2: Voor een weekje.
0: Oh, gezellig.
1: Om op te treden of vakantie?
2: Vakantie, echt wel vakantie.
0: Dat is heel leuk.
1: Ja. En Willem, jouw opdracht is dus duidelijk?
2: Heel duidelijk.
1: Tot volgende week vrijdag.
2: Tot volgende week.

0: en Dorothee.
1: Hallo, ik ben Alex Agnew en maandag reik ik opnieuw een Alex Agnew Award uit. En straks...
2: Lieve Scheire, de Ig Nobelprijzen voor wetenschappelijk onderzoek dat je eerst doet lachen en dan doet nadenken, die zijn uitgereikt en de uitreiking daarvan komt volgend jaar naar België.
3: Heel cool.
2: Lieven was gisteravond verkleed als frietzak toen hij dat aankondigde.
3: Waarom ook niet? We hebben wel veel vragen.
4: Die stellen we rond kwart voor negen. We hebben ook veel vragen voor Ruben van Gucht. Die is ondertussen gearriveerd. Niet verkleed als frietzak.
2: Nee?
4: Heeft het teleurstelling.
2: Heb je dat al geverifieerd?
4: Maar hij heeft, naar het schijnt, heel veel zin om te beginnen aan zijn lange dag. Want je ziet hem vanavond ook bij VTM.
2: Delphine, is hem als frietzak verkleed?
5: Nee, hij is redelijk bleek gekleed. Zo beige wit.
2: Strak in
5: geen
2: pak?
5: Het is geen pak.
2: Ah ja, oké. Okay.
3: Geen pak?
4: Je hoort hem en ziet hem bij ons na het nieuws van 8.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans.
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goedemorgen, 8 uur nieuws krijg je van Delphine.
5: Goedemorgen. Veel meer Vlamingen geven een zorgvolmacht om hen jouw geld of levenszaken te laten regelen als je dat zelf niet meer kan. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er 80.000 zorgvolmachten bij. Dat is maar liefst 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zegt notaris.be.
9: 65-plussers waren vroeger geïnteresseerd en nu merken we dat zich dat aan het verschuiven is, dat de 60-plussers daar ook meer mee bezig zijn. Ik denk dat dat wel een heel positieve evolutie is, dat mensen nadenken over de wat als en dat dan zelf kiezen wie dat het beheer van het vermogen of de zorg over hun persoon overneemt.
5: Meer dan 730.000 Vlamingen hebben zo'n zorgvolmacht. Al maar meer 66-plussers blijven na hun pensioen werken. In de eerste helft van dit jaar steeg dat aantal met een kwart tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft volgens HR-bedrijf Acerta vooral te maken met de nieuwe pensioenbonus, want sinds begin dit jaar krijg je een hoger pensioen als je langer doorwerkt. In Zwitserland zijn de Ig Nobelprijzen uitgereikt. Die bekronen elk jaar een grappig wetenschappelijk onderzoek, zoals dit jaar over de voordelen van kakkerlakkenmelk of bodemanalyses aan de hand van 2000 begraven onderbroeken. En wetenschapper Lieven Scherre had op die uitreiking nog een leuke aankondiging.
10: We invite you all to the region of Flanders in Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
5: Lieven vertelt er straks dus zelf alles over in onze ochtendshow. Een mirakel in Nepal vanmorgen. Daar zijn 9 dagen na de zware overstromingen nog 2 arbeiders levend gered. Ze werden bevrijd uit de tunnel van een waterkrachtcentrale waar ze aan het werken waren. Er is sprake van nog 39 anderen daar. Het is niet duidelijk hoe zij eraan toe zijn. Bij die ramp vielen al 1180 doden en duizenden mensen zijn daar nog vermist. In ons voetbal zijn er gisteravond 2 inhaalmatchen gespeeld. AA Gent won met 1-0 van Oud-Heverlee Leuven. Staat met 12-12 mee aan de leiding in de stand nu. Ook Anderlecht won met 1-0 van Kortrijk. Anderlecht pakt daarmee 6-12 en staat 10e. Kortrijk en OA Leuven hebben als enige ploegen nog geen punten. En op de US Open Tennis zijn Zizo Bergs en Alexander Bloks allebei in de 3e ronde. Bergs versloeg een Nederlander in 4 sets en Bloks klopte een Argentijn ook in 4 sets en hij gelooft in meer.
11: Om heel eerlijk te zijn, denk ik met de tabel dat ik hier heb gehad tot nu toe, dat dat wel ergens vrij normaal is, dat ik nu in de 3e ronde sta. Ik voel dat er nog meer in zit dan dat ik nu al heb gehaald.
5: Bij de vrouwen staat ook Elise Mertens in de 3e ronde. Zij speelt daarin tegen de Japanse Naomi Osaka. Af en toe buien vandaag, maar we krijgen ook opklaring. Het wordt zo'n 23 graden. Morgen droog, vrij zonnig en ook rond 23 graden dan. En ook zondag zonnig, dan wordt het tot 25 graden.
4: Dankjewel.
2: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting de Nederlandse grens op de E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Daar is een ongeval gebeurd en je moet 40 minuten extra rekenen. Richting Brussel, E19 tussen Zemst en Machelen, ook 20 minuten erbij tellen. En richting Gent op de E40 tussen Erpenmeren en Merelbeke, ook 20 minuten extra.
4: Goedemorgen, wij starten de dag met Ruben van Gucht. Goedemorgen Ruben.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo.
4: Hey, welkom. We starten de dag ook met de wijze woorden van DJ Licious.
0: Music. Maarten en Dorothee.
4: Als alle elektriciteit uitvalt, dan zie je waanzinnig veel sterren. DJ Licious Doordinker.

0: zo. 7 over 8, goedemorgen, DJ Licious.
1: Het is vrijdag 4 september.
0: Vanavond babbelt Ruben van Gucht over wat er leeft. Dat doet hij in Happy Hour bij VTM. En vanochtend al bij ons.
2: Goedemorgen Ruben.
3: Hey.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
2: In de eerste helft van dit jaar zijn in ons land al bijna 40% meer zorgvolmachten afgesloten dan vorig jaar. In totaal hebben nu bijna 735.000 Vlamingen bepaald wie dus de geldzaken mag regelen, beslissingen voor hen mag maken als ze dat zelf niet meer zouden kunnen. En ja, dat is natuurlijk een goed idee om die zorgvolmacht al te geven aan bijvoorbeeld familie of vrienden, zodat er niet ooit een bewindvoerder of zo iemand moet aangesteld worden. Dan kan je dat dus laten doen door iemand die je bijvoorbeeld al je hele leven kent.
0: Ja, waarvan je zeker bent dat het gaat zijn zoals jij het wil.
2: Ja, een bewindvoerder is ook goed in zijn job, maar dat is toch anders, hè, dan dat je dat bijvoorbeeld aan je eigen kinderen of aan je ouders of vrienden kan vragen.
0: Absoluut.
2: Hebben jullie dat? Zo'n zorgvolmacht?
0: Nee, maar mijn ouders zijn er wel mee bezig, denk ik. Dus in de omgekeerde richting ga ik het wel dan worden, vermoedelijk.
3: Ik moet zeggen, ik zit zelf bovenop mijn geld.
0: Ja, jammer.
3: Ja, ik vertrouw dat aan niemand toe.
2: Maar wacht, maar nee. Maar oké, maar je bent ook... ja, ik ging zeggen jong, maar ja.
0: Ja, het gaat erover als je er niet meer over kan beslissen, hè. Er komt een punt, Ruben.
3: Maar ja, oké, maar dan... Ik heb nu toch... Je kan dat ook perfect in een testament laten vastleggen. Ja, dat bedoel ik niet voor als ik er niet meer ben, maar bijvoorbeeld vrucht gebruiken en zo. Je kan dat toch ook op die manier counteren?
2: Ja, dat wel. Maar stel nu, jij bent niet meer in staat om bijvoorbeeld je overschrijvingen te regelen of om het rusthuis...
0: En gaat het ook niet over je eigen lichaam? Als een operatie, is die nodig of zo, dat soort dingen?
2: Ik zou dat dan nog eens goed dubbelchecken voor jij dat voor je ouders gaat doen. Of die mensen daarvan op de hoogte zijn, want dat is wel heftig.
0: Maar nee, ik zou dat toch heel goed beslissen.
2: Tijdens de Bob-zomercampagne hebben de federale en de lokale wegpolitie bijna 564.000 chauffeurs gecontroleerd. Staat vanochtend in de krant. 1,36% heeft positief geblazen. Dat is opnieuw minder dan vorige zomer. Al 5 zomers op rij daalt dat cijfer. Dus dat blijft dan een positieve evolutie. Ik heb daar wel een puntje van kritiek over. Ik moet regelmatig blazen.
0: Ja.
2: Negatief. En ik heb nog nooit een cadeautje of een sleutelanger gekregen.
0: Maar ik al wel.
3: Ja, normaal geven ze dat toch elke keer?
2: Nee, nog nooit. Ik krijg nooit een cadeautje.
3: Gierige mensen.
0: Om 6:30 vanavond speelden de Belgian Cats hun eerste groepsmatch op het WK basketbal. Ze haalden daar nog nooit een medaille. Maar als tweevoudig Europees kampioen zijn ze wel een van de kanshebbers daarvoor dit jaar. Wat denk jij, Ruben?
3: Ja, ik sluit me helemaal aan bij wat jij zegt.
0: Bij mijn analyse, als het ware.
3: Ik kan er niet veel meer aan toevoegen.
0: Oké. Dit weekend de Memorial van Damme in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Onder andere wereldrecordhouder in het polstokspringen Mondo Duplantis doet mee.
2: Ja, die staat erom bekend om er altijd een klein beetje bij te doen, zodat hij altijd dat record opnieuw
3: maar ooit stopt het wel eens.
2: Ja, wel. Wat is jouw voorspelling voor wat hij gaat doen op de Memorial?
3: Wat geven ze wel weer eigenlijk vandaag? Want dat is altijd heel belangrijk voor die man.
0: Het
3: ziet er wat grijzig en frisjes uit.
0: Ben je mee? Is dat echt belangrijk?
3: Ah, natuurlijk.
0: Ja, hoezo?
3: Ja. Als het bijvoorbeeld te koud is of regenachtig. Stel nu dat het vanavond zou gaan regenen. Ja, vergeet het dan al maar. Voor dat wereldrecord.
0: Is dat dan iets mentaals? Of van...
3: Mentaal en ook de stabiliteit van de sprong en dat soort zaken. Eigenlijk fris weer is alleen maar goed voor de lange afstandslopers. Dan moet je eerder gaan kijken van kan er ergens een record gepakt worden op een 10 kilometer of op een 5 kilometer.
0: Oké.
2: Nog nooit eigenlijk over nagedacht.
0: Nee.
3: Als het fris is, niet goed voor de sprinters. Want die hebben warme spieren nodig en dat soort zaken. Dus,
0: Oké.
2: Het wordt dus een trieste
3: overwinning
2: op de Memorial. En dit weekend de eerste aflevering van De Verraders bij VTM. Daar kijk jij naar uit, hè, Maarten.
0: Fantastisch. I love it.
2: Ga je opnieuw met je zoon kijken?
0: Ja, we kijken altijd samen naar De Verraders. Kijk heel erg uit naar de eerste aflevering.
2: Maandag hebben we al sowieso één verrader op bezoek. Wie dat is, dat weten we nu nog niet. Natuurlijk, Ruben van Gucht zit in de cast, dus het kan zomaar. Allee ja. Er is al wel wat over geschreven, dus ik weet niet of dat nog kan. Maar vanavond ook de eerste aflevering van Got Talent bij VTM. En Happy Hour ook natuurlijk. Maar is het nu voor of na Got Talent?
0: Ja, we zijn in de war.
3: Ja, zeker.
2: Ja,
3: zijn
2: maar
3: in de war.
2: Dus kijk, hier staat in Highland Happy Hour.
0: Ja.
2: 19:30 en kijk, hier staat dan...
0: Heeft iemand zich vergist bij de marketing van VTM?
3: Nee.
0: Wat is er aan de hand, Ruben?
3: Sorry, ik hou van jullie, maar ik ga jullie een brilletje moeten kopen.
0: Nee, maar ik snap het niet.
3: Kijk maar, wat staat er... Kijk naar die advertentie.
2: Waar jij in dat cocktailglas zit.
3: Wat staat erop en lees het letterlijk wat je ziet.
2: Happy Hour. Voel jij ook al nattigheid?
3: Ja.
2: Elke vrijdag 19:30 VTM... Go. Is het verschillend.
0: Ah.
2: Het is eerst VTM Go en dan s'avonds op VTM.
3: Mag ik eens wakker blijven?

0: 14 over 8. Goedemorgen, Ruben van Gucht bij ons.
1: Morgen.
0: Happy Hour, je talkshow sinds vorige week elke vrijdagavond bij VTM en VTM Go. Dus aan tafel een paar vaste vrienden. Meteor, Herman Brusselmans, Mark Koeken en Annelien Korevits. En ook Alex Agnew passeert. Wij vroegen hem of hij dacht dat jij blij was met zijn komst.
2: Nou, hij vond het wel leuk dat ik erbij kwam zitten, denk ik. En ik vond het tot hiertoe, heb ik mij daar goed mee geamuseerd.
3: Die ene keer dat het al geweest
2: is. De recensies waren ook geweldig.
0: Ga je dingen anders doen?
1: Nee, tuurlijk niet. We gaan het wel over die recensies hebben vandaag.
0: Ah ja, toch.
1: Dat wordt lachen.
3: Het is inderdaad één aflevering, dan zijn er meteen recensies. Mm-hmm. Dat is heel snel, hè. Vaak heeft zoiets tijd nodig om te groeien. Maar wat doen dan zo'n recensies met jou, als die niet meteen positief zijn?
1: Wat doen die met mij? Ik denk vooral dat ik daar altijd de relativiteit van inzie, want ik denk dat wij heel goed weten met welk type programma dat we bezig zijn. En ik lees dat soms net iets te weinig in die recensies, dat met voldoende kennis van zaken geschreven is.
0: Bedoel je dat zij iets anders verwachten?
1: Voilà, ja. Terwijl we daar denk ik duidelijk genoeg over gecommuniceerd hebben van welk type programma we gaan maken. En ik denk dat je ook gewoon heel goed moet kijken van wat bestaat er allemaal al op dit ogenblik. Ja? Dan moet je niet proberen hetzelfde te maken, dan moet je proberen iets anders te doen.
3: Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de afspraak of de tafel,
1: ja,
3: dan wil je
1: natuurlijk,
3: iets anders
1: dat zijn,
3: doen.
1: Dat zijn talkshows die op een bepaalde manier hun identiteit hebben opgebouwd. En naar mijn aanvoelen is dat niet verstandig om dan hetzelfde type programma te gaan maken, moet je iets anders gaan doen. En kijken bijvoorbeeld ook, ja, wat leeft er op social media, hoe consumeren mensen nieuwsberichten tegenwoordig. Ik denk niet dat dat altijd op de meest diepgaande manier is, dus dat is ook niet het opzet van ons programma.
0: Ja. Oké, je gaat de tafel ook doen, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Hoe heb je dat eigenlijk geflikt? Want
3: samen met Tine Embrecht wordt jij dan ook een vaste vervanger van Gert Verhulst. Maar, ja.
0: Dat is toch zot? Dat is toch een technisch gezien geen concurrent, want het zit niet op dezelfde dag, maar dat is toch raar?
3: Ja, je hebt
1: ik heb daar eens een... ik was een paar weken geleden in Knokken en ik moest een DJ-set spelen.
0: Ja.
1: En er komt een man naar mij en die begint over... Je begint over Congé Payé, dat is een programma dat ik deze zomer gemaakt heb voor de Ronde van Frankrijk.
0: Heel gezellig, ja.
1: Ja, heel gezellig. En hij vond dat heel goed en dit en dat. En die begon wat door te vragen en op een bepaald ogenblik begon het met de dagen van tja, die mens heeft precies kennis van zaken. En heel traag begon mijn Frank te vallen van fuck, ik sta naast Christian van Tillo.
3: Dat eigenlijk, de grote basis boven alles.
1: Het allergrootste.
3: Kranten.
0: De eigenaar eigenlijk.
1: Ja. Dus Christian was dat ook bezig over... We willen zo'n talkshow, we willen zo'n programma zoals in Nederland er bestaan. En ik zeg, ja, maar ik ga er een maken voor u. Ja, maar ja, niet alleen voor ons, ook voor een ander. Ik zeg, ja, maar Christian betaalt me dan genoeg, hè, jong. Dan moet ik niet naar een ander gaan. Het was een geanimeerde discussie.
3: Ja, zo klinkt het wel, inderdaad.
0: Christian van Tillo, voor de duidelijkheid, ook de baas van Q-Music, eigenlijk de eigenaar van alles.
1: Van alles. RTL, dag allemaal.
3: Dus we begrijpen het eigenlijk goed. Ze mogen jou voor alles bellen. Wij zijn heel benieuwd wie jou belt.
4: Wie heeft het telefoonnummer van Ruben van Gucht?
3: Ja, dat doen we. Dat doen we regelmatig in de ochtendshow. We gaan zo meteen jouw gsm verbinden hier met de studio. En als jij het nummer van Ruben hebt, hou je dan klaar, dan kan je straks bellen.
0: Ja, en wij luisteren mee.
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Zaak.
5: Zaak? Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Zaak.
7: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die proptozen nu weer?
10: Mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
13: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
14: Ciao kus.
13: En terug naar binnen te gaan.
14: Hallo kus.
13: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Je dag is goed. Maarten en Dorothee.

0: Wordt 45 vandaag. Een liedje dat jij ook veel geluisterd hebt.
1: Ja, maar jongen, fuck. Ik zie me daar nog zitten in mijn appartementje na mijn scheiding. Dus het is niet tristig zo. Ik voel er mij goed bij de hele situatie. Nee, dat is ondertussen een jaar of 5, 6 geleden. En dan woonde ik tijdelijk in een klein appartementje waar ik eigenlijk niet wilde wonen. Maar goed, ja, ik moest even overbruggen, want ik had iets nieuws gekocht. En er lag gewoon een matras op de grond, daar stond een zetel. En om mezelf van moed in te pompen of zo, ik weet niet hoe dat juist kan.
0: Dan
1: zet ik je heel vaak op.
0: Bij deze. Ze wordt 45 vandaag
1: trouwens. Ja, dankjewel, hè.
0: Queen Bee. En Google is 28 jaar oud trouwens vandaag. Op 4 september 1998 werd de naam officieel geregistreerd. Ruben van Gucht heeft elke vrijdagavond een talkshow bij VTM Happy Hour. En naar het schijnt hebben veel mensen zijn nummer. Hoe komt dat?
1: Het is niet wat je denkt. En dat heeft eigenlijk alles te maken met...
2: Ik denk ook niks.
1: Ja, dat zal wel. Het heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat ik een vaste handtekening in mijn e-mail heb.
0: Ja.
1: En ik heb waarschijnlijk 100.000 e-mails al in mijn leven gestuurd. En die e-mails kunnen op hun beurt ook weer doorgestuurd worden.
2: Maar nu staat daar toch niet in? Allee, Ruben.
1: Ja, ik ben daar ook zoiets van.
3: Wie heeft het telefoonnummer van
0: Ruben van Gucht? Ben of ken jij iemand die zijn nummer heeft? Je mag nu bellen.
2: Ja, de telefoon is verbonden met de radiostudio.
1: Ja, oei, gesprek gemist.
0: Ja, maar ja.
2: Oei.
1: Ja, maar ja.
0: Uw maandje staat toch niet op?
1: Hè?
2: Oh, ja.
0: Daar gaan we.
1: Hallo?
4: Hallo, dag Ruben, het is Anne.
1: Het is Anne, maar ik
4: ken... Michelbeke.
1: Anne uit Michelbeke. Oei, er zijn er ondertussen veel die mij nog bellen.
0: Pak de lijst er even mee.
1: Ja, Anne uit Michelbeke, ben mee.
0: Is dat...
1: Is dat wat?
0: Is dat de eerste?
2: Maar je maakt het er niet mee. Kan echt.
1: Goedendag Anne, hoe gaat het?
0: Sorry.
4: Heel goed zijn we, maar we hebben elkaar nog niet lang geleden gezien in Brakelen.
1: Nee, dat is waar. Ondertussen krijg ik een nieuwe oproep. Anne, ik ga je al laten, want ik moet andere mensen opnemen. Dag Anne.
4: Bye.
1: Hallo, goedemorgen. Dit is een nummer dat ik niet ken.
0: Even de radio uitzetten, hallo.
5: Hey, dag Ruben, dag Maarten, dag Dorothee. Ik ben Kevin.
1: Kevin?
5: Ik ben de manager van Wellington Golf.
1: Oh, godverdekken.
0: Ah, ja,
1: daar ben ik vaak voor het wattagefestival onder. Hey, hoe is het kinder in Oostende? Hoe is het weer?
5: Goed, wat bewolkt. Ik ben er momenteel al onderweg.
1: Schitterend. Dus de groeten, mooie plaats om naartoe te gaan. Ja. Wellington Golf.
5: Super.
0: Ja. Maak er nog een heel fijne ochtend van. Hey, groeten daar in Oostende.
5: Dankjewel.
1: Ja.
0: En?
2: Wordt er veel gebeld?
1: Ik heb veel gemiste oproepen. Dus probeer maar mensen
0: blijf
1: opnieuw.
0: Proberen,
2: ja, Ben, of ken jij iemand met het nummer van Ruben? Dit is jouw moment. Ja, wij luisteren gezellig mee.
0: Ben je er aan het
1: Hier is de volgende, oké.
0: Okay. Okay.
1: Volgens mij is dat... toch niet dezelfde. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, met Katrien Maris. Jij zou me moeten kennen van Pearl & Zoomy.
1: Ah, van Pearl Izumi, verdorie.
2: Wat is dat?
1: Dat is een kledijmerk, een sportkledijmerk.
6: Ja, klopt.
1: Ja, de Jan Bakeland is er altijd van gesponsord geweest.
2: Ah ja,
6: ja klopt.
2: Zo, oké.
1: Okay. Voilà, volgens mij zijn we dan elkaar op Velofolies wel tegengekomen al.
6: Klopt, dat bent de moderator geweest voor ons.
2: Amai, Ruben, dat is
1: dat
2: komt allemaal
1: nodig
2: terug.
1: Mij,
2: allee, nog iemand. Nog
1: ja, bel maar, mensen, bel maar.
2: Dag.
0: Gil uit Zolder stuurt ondertussen, had ik zijn nummer maar, zal ik het even doorsturen?
1: Ja, iedereen heeft het toch, ja. Ik denk dat half Vlaanderen het heeft ondertussen. Wacht hoor, even kijken. Moest ik nog iets zeggen?
2: Nee, maar op als er nog gebeld wordt. Want is
1: komt dat jij die lijst trouwens bij jou hebt liggen? Is dat een vast onderdeel van de show of zo?
0: Nee, die lag hier nog in de studio. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, iemand van de redactie heeft mij die gegeven.
1: Oké.
2: Okay. Oh, dat is echt... Nee. We gaan hier geen redactie onder de bus gooien. Maarten heeft gisteren op de meeting gezegd... Ik wil graag de lijst van Ruben van Gucht hebben.
0: Ja, ik dacht gewoon...
1: Moet toch eens eerlijk, joh.
2: Dat vind ik.
0: Dan heb ik een referentie voor mocht er iemand bellen.
2: En... Dat is lelijk.
0: Ja, maar ja.
1: Stonden jouw initialen er ook niet op of iets?
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: We zwijgen over wat er in Brazilië is gebeurd.

0: mensen het nummer van Ruben van Gucht, het telefoonnummer. Het is eigenlijk te jammer om de lijnen al te sluiten. Hè? Dus als jij het nummer van Ruben hebt, zometeen kan je nog eens bellen.
1: Ja, want we zullen misschien zoals bij The Voice zeggen, de lijnen zijn nu geopend. Ja. Maar nu zijn ze even gesloten.
0: Nu zijn ze even gesloten, ja. Okay. Delphine Nieuws 1 over half 9. Jij opent met een grote vechtpartij in Limburg.
2: Ja, in Tongeren-Borgloon. Daar hebben een 300-tal seizoensarbeiders voor ophef gezorgd. Verschillende groepen gingen daar met elkaar op de vuist. Het is nog niet duidelijk waarom precies. 3 mensen zijn daar wel zwaar gewond bij geraakt. En de politie moest ook naburige zones inschakelen om te komen helpen. Die seizoensarbeiders die logeerden met 300 mensen in een hotel dat eigenlijk maar voor 60 gasten een vergunning had. Dus die plek wordt nu ook ontruimd omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. En de werkgever van die mensen moet nu een nieuwe plek voor hen voorzien. En dan iets anders. De nieuwe pensioenbonus die zorgt al meteen dat meer 66-plussers vrijwillig blijven werken na een wettelijke pensioenleeftijd. In de eerste helft van dit jaar bleven een kwart meer mensen ouder dan 66 werken dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dat is een forse stijging en dat is dus door die pensioenbonus, want daardoor krijg je sinds dit jaar een hoger pensioen als je langer doorwerkt dan je wettelijke pensioenleeftijd.
0: Frank, goedemorgen.
3: Een goeie morgen.
0: Frank, 12 op 12 voor de Gantoise, maar het weer, ja, dat is minder. Hè?
3: Ja, dat is geen 12 op 12, dat is nee. Feit. Hè. Inderdaad, bewolking die toeneemt vanaf het westen, bovendien hier en daar wat lichte regen kan dat opleveren. Na de middag gaat ook nog een koufront doorheen het land trekken. Tijdelijk kan het wat feller gaan regenen en tegen de avond wordt het alweer droger vanaf de kust. Het is al zacht nu, hè, 20, 21 graden, dus we starten met een bonus. Uiteindelijk wordt het dan zo'n 23 of 24 graden. En het weekend ziet er goed uit, hè, met morgen zonnige periode, wat stapelwolken, 21 graden wordt het maximaal. Zondag gaan we zelfs richting 24, misschien 25 graden. En ook dan mogen we veel zon verwachten. Dus een weekend om naar uit te kijken.
0: Heel duidelijk. Dankjewel, Frank. Fijn weekend voor jou ook.
3: Ja, jullie ook.
0: Jojo.
1: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting de Nederlandse grens E314 tussen Zolder en Park Midden-Limburg. Daar is een ongeval gebeurd. Je moet 40 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen A12 tussen Aartselaar en Wilrijk 11 minuten extra. Brusselse Binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen ook 11 minuten erbij tellen. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Evergem 11 minuten extra.
4: Wij, Vlaamse landbouwers van Verbel, neem je graag zelf het heft in handen. Zoals onze eerlijke melk. Dus neem ook jij het heft in handen. Kies in de winkel voor eerlijke melk. Kies voor Verbel.
5: Dorothy's Doordenker.

0: 6 over half 9, een heel erg goede morgen. Music.
1: Maarten en Dorothee. De internationale Ig Nobelprijzen, dat zijn prijzen voor grappig wetenschappelijk onderzoek, die je toch ook aanzetten tot nadenken, ja. Die worden volgend jaar in Antwerpen uitgereikt. Lieven Scheire heeft dat aangekondigd gisteravond, verkleed als zakfriet in Zürich. We bellen hem zo meteen uit zijn bed.
0: En nu bij ons Ruben van Gucht vanavond met een nieuwe aflevering van Happy Hour.
2: Yes.
0: Bij VTM, een nieuwe talkshow.
2: Ja.
0: En wij doen nog
2: met Mark Koeken, mannen. Die heeft wel iets te zeggen, denk ik.
0: Ja, ja, over wat is het, dat hotel in Zuid-Afrika?
2: Ja, over Knokke, daar stond ze op hun kop in Knokke.
0: Ja. Je hoort het reuring en consternatie.
2: Vanavond bij Happy Hour. Ja.
3: Wie heeft het telefoonnummer van
0: Ruben van Gucht?
1: Ja, wij openen de lijnen opnieuw. Ben, of ken jij iemand die het nummer van Ruben heeft? Dat zouden veel mensen moeten zijn, want zijn nummer staat gewoon in zijn e-mailhandtekening.
2: Ja,
1: dan mag je dus nu bellen en wij luisteren.
2: Allee, mannetjes. Laat al een keer gaan. Even kijken. Sorry, dit is een berichtje dat binnenkomt. Dus
1: geen oproep. Lees maar voor.
2: Ja, good morning info voor vanavond. Ik moet vanavond een DJ-set spelen. Eerste. Oh, maar dat is... Ja. Hey, Labba.
4: Hallo.
2: Hey.
4: Goedemorgen.
2: Dag Maxke.
4: Hoe is het?
2: Goed, hoe gaat met u?
4: Goed.
2: Ik heb gezien dat je zo gelukkig bent tegenwoordig.
4: Ja, dat klopt.
2: Fantastisch, ik ben blij voor u. Je hebt ook wel wat harde noten moeten kraken.
1: Met wie spreken we
2: nu eigenlijk? Dat is een hele goede vriendin van mij.
1: Oh, lief.
2: Ja,
1: tof.
2: Ja, absoluut. Ja.
4: En ik zat in een auto, dus ik dacht, ik ga eens even bellen. Nee, maar het is lang geleden.
2: Ze gaat Schoten, of ze heeft toch haar zaak daarin Schoten vroeger? Ja, zwaar. Heb jij die nog daarin Schoten, of zit ik ondertussen maar iets anders?
4: In Braschaat.
0: Oké, en wat is de zaak? Wat doe je?
4: Ik heb een schoonheidssalon. Ja. Oh, dank u.
2: Hey, voilà, bij deze. En echt, ik heb me er ooit ook één keer laten behandelen.
0: Laten behandelen.
2: En ik moet zeggen, dat was wel fantastisch.
0: Fantastisch.
1: Ja. Zullen we nog eentje doen? Even de lijn vrijmaken?
2: Ja, Maxke, zal lukken, hè.
4: Oké, joe,
0: bye.
2: Ja? De Michel van Speedwear heeft mij gebeld.
1: Maar wie is
2: Michel, kom je. De Speedwear, die maken de pakken als je wilt gaan racen.
0: Alleen sponsors en vrouwen.
2: Ja, dat is ongeveer de samenvatting van mijn leven. Hier is de Michel.
0: Ah, daar is hem.
1: Michel,
2: goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ruben.
2: Ja,
5: goedemorgen, Maarten en Dorothee.
0: Hallo,
2: we zijn niet, ver geraakt in Zolder.
0: Oh, sorry, Michel. Nee, wie was het?
2: Michel.
5: Morgen zag er wel goed uit.
2: We zagen er goed uit. Hij heeft ons pakken voorzien. Ik heb er 24 uur van Zolder mee gedaan. Maar als een auto heeft de damper 48 ronden uitgehouden, dus ik heb geen meter moeten rijden.
1: Dubbele lijn.
2: Nog volk.
1: Allee, ja, kom.
2: Hier zijn.
1: We gaan hier nooit meer stoppen.
2: Ah, dag Nathalie.
6: Ah. Hey, dag Ruben.
2: Hoe is het ermee?
6: Goed, en met jou?
2: Zijn al terug van vakantie?
6: Ja, net. Ik ben terug volop aan het werk.
2: Ah, lees ik.
1: Wie is Nathalie?
2: Ja, Nathalie, die ben ik ooit eens tegengekomen.
1: Waar?
2: In de Kempen. Meer kan ik er niet over
1: Nathalie,
2: zeggen.
1: Nathalie, kan jij daar iets meer over vertellen, over die ontmoeting?
6: Dat was op een feestje. Dat was een zaak die een 40-jarig bestaan vierde. En daar hebben we elkaar leren kennen.
1: Ah, oké.
2: Okay. Makkelijk, hè?
1: Met een happy hour of...
2: happy hour?
0: Nathalie of Nathalie?
2: Haar initialen staan niet op mijn lijst.
6: Nee, dat klopt. Die boek was al uitgebracht.
1: We gaan afronden, wij maken de lijn vrij voor Lieven Scheire zometeen. Ja, top.
3: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
7: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Goedemorgen, Maarten en Dorothee. Blijven gaan, hè?
3: Je

0: heeft de relatie niet alleen kapot gemaakt. Nee, he had some help. Post Malone en Morgan Wallen. Ruben van Gucht vanavond met een nieuwe aflevering van Happy Hour bij VTM. Mark Koeken komt, zei je daarnet. Ja. Dit is misschien nog tof om te bespreken.
1: Ah bon?
0: Het is wel heel tof hoor, waar we het nu over gaan hebben. De Ig Nobelprijzen die in Zürich die zijn uitgereikt, bekronen elk jaar grappig wetenschappelijk onderzoek. En Lieven Scheire, die je elke dinsdag hoort bij ons met het Nerdland Weekoverzicht, die was erbij met groot nieuws. Dat vertelde hij aan de wereld verkleed als frietzak.
2: We invite you all to the region of Flanders in Belgium on September 7, 2027. You will do well there. After all, Belgium is a country that will first make you laugh and then make you think.
0: Ja, dat is ook wel waar. Lieven, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
4: Hallo, dag Lieven. Heb jij in dat frietpak geslapen?
3: Nee. Dat zou niet verantwoord geweest zijn. Ik zou dat waarschijnlijk ook wel geroken hebben na een pak frieten die de volgende ochtend op de Gentse feesten gevonden.
4: Maar ik vind het inderdaad wel mooi gezegd. Hè? België is inderdaad ook een land waar je eerst mee moet lachen en waar je dan over kan nadenken. Ja. Je bent natuurlijk al jaren grote fan van de Ig Nobelprijzen. Worden ook vaak in Amerika uitgereikt, nu al iets dichterbij Zürich. Volgend jaar dus bij ons in Antwerpen. Ik heb zo de indruk dat jij daarvoor iets tussen zit, Lieven. Hoe is dat gegaan? Hoe is dat geregeld?
3: Ja, eigenlijk een half jaar geleden ongeveer hebben ze gemeld van wij gaan onze prijzen niet meer in Amerika uitreiken, maar in Europa. Eerst in Zürich en daarna willen we een beetje verschillende plaatsen in Europa aandoen, hadden ze gezegd. Nu, ik ken Mark al een paar jaar, de organisator, dus ik dacht direct van oké, die moeten binnenkort naar België komen. En zonder dat ik het wist, zowel bij de Vlaamse universiteiten als bij de Vlaamse overheid leefde dat zelf idee. Dus we hebben elkaar snel gevonden en ik ben dan naar Mark getrokken. Ik heb hem gezegd van kijk, we hebben een zaal en de minister-president heet u welkom. En voilà. En aan het tijdje zei hij van jullie zijn de beste kandidaat, we komen naar België.
0: Wat een netwerker toch, die Lieven. Hij heeft overal contacten. Hè? Hij regelt het gewoon. Onwaarschijnlijk. Het is een beetje zoals jij, Ruben. Jij hebt ook heel veel netwerken.
1: In een andere branche, maar er zijn gelijkenissen. Ja.
4: Lieven, wat vond jij bij de uitreiking, want je was er dus bij in Zürich gisteravond, wat vond jij de meest terechte prijs?
3: Goh, dat is altijd moeilijk, hè. Maar ik denk, ze hebben de Ig Nobelprijs in de fysica gekregen, maar ze hadden volgens mij ook de Ig Nobelprijs voor de vrede kunnen krijgen. Zijn de uitvinders van het spatvrije urinoir.
0: Oh ja.
3: Ja, dus die zijn aan de slag gegaan met vloeistofdynamica en allerlei verschillende vormen getest. En die zijn eigenlijk uitgekomen op een vorm van een urinoir waar niks uitspat. Voilà, de wereld had het nodig.
0: Ja, Ruben, jij draagt vaak witte broeken.
1: Ja, sowieso.
4: Wat heeft dat ermee te maken?
1: Oh, ja, als er spatjes op je broek komen, dan is dat net iets sneller.
4: Ik ben zo minder thuis in de urinoirwereld natuurlijk, maar dus de drie mannen hier in de show zijn wel blij met zo'n uitvinding.
1: Ik weet niet of jij de techniek helemaal kent, Lieven, maar ja, nee, omdat ik kan me dat bijna niet voorstellen hoe je ervoor zorgt dat niet terugspat.
0: Ah ja, voilà. Ja.
3: Het heeft te maken met de hoek van de straal en ook de vorm van het urinoir om te zorgen dat de zijkant zo goed mogelijk afgedekt zijn.
1: Oh, okay.
3: Ja.
1: Dus het is wiskunde eigenlijk.
0: Het is wiskunde
3: en fysica, ja. Absoluut.
4: Wat denk je, Ruben? Iets om over door te praten bij Happy Hour?
1: Maar er kan daar niemand zo goed over praten als Lieven. Ja, je moet altijd praten over de dingen die een mens beheerst en Lieven is daar de beste in.
0: Nee, maar ja, het is een leuk gespreksonderwerp natuurlijk. Hè.
4: Ja, en de rest van de dag in Zürich, daar ga je nog lobbyen, Lieven, of wat is het plan?
3: Ik ga nu nog een beetje door Zürich wandelen. Er is straks nog, denk ik, een meet-and-greet moment met alle winnaars. Dan kan je daar nog eens een babbeltje mee doen. En vanavond ben ik al terug thuis.
0: Oké, dat is een gezellig uitstapje. Lieven, dank voor de duiding. Vanuit je bed, vermoed ik. Je bent vermoedelijk net wakker of daar in de hotelkamer. Of...
3: Ik sta al recht. Ah, dat is een prestatie. Okay. Ja.
0: Wij horen jou dinsdag opnieuw in de show, Lieven Scheire. Met een Nerdland Weekoverzicht. Dank je wel. Salut.
3: Yo, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: My Oh My en de Willy William zit er ook weer bij. Dus ja, dat extra veel zomersfeer. Vanavond bij VTM Happy Hour met Ruben van Gucht. En op 15 september zijn het ook Happy Hours in de show. Dan wint elke beller wint 20.000 euro bij IKEA.
1: Ja, dat is tussen 7 en 9. Als je die ochtend live bij ons aan de lijn komt, dan is die prijs binnen. Gisteren kregen wij nog tips om je woning op te ruimen en te organiseren. Leg alles op een vaste plaats, bijvoorbeeld. Hou niet eindeloos dingen bij uit sentiment of omdat je denkt dat je het nodig hebt. Ruben, we hebben jouw huis al eens gezien in Comeneten. Kraaknet, en je vindt dat ook belangrijk.
2: Zeker.
1: Orde, maar hoe pak je dat aan? Hoe hou
2: orde
1: je dat?
2: En tucht, mijn naam is Van Gucht.
0: Prachtig. Nee, maar wat is het geheim? Want ja, je bent echt...
2: Het geheim, er zijn weinig geheimen. Zoals met alles in het leven, als je iets wil bereiken, moet je georganiseerd te werk gaan, moet je er tussen aanhalingstekens hard voor werken. Dus ik ben daar elke dag mee bezig. Laat het niet liggen. Dus meer kan ik er niet over zeggen. Wacht niet tot zondag om de hele week op te ruimen. Doe dat elke dag.
0: En ontspul je dan ook vaak? Want dat is ook vaak een probleem.
2: Ja, ik kan er wel tegen. Ja. Nu zit ik weer in een fase dat er even is terug een grotere clean-up mag zijn. Enfin, het is nog altijd ordelijk, hè, maar zo gewoon van kijk, terug ruimte maken. Zo, kastjes die ook al eens leeg zijn, waar je dan op termijn weer eens iets kunt wegzetten.
1: Maar je bent recent opnieuw papa geworden.
2: Dank u wel.
1: Proficiat nog. Een dochtertje, Florence, hoe gaat dat met haar?
2: Heel goed, al zit ze nu zo in de fase dat de krampjes in de buik al beginnen opkomen.
0: Heel vervelend.
1: Maar hoe zorg je dan, want dat is natuurlijk een verandering, hè, voor een opgeruimd huis als er babyspullen bij komen kijken.
2: Nee, hetzelfde eigenlijk. Ja, dat is organisatie. Dat is onmiddellijk bij de eerste brainstorms en vergaderingen duidelijk geworden.
1: Brainstorms en vergaderingen?
2: I'm just kidding. Ja. Nee, maar dat was wel dat was wel een iets wat we allebei hebben afgesproken. Van oké, het is niet omdat er nu een baby in ons huis is, dat plots alles op zijn kop moet staan. Hè.
1: Nee, je hebt toch gewoon gerief?
2: Oké, maar je kunt ook gerief wegzetten. Hè. Dat wordt niet verwacht dat je dat op een tafel legt. Hè. Dat kan ook nog altijd in een kast gelegd worden. Hè.
0: Ja. Eigenlijk is het niet moeilijk. Het wordt, Nee, maar voor jou. Hè, maar weet je, toen ik mijn tweede kind kreeg, dan dacht ik, ja, ik heb er al één. Ça va chill. Maar ja, het is een andere handleiding. Het is een ander kind. Het is helemaal anders. Maar bij jou moet dat toch nog zotter zijn, want de situatie is helemaal anders.
2: Ja, ja. Maar dat zit er samen natuurlijk.
0: Al bij de bevalling bijvoorbeeld, want ik weet nog, daar was je in het huis zeker heel open over dat geen fijne ervaring was voor jou.
2: In Kroatië.
0: De eerste keer in Kroatië. Je mocht daar niet bij zijn of zoiets. Ik wil het nu kwijt zijn.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Dat moet dan toch nu helemaal anders geweest
2: zijn? Ik was er wel bij. Dus
0: maar
2: op zich al helemaal anders. Ja, fijn. Goed, ja. Het is eigenlijk een bevestiging van wat ik toen gezegd heb in het huis. Dat zo'n moment toch heel belangrijk is. Dat iedereen die er moet bij zijn, namelijk papa en mama, denk ik, in deze plaats, dat die daarbij zijn. Dat maakt gewoon keiveel emoties los. Dat gaat toch heel diep. En ik vind niet dat, tenzij natuurlijk voor de gezondheid van de baby en van de mama, niet oké zou zijn dat er nog iemand anders bij is. Maar anders moeten ze toch altijd mensen die opportuniteit geven. Allee, hoe vaak word je vader of moeder in je leven? 1, 2, 3, allee, voor sommige mensen.
1: Ja, als we Maarten hadden laten doen zonder vasectomie, dan...
2: Ben je geknipt?
0: Ja, zeker wel.
2: Zeker wel.
0: Aanrader.
2: Uit angst dat... uit bevruchting.
0: Ja, nee, ik heb gewoon tegen de dokter, was Piet Hoebeke toen, heb ik gezegd, ik ben moe, dokter.
2: Hoe kan je nu moe zijn, man?
0: Ja, jongen.
2: Het mooiste wat er is in het leven.
1: Zou je dat dan ooit ook overwegen? Want ik zie jou dan zeggen, amai Maarten, geknipt, jong. Allee, of is dat niet voor jou?
2: Ik laat voorlopig de opties nog open.
1: Ja.
0: Ja, oké. Ja. Nee, maar wat ik mij ook afvraag is, met dat tweede kindje heb je veel liefde voor, het eerste kindje heb je ook veel liefde voor, maar is dat dan anders omdat dat andere kindje in een ander land woont? Of met die band, of hoe voel je dat?
2: Nee, maar ik moet zeggen, het is zelfs nuttig hoe het nu gegaan is en alle intense emoties die je daarbij ervaart, zorgt er ook gewoon voor dat... dat je terug beseft van wat je toen gemist hebt bij de geboorte. En hoe moet ik zeggen?
0: Dus het is dubbel eigenlijk.
2: Het is
0: ook een beetje treuren voor...
2: Ja, dat ook. Maar ook, ik weet niet, op een of andere manier is... ik ervaar ook het vaderschap met Mondo intenser. Ik weet niet of ik dat eigenlijk kan uitleggen, maar...
0: Omdat de momenten schaarser zijn, zijn ze intenser misschien.
2: Ja, omdat natuurlijk het vaderschap met Mondo is eentje van op afstand. Vaak, niet altijd, maar wel vaak. En dat is toch een ander type vaderschap dan dat je ervaart wanneer er iemand vaker bij is. En nu ervaar je dat hoe dat is wanneer dat kindje altijd of heel vaak bij je is. waardoor ik ook de andere band intenser ga voelen of zo. Ja, ik weet niet of ik het juist onder woorden kan brengen.
0: Maar ik vind het, het is mooi dat je naar je woorden zoekt, want het is heel moeilijk om gevoelens in woorden te kunnen samenvatten, maar het is prachtig, hè, papa zijn.
2: Zeker, zeker. Ik ben heel blij.
1: Yes. Ruben van Gucht, het was fijn dat je er was.
2: Dank u.
1: Merci om langs te komen. Veel plezier met Happy Hour bij VTM vanavond.
2: Jawel, we gaan wat afzeiken, hè.
0: Ja, maar jongen, allee. Goeie tease. Ik zou kijken. Vanavond. Ja, we gaan richting het Foute Uur met de man die zijn villa naar een liedje heeft vernoemd. Villa Titanium kan je boeken voor een week vakantie. Hier is hij samen met de Sia. David Guetta.

0: Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
1: Dit was fantastisch.
0: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
2: Goedemorgen. Nieuws van 9 krijg je van Delphi.
3: Goedemorgen. Een zware vechtpartij in Tongerenborg-Loon in Limburg. Daar zijn vannacht groepen seizoensarbeiders met elkaar op de vuist gegaan. Het is niet duidelijk waarom precies. 3 mensen raakten zwaar gewond. De politie moest ook naburige zones inschakelen voor hulp. De seizoensarbeiders logeerden met een 300-tal mensen in een hotel dat eigenlijk maar voor 60 gasten een vergunning had. Die plek wordt nu dan ook ontruimd. Als je een rekening van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier krijgen. Dat wil CD&V, omdat je zo'n waarschuwing bijvoorbeeld in je e-box makkelijk mist.
4: 4 op de 10 mensen zijn minder digitaal mee. We moeten vanzelfsprekend erop inzetten dat we mensen ook digitaal meekrijgen. Maar wanneer er echt rechtsgevolgen of bijkomende kosten komen, zorg dan toch ook vooruit dat bericht op papier.
3: En in Duitsland is er opnieuw een poging geweest tot sabotage op het elektriciteitsnet. Het is al zeker de 3e keer deze week dat dat gebeurt. Deze keer ontdekte een wandelaar een verdacht pakket tussen Keulen en Düsseldorf. De politie heeft alles meegenomen en bevestigd dat het om een poging tot sabotage gaat. Speurders verdenken Rusland of extreem links. Af en toe buien vandaag, maar ook opklaringen. Het wordt 23 graden. Morgen droog, vrij zonnig en ook rond 23 graden. En ook zondag zonnig en dan wordt het tot 25 graden.
5: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Gent T40 tussen Erpenmeren en Merelbeke. Daar moet je 13 minuten extra rekenen.
2: Zou het de laatste zonnige dag zijn, vraag ik me af. De zondag. Het is zo echt zo...
5: Ik hoop het.
2: Zo, maar ja, wel ja. Zo vol zomer. Nou, we gaan er toch van genieten. Het Foute Uur begint nu met Gigi D'Agostino. Je hoort.

0: het uur. Goedemorgen, 17 over 9. Wij gaan wat ruimte maken voor Ice MC. Die mens is nog altijd aan het gaan. In 2024 stond hij op het podium van de, hou u vast, San Marinese preselectie voor het Eurovisie Songfestival. Het is niet evident voor San Marino om mee te doen natuurlijk. Die zijn maar met een dikke 33.000 inwoners. Dus om dan geld bijeen te sparen om iemand te sturen naar het Eurovisie Songfestival.
1: Maar dus na verloop van tijd zal wel elke inwoner van San Marino eens naar het Songfestival geweest zijn.
0: Daarom dat ze dus naar het buitenland kijken voor hun deelnemers. En Ice MC was erbij. Ja, een beetje pijnlijk wel. Winnen zat er niet in. Hij is 14e op 17 geëindigd. Van de preselectie dus in San Marino.
1: Ja,
0: een land dat ook niet echt uitblinkt in zijn resultaat op het Songfestival zelf. Ze zijn al 3 keer laatstes geweest of zo, denk ik. Dus hij was eigenlijk de 14e van de 17 om dan uiteindelijk waarschijnlijk in de wedstrijd zelf heel laag te eindigen. Dus geen onverdeeld succes daar voor Ice MC. Gelukkig heeft hij zijn adelbrieven al verzameld en al zeer hoge toppen gescoord met deze parel.
2: Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Oh! Oh my god!
2: Ja!
1: Alle 10, yes!
0: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Q-Music. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Nog voor jij kan denken,
7: pas op voor die een borduur,
6: zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd,
8: nee schat, het is meun,
6: heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor
9: de zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp,
6: zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement.

0: leider van de dienstcentra Roeselare.
1: Je geeft daarbij blijkbaar, heb ik gehoord, ook les, computerles aan 60-plussers.
0: Ja, wij organiseren dat hier inderdaad, computerlessen.
1: In de praktijk zijn dat toch 80-plussers? Want ja, 60-plussers, dat ben ik al binnen 22 jaar. Die kunnen toch met computer werken ondertussen?
0: Ja, die kunnen zeker met computer werken, maar willen ook graag de nieuwe trends rond AI en zo goed weten.
1: Oké, wat leren ze dan om AI te gebruiken? Wat zijn de populairste toepassingen?
0: ChatGPT onder andere is heel populair, maar populaire thema's zijn ook cybercriminaliteit, wat is phishing en zo verder. Dat ze daar voldoende veilig mee zijn.
1: Ja, dat kan een heel veel geld besparen inderdaad. Oké, Nathalie, hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
0: 3584,78 euro.
2: Nathalie, dat is een mooi netto maandloon en als je onze teamvragen juist beantwoordt, dan verdubbelen wij dat maandloon. Je mag één keer passen per vraag, die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer bij een fout antwoord, dan is dat afgelopen. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor, ja.
1: Oké, dan tel ik af. 3, 2, 1, go.
2: Wie is de huidige burgemeester van Gent?
0: Pas.
2: Door welk land wordt Monaco volledig omgrensd?
0: Frankrijk.
2: Welke Arthur keert op huurbasis terug naar voetbalploeg Antwerp?
0: Pas.
2: Op welke datum valt de schrikkeldag in een schrikkeljaar?
0: 29 februari.
2: Wie presenteert de wekelijkse talkshow Happy Hour bij VTM?
0: Ruben van Hucht.
2: Hoeveel snaren heeft een standaard ukulele?
0: Pas.
2: Wat is de familienaam van het personage Ron in Harry Potter?
0: Pas.
2: Wat is de voornaam van het dochtertje van Lize Ferreijn en Aster Nzeimana?
0: Pas.
2: Zijn mensen met bloedgroep O negatief universele donors of ontvangers?
0: Universele donors.
2: Welke kleur hebben de letters op een officieel stopbord op de Belgische wegen?
0: Pas.
2: Wie is de huidige burgemeester van Gent?
1: Oh, we zijn er.
0: Pascal.
2: Okay. Maar wist je dat je het gevonden ondertussen?
0: Matthias de Klerk?
2: Ja, dat is juist. Maar helaas, de seconde tikt tegen nadeloos.
1: Ja.
2: Je bent zo heel snel van, maar misschien ga je straks zo'n mini beetje teleurstelling nog voelen. Want...
0: Ik kan maar proberen. Nu.
1: Je voelt de stress wel van je lijf vallen. Zo. Ja,
2: we lachen er even weg.
1: Amai.
2: Arthur Vermeeren. Die zochten we. Die is terug bij Antwerpen.
1: Ja.
2: Vier snaren op een ukulele. Ron Wemel of Weasley in het Engels van Harry Potter. Zaza, zo heet het dochtertje van Lize en Aster. En dan, stop staat in het wit op het stopbord. Witte letters op een rood bord.
1: Nu lach je omdat je dat al een miljoen keer hebt gezien natuurlijk. Ja.
0: Inderdaad.
2: Maar kijk, een mooie troostprijs om het weekend mee in te gaan. 10 euro per goed antwoord, 40 euro. Proficiat daarmee, Nathalie.
0: Dank u wel.

0: Jongens, ik zit er weer in, hè, in het neurodiverse rabbit hole. Waar ik weer niet meer uit geraak. Soms heb je dat, hè, dat je veel bent afgeleid, maar soms ben je locked in. Hè, en blijf je maar doorklikken en doorklikken en doorklikken. Ik zit nu helemaal in het leven van Peter Bouwman, de Zwitserse banketbakker. De man die vroeger altijd heel vroeg opstond. En ik ben op dit moment het huis van Peter aan het bekijken. Het is een prachtig mooi huis in Zwitserland. Hoe hij dat heeft kunnen betalen als banketbakker, wel... Hij is van carrièrepad veranderd. Want na de uren deed Peter wel eens graag mee aan Zwitserse breakdance-wedstrijden. Om uiteindelijk tweede te worden in 1986 op het Zwitserse DJ-kampioenschap. Dat werd toen al georganiseerd. Uiteindelijk verkocht hij zo'n 14 miljoen platen. Eén van die tracks gaan we nu draaien in het Foute Uur. De videoclip is ook een parel. Er stond vermoedelijk een gigantische zak wiet in het midden van de tafel toen ze het verzonnen. Want Peter kennen we nu beter als DJ Bobo. En DJ Bobo is eigenlijk schipbreukeling. Strand op een eiland. Helemaal alleen. Door God en iedereen verlaten. Tot opeens een boot vol feestvierders hem komt redden. Waarop Peter mee aan boord springt als DJ Bobo. Aan de mast hangt en roept... There's a party going on.
1: Veel informatie om te verwerken.
0: Ja, maar ja, dat is de rabbit hole. Hè. Ja, soms zit je erin. Hè.
1: Kan je dan nog eens op mail zetten? In overzichtelijke puntjes. Dus bakker dan wedstrijden, dan een hit.
0: Komt eraan.
1: Ja, ja. This is a party song that makes the party going on.

0: naar Q Foute Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
2: VTM. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Lotto is op zoek naar voeten.
4: Hé? Voeten?
3: Die graag op grote voet leven.
4: Graag.
5: Moet niet naast je schoenen lopen, hè?
3: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
6: En na het eten, Rob.
7: C-c-bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
9: Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
14: IKEA.
13: Info en voorwaarden op ikea.be.
15: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
16: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
17: Renault.
18: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
19: Goedemorgen. Online fraudeurs zitten ook in onze zoekmachines, zoals in de automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets opzoekt op Google. Technologiecollega Kennedy legt uit wat ze doen.
20: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die ja, systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
19: AI baseert zich op wat het online vindt, dus ook die foute info, vaak telefoonnummers of mailadressen. Een zware vechtpartij in Tongeren-Borgloon vannacht in Limburg. Daar zijn groepen seizoensarbeiders met elkaar op de vuist gegaan. Waarom exact is niet duidelijk. 3 mensen zijn wel zwaar gewond geraakt. De politie heeft ook naburige zones moeten inschakelen. Die seizoensarbeiders die logeerden met een 300-tal mensen in een hotel waar eigenlijk maar 60 gasten mochten zijn. Die plek wordt nu ook ontruimd. En Australische tennisster Nick Kyrgios wordt een maand geschorst nadat hij positief heeft getest op cocaïnegebruik. Heeft de straf ook aanvaard. Kyrgios werd al voorlopig geschorst nadat hij de antidopingregels overtrad in juni. Want cocaïne staat op de verboden lijst van het Wereld Antidopingagentschap. Vandaag loopt zijn maandschorsing eigenlijk al af. Af en toe buien vandaag, ook opklaringen, wel zo'n 23 graden. Morgen droog, vrij zonnig en dan ook 23 graden. En ook zondag zonnig, dan wordt het 25 graden.
18: Ondertussen is het Chilly Willy op de Vlaamse snelwegen. Er zijn maar 2 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Het is al bij al rustig. Antwerpse Ring, daar niet. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout moet je 9 minuten bijtellen. De weg is daar voor een deel afgesloten. En richting Nederland schuif je 5 minuten aan van Vanaf Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
4: Music.
5: Yep. Matthias van den Bulke.
18: De mooiste dag van de week met de mooiste man van Europa. Wel geboren met een kleine afwijking.

10, dat betekent dat de ticketverkoop voor Somber al 7 minuten bezig is. Somber staat op zondag 16 mei in de Avansdom in Antwerpen. En als je daar graag bij wil zijn, dan moet je nu je tickets scoren. Ik zou niet te lang wachten. Allee, je zal waarschijnlijk moeten wachten in de wachtrij. Maar ik zou... het gaat toch snel gaan, denk ik. Ja. Dus ik zou niet te veel twijfelen. Ik heb hem zelf gemist op Pukkelpop. Dat ga ik sowieso rechtzetten, want ik heb gisteren al een ticket gekocht via de voorverkoop. Zo de pre-sale. Maar ik duim heel hard voor jou vandaag dat jij ook je tickets gaat kunnen scoren. En dan zien we elkaar sowieso weer volgend jaar op zondag 16 mei. Deal? Ja?

0: like an animal. De meisjes van Ketsa staan op 15 september in de Apeldoorn. Ja, en wie weet zien wij elkaar dus tijdens het concert van Somber volgend jaar in mei. Maar het kan ook zijn dat we elkaar vroeger gaan spotten. Want ik ben volgende week op Voodoo Village, een heel weekend. Dat is een festival in Grimbergen. Leuk festival, heel veel techno en elektronische muziek vooral. Maar ook Oscar and the Wolf gaat erbij zijn volgende week op Voodoo. Over exact een week, want hij gaat de eerste dag afsluiten. Hij, ja, zij eigenlijk. Want Oscar and the Wolf is natuurlijk nog altijd één groot project. Onder leiding uiteraard van Max Colombi. Je hoort hem zo meteen bij Q-Music. En dat over 4 minuten, dus blijven hangen. Zeker weten.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
3: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
2: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
3: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
2: Oh, maar kijk. Kijk eens aan.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
10: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
11: Maar, zijn jullie een serieuze naam van uw eigen vrouw vergeten?
10: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
11: Het is Sarah.
12: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7.000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Vanavond iets Italiaans?
15: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Amai, la vita is echt wel bella.
15: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
19: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
20: Ciao, kus!
19: En terug naar binnen te gaan.
20: Hallo, kus!
19: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
21: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
22: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Oscar and the Wolf, over een weekje dus headliner op Voodoo Village. Thomas uit Vilvoorde gaat er ook bij zijn. En wel Thomas, dan zien we elkaar volgende week in het bos. Repeat, of niet? De volgende artiesten ga je eerder op Tomorrowland zien dan op Voodoo. Lucas en Steve zijn een Nederlands DJ-duo uit Maastricht, uit Nederland dus. Maar ze zijn ook wel een klein beetje Belgisch hoor. We omarmen ze met heel veel plezier. Ze vormen een duo sinds 2010. Je kent ze dus sowieso al een tijdje. En ze zijn vooral bekend voor hun vrolijke sound van muziek. Hun nieuwste creatie heet All I Know. En de vraag is, word jij er ook vrolijk van? Zo simpel is het. Repeat of niet, mag je nu sturen via de Q-app.

0: de nieuwe single van Lucas en Steve. Repeat,
1: of niet? Hey Matthias, mooiste man van Europa. Ook vandaag een repeat uit Ninove. Groetjes van Marco en Nancy.
0: Groetjes terug, beste Marco. Goed frietjes bakken vandaag. Voor hem is dus duidelijk een repeat. Voor Peter ook, voor Stefanie ook. Diana heeft ook een repeat gestuurd via de Q-app. Katty die heeft ook een repeat gestuurd. En haar kat Simba die vindt het ook geweldig, want die is aan het kijken via de livestream. Ja, dat kan dan ook voor mij zijn misschien. Ja, en misschien niet voor Lucas en Steve, maar voor mij. Dag Simba, cute. Caroline heeft gestuurd. Stuurt geen repeat, net zoals gisteren, niet echt fan. Maar de meesten zijn wel fan van de nieuwe van Lucas en Steve. Elias zegt, wauw, wat een schijf, repeat. En Thomas zegt, lekker nummertje weer, een nieuwe dag, een nieuwe repeat. Ja, en het is duidelijk een repeat voor Lucas en Steve. Dus je hoort ze straks terug bij Joren en Naomi.

0: snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de Antwerpse ring staat de langste file in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem 7 minuten bijtellen. De weg is daarvoor een deel afgesloten. Richting Antwerpen vertraag je ook op de E19. 5 minuten bij tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Hello. Allee, dat is het nummer van Adele zo meteen. Naar Martin Garrix.
1: Sounds better with you. Matthias van den Bulke.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is ja.
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
2: Oh nee, hè?
3: Alles, nee.
2: Dat is niet waar.
3: Niet alles.
2: Het strafste komt nog.
3: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
3: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q-Q-Q-Music.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com. Europa Bank.
7: Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja. Maar ja.
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
10: Ja.
9: Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: Mannekes, het is september, hè?
12: Ja, dat hadden we ook door.
11: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
12: Dat ook, ja.
11: Wat ook, ja.
13: Dat hadden we ook door.
11: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
12: Oh! Dat hadden wij niet door.
11: Dan is het nu door.
14: Ja, naar Gamma.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
15: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
18: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
19: Mama, snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
17: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
20: Knaldi!
21: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
22: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
23: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
24: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
25: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
26: Q-Music. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Silent Treatment. Vanaf 1 uur hoor je hier de Q-top 40. En daarin lanceren we altijd de nieuwe Q-top schijf. Welk nummer dat wordt, daar wordt nu over vergaderd, gebrainstormd. Maar eigenlijk is er maar één optie. En als het toch iets anders gaat worden, dan sta ik persoonlijk niet in voor de gevolgen. Dan wordt dat hier geen romcom, maar dat gaat hier een serieuze thriller worden. Ja, ja. Nee, maar gelacht. Ik heb een nummer in mijn hoofd, een artiest. En jij waarschijnlijk ook. En it better be her. Het zal wel zijn. Dit is Michael Jackson. 11:15.

Cold Eyes van Alex Warren. Voor de laatste keer als Q-topschijf, want vanaf 1 uur hoor je uiteraard een nieuwe Q-top 40 met Jana de Wilde als gastvrouw. En daarin wordt de nieuwe Q-topschijf gelanceerd. Dat is elke week zo tijdens de Q-top 40. Er wordt op dit moment nog altijd overlegd, gebrainstormd, vergaderd over welk nummer we gaan lanceren als Q-topschijf. Dat is hier echt zo in de bureaus van Q-music. Hè. Je moet je dat zo voorstellen in een vergaderruimte zitten, zo te zeggen, van, ja, gaan we dat nummer pakken of gaan we toch dat nummer pakken. Nu, ik heb gezegd tegen Jana, want ik kan er niet bij zijn, dat als het niet de nieuwe van Miley wordt, dat ze mij mogen afvoeren. Ja, dan moeten ze maar iemand anders zoeken voor volgende week. Nee, dat is een mopje natuurlijk, maar goed. Enfin, goed.

0: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
2: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor

0: tegen de start. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
1: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel, leef beter.
5: Goedemorgen, 1 over 11. Hier is Delphine met nieuws.
6: En goedemorgen. Opletten voor AI-phishing in zoekmachines. Online fraudeurs zitten ook in die automatische AI-samenvatting die je krijgt als je iets googelt. Technologiecollega Kennedy legt uit.
7: 1 op de 10 van die samenvattingen bevatten fouten en een aantal ervan zijn inderdaad geplaatst bijna door oplichters die systeempjes hebben gevonden om in die AI-samenvattingen terecht te komen. Bijvoorbeeld door heel vaak op internet een foutief telefoonnummer van een helpdesk te publiceren.
6: En AI baseert zich op wat het online vindt, dus ook op die foute info. 3/4 van de verenigingen van wooneigenaars heeft nog geen asbestattest, terwijl dat tegen eind dit jaar verplicht is voor de gemeenschappelijke delen in bijvoorbeeld appartementsblokken. En dat zit dus bij die verenigingen van wooneigenaars. Tegen 2032 is zo'n attest voor elke huiseigenaar verplicht. Zo wil Vlaanderen alle risicogebouwen voor asbest in kaart brengen. En influencer Average Rob wil €500.000 ophalen via crowdlending om zijn frituurketen La Patat uit te breiden. Via crowdlending kan iedereen hem geld lenen in ruil voor een rente, deze keer van 5,5%. Momenteel heeft La Patat 2 vestigingen in Antwerpen en Leuven, maar Average Rob wil er de komende jaren zeker 20 filialen van openen. Af en toe buien vandaag, maar ook opklaringen. 23 graden, morgen droog, vrij veel zon dan en ook 23 graden. En ook zondag zonnig en dan wordt het 25 graden.
5: Het leven is aan de ondernemers. Allee, zo zou het toch moeten zijn. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring is er een ongeval gebeurd tussen Grimbergen en Diegem. Reken daarop 18 minuten extra. Ook op de buitenring vertraag je 5 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen vertraag je ook E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 6 minuten daar. En ook richting Brussel nog een file op de E19 vanaf Vilvoorde tot Machelen, 6 minuten extra, maar op andere plaatsen verlies je minder dan 5 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulke.
5: Ken je nog de eerste grote hit van Lady Gaga? Het was niet Pokerface. Welke het wel is, dat hoor je na Teddy Swims.

0: Maar wel Just Dance was de eerste grote hit voor Lady Gaga. In het voorjaar van 2009 scoorde ze die aan de zijde van Aiken. Ja, die maakte toen wel meerdere hits. Nadège uit Brussel, die wist dat volledig. Ze is een heel grote Lady Gaga-fan. En ook Thank You. Heel fijn dat je luistert, Nadège. Het wordt nog spannend wat de nieuwe Q-top-schijf wordt straks. In de Q-top 40 weten we het. Ik zeg Miley, de nieuwe Miley. Maar Joffrey uit Schoten, die wil dan weer de nieuwe van Sienna Spyro als Q-top-schijf. En Stijn zegt, de nieuwe van Jisoo moet onze nieuwe Q-topschijf worden. Ja, we gaan het meemaken. We gaan het samen ontdekken. Straks deze namiddag dus tijdens een nieuwe Q-top 40.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ondertussen, in the meantime, krijg je nieuwe muziek van You Did Not Sign Up For This. Lange titel, maar goede song.
1: Q.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van de verraders. En als je mij niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
2: Medi-Market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes, wakko.
5: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.

0: Onze ochtendshow draait ondertussen terug op volle toeren. Maarten en Dorothee, hun eerste weken zitten al op, zeg. Het gaat snel, hè?
1: Ja.
0: Een paar nieuwigheden in het nieuwe seizoen met elke maandag Alex Agnew in de show. Het zou wel zijn. Altijd lachen op maandagochtend, dat kan van pas komen op een maandag. Elke vrijdag is er de muziek bingo, maar er zijn ook dingen die gebleven zijn.
2: Vier op een rij.
0: Maar als je het spel nog niet kent, een luisteraar moet vier woorden proberen te associëren met vier willekeurige woorden. Daarna doet Dorothee hetzelfde en als de vier woordassociaties overeenkomen, dan wint die luisteraar 1000 euro shoppingbudget. Er is uiteraard ook een troostprijs, want de kans is niet supergroot dat je wint. De kans is er wel, maar ze is niet supergroot, dus moeten we sowieso ook een goede troostprijs voorzien. En dat is de Maarten en Dorothee kussensloop. En je krijgt ook een hoofdkussen van Beter Bed om zalig op te slapen. Luisteraars die graag willen meespelen met Vier op een Rij, volgende week, want het weekend staat voor de deur natuurlijk, die mogen nu een berichtje sturen in de Q-app met daarin, heel simpel, Vier op een Rij.

0: Josephine vraagt, spelen ze dan vier op een rij elke dag bij Maarten en Dorothee? Ja, het antwoord is zeker wel ja. En elke beller wint, dat spelen ze maar één keer op een jaar als alles goed gaat. Deze keer maak jij kans op 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA. En dat op 15 september als je in de show geraakt bij Maarten en Dorothee tussen 7 en 9. Ja, 20k, wow, daar kunnen we wel een schone zetel mee kopen, hè? Toch? Ja, ik dacht van wel. Ondertussen is het 11:58 en er zijn 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting Antwerpen, E19, vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord, 12 minuten bijtellen. Ook op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra, vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 5 minuten extra rekenen. Dan richting Brussel een file E19 vanaf Vilvoorde tot Machelen, 7 minuten bij. En dan nog op de Brusselse binnenring vertragen, 5 minuten. Vanaf Stroombeek-Bever tot Vilvoorde Koningsloo. En op de buitenring ook 5 minuten vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Matthias van den Bul.
0: Morning.

0: Straks vanaf 4 uur is er de finale van de Q Guest List. Wie mag er naar Londen voor het concert van Niall Horan? Ik weet het al.
1: Ja, het is echt waar.
0: Ja, ik weet wie er gaat.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
9: Oh!
8: Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
2: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
2: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.

0: altijd doen, hè. In de week of in het weekend. Miles Smith samen met Niall Horan. En Drive Safe. Ja, ik weet dus nu al wie er naar Niall Horan mag in Londen. Met name een vrouw. Ja.
1: De Q guestlist van Niall Horan in Londen.
0: Dina, Melissa, Anouk of Kelly. Een van deze vier prachtige dames mag op 3 oktober naar Londen voor het concert van Niall Horan. Een van deze vier vrouwen scoort dus een plekje op de Q guestlist. Wie van de vier gaat winnen, dat weet ik uiteraard wel nog niet. Maar het is dus sowieso een vrouw en het is een van die vier. Voilà. Vanaf 4 uur hoor je wel wie er gaat winnen bij Joren en Naomi. Het belooft sowieso een heel spannende finale te worden. Ja, wie wil er nu niet naar Niall Horan en wie wil er nu niet naar Londen? Ja, bon, dat moet je mij eens uitleggen. Dus die vier gaan sowieso elkaars haar uittrekken en zo. Ja, dat wordt leuk. Tof. Goed, zeker luisteren zou ik zeggen. Maar eerst natuurlijk nog middagpauze halen. En die komt stukje voor stukje dichterbij. Dit is Reggie, Jake Reese en OT.

Sammy uit Gent stuurt: Matthias, heb je onze American Girl Miley al gedraaid? En daarmee bedoelt hij haar nieuwe single. Nee, Sammy, nee. En ik doe dat bewust niet voorlopig, omdat ik hoop dat ze deze week onze nieuwe Q-topschijf gaat zijn. Daar wordt op dit moment nog over gedebatteerd, over gediscussieerd, door onze mensen van de muziek. En samen met Jana de Wilde, die straks de Q-top 40 presenteert. Dus die zijn nu aan het overleggen van, gaan we die pakken of gaan we toch een andere nemen? Dus ik draai ze bewust nog niet, omdat ik echt wil dat ze topschijf is. Maar ik kan wel een stukje laten horen. Let's go.

Please Persuade, zo heet die nieuwe single. En we gaan dus straks meemaken of die tot Q-topschef wordt gebombardeerd of niet. Ja, het zou wel echt mooi zijn voor Miley uiteraard na de passing van haar doodmeter vorige week nog, Dolly Parton. Heftige week sowieso, nieuwe muziek, nieuw album dat eraan komt en dan je doodmeter moeten afgeven. Een rollercoaster dus van emoties voor Miley. Nu krijg je van mij een generatiegenote van Tante Dolly. Dit is Cher, ook 80 en vooral prachtig.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
2: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
1: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Humo
4: kijkt naar een nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
5: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
4: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
5: Humo!
6: Een hele fijne middag. Nieuws van 12 krijg je nu van Delphine.
7: Goedemiddag. Voeding was al 4 jaar niet meer zo duur als nu. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties zag de prijzen in augustus wereldwijd doorstijgen. Onder meer door de extreme weeromstandigheden, zoals de vele hittegolven, maar ook door de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten, waardoor sommige producten minder makkelijk tot bij ons raken. De voedingsprijzen zijn wel lager dan het record in 2022 bij de start van de oorlog in Oekraïne. Blijft onduidelijk wat de aanleiding was van de massale vechtpartij in Tongeren-Borgloon vannacht. Tientallen seizoensarbeiders vielen elkaar aan het hotel waar ze verbleven. 3 van hen raakten zwaar gewond, zegt de burgemeester.
8: Dat waren meerdere verschillende culturen die dan met elkaar in de clinch gegaan zijn. 2 groepen van toch plusminus 25 personen die sloegen met ijzeren staven van 2 meter lang en bijna houten spiezen. Ook gestoken, want dat is ook 1 steekwonde.
7: Het was het 3e incident daar in 1 week tijd. Het hotel is nu gesloten. En miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar. Dus iedereen, met goede of slechte bedoelingen, zag ook de honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties van mensen die een profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. Er zouden wel geen wachtwoorden zijn buitgemaakt. Vanmiddag blijft het grijs, met af en toe een bui bij 23 graden. Morgen blijft het droog, maximaal rond 21 graden dan. En zondag veel zon en 24 graden.
6: Alright, nice. Ondertussen moet je uitkijken voor een ongeval op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Le Grellelaan tot Merksem 48 minuten extra rekenen daar. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 6 minuten bij. Dan gaan we ook kijken richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar staat er een file van 10 minuten. De weg is daar ook voor een deel afgesloten. Richting Antwerpen vertraag je E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 23 minuten. Op de E19 vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord 9. En nog op de Brusselse buitenring een file van 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen kan je ook tijd verliezen, maar sowieso niet meer dan 5 minuten.
9: Music. Matthias van den Bult.
6: We tellen af naar een zonnig weekend met The Voice van Vlaanderen, maar eerst een Canadese voice, Cameron Whitcomb.

0: Iedereen kent hem, de classic 9 to 5 van Dolly Parton. Een echte country classic, ik hoef hem je niet te laten horen. Maar hoe klinkt die country classic nu mocht het een tegelplakker zijn? En wel, zo.
1: Work

Heel heftig. Bas Herra, de Voice van Vlaanderen. Ja, die werd ingeschakeld door Willem voor de muziekbingo van Maarten en Dorothee. Dat gaat Willem elke vrijdag doen. Een Q-hit in een ander genre steken. Ja, en deze keer gingen we dus van country naar een goede slow. 9 to 5 in een slow versie. Niet gemakkelijk, maar heeft het toch maar geflikt. En als er één iemand de stem heeft om dat te kunnen, dan is het wel degelijk die Bas Herra. We hebben hem dit jaar allemaal leren kennen, dankzij zijn overwinning in The Voice. Dit is hem met zijn eigen single. Morning light.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q-Q-Q-Music.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
9: goedenavond,
8: waarbij je de dag wil verteren door te
9: dansen op deze toppers.
8: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
8: En voor zij die liever even
11: alles willen vergeten.
8: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè.
8: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
13: Ciao, kus.
12: En terug naar binnen te gaan.
13: Hallo, kus.
12: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
14: Knaldi.
15: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
16: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
17: Dit was fantastisch.
16: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
18: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
19: Achter jou staat Xerius.
20: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
21: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Q.

Nog een berichtje van Cassandra uit Heusden. Ze vindt de tegelplakkerversie van 9 to 5 van Bassera geweldig. Ja, ze houdt wel van een goede slow, stuurt ze. En wel, Cassandra, je kan hem dit weekend nog eens herbeleven, want die staat op onze socials. Ja, en ik moet zeggen, die zotte overgang van country naar een tegelplakker inspireerde mij. Dus nu gaan we dat gewoon doen op de radio. We gaan van Dasha en naar country naar deze zalige slow van Savage Garden.

0: Thomas Gray en zijn Rumours. Ondertussen is het 1 minuut voor 12:30 en hele goedemiddag. En de files zijn aan het toenemen. 10 files waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je een uur bijtellen. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot aan Antwerpen-West 10 minuten er nog eens bij. En richting Gent vertraag je ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne 8 minuten. De weg is daarvoor een deel afgesloten. En dan richting Antwerpen een heel aantal files. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 44 minuten bij. E19 vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord 26. Dan op de E34 tussen Oelegem en Dranst 9 minuten extra. Op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel tot Antwerpen-Zuid 6. Dan op de E17 een file tussen Zwijndrecht en Antwerpen-Oost van 5 minuten. En dan zijn er ook nog een paar vertragingen op de Brusselse ring. Op de buitenring tussen Strombeek-Bever en Jette 6 minuten extra. En vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 5.
1: Matthias van den Bulke.

0: Guess the Song.
1: Spreekt voor zich, dit spelletje Guess the Song. Jij moet het liedje zo snel mogelijk proberen te raden via de app. Elke middag spelen we dit, ook op vrijdag. En we testen eigenlijk hoe goed jij de hits van Q-Music kent. En dat kunnen hits zijn van heel lang geleden, van niet zo lang geleden. Dat kunnen ook recente Q-hits zijn. Dus ja, het is niet altijd even gemakkelijk. Vandaag zoeken we een Australische zangeres en singer-songwriter. Want ze kan het in feite allebei en ze doet het ook al een tijdje. Ze schreef al voor wereldsterren als Rihanna en Beyoncé. Maar ze heeft zelf echt ook een mega uniek stemgeluid. Welke zangeres hoor je hier? Je mag het juiste antwoord sturen via de Q-app. Voilà, dat was ze. Rekenen kan ze, zingen kan ze zeker ook. Welke zangeres zoek ik en met welke hit?
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot.

0: APK-garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
3: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
4: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
3: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
4: Dit is Sarah.
5: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
6: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
7: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Lotto is op zoek naar voeten.
13: Hé? Voeten?
12: Die graag op grote voet leven.
13: Graag.
14: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
12: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
13: En na het eten, Rob.
15: Simon.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
16: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
17: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
18: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
19: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
18: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
20: Eurostar. Together we go further.
21: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: de romanticus Max en Andy Grammer en That Thing I Love. Guess the song. Elke middag testen we jouw muzikale kennis hier bij Q-Music, hoe goed jij de hits kent. En vandaag zochten we een Australische zangeres, een hit uit het jaar 2014. En de Australische zangeres is ook een singer-songwriter, want ze heeft al voor heel wat artiesten geschreven. En haar stemgeluid, ja, valt wel echt uniek te noemen. Skills heeft ze ook absoluut op orde. Heel veel mensen wisten het hoor meteen. Dat unieke stemgeluid, dat komt van Nathalie. Met ook een uniek stemgeluid, moet ik misschien zeggen.
1: I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier.
0: Ja, ja, dat is juist. Nathalie, sfeer en gezelligheid sowieso ten top. Over de kwaliteit, daar twijfel ik een beetje over. Enfin, goed, er wisten er heel veel mensen dat het Sia was. Liam ook.
2: Sia met Chandelier.
0: En Jessie wist het ook. Dat

Bijna 1 uur op je vrijdagmiddag. Normaal gezien zeg ik dan veel plezier met de Q-top 40 en goed weekend straks. Maar vandaag is het een beetje anders. Want als je vanavond in de auto zit of Q hebt opstaan, dan ga je mij al terugzien en terughoren. Om 7 uur in Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike Douwer wordt een mega leuke show sowieso. Ik heb er zin in. En dat is echt perfect om het weekend in te zetten. Dus hopelijk tot vanavond. En anders heel veel plezier zometeen met Jana de Wilde en haar Q-top 40.

0: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben wij mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
1: VTM. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Het is 1 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Delphine.
3: Goedemiddag. Een onderzoek naar de Kalashnikov-man in Brussel-Zuid. Het parket laat weten dat het een onderzoek opent naar die gewapende man die daar gisteren is opgepakt. Zijn geladen wapen zat verstopt in een sportzak vol kinderkleren. De man zelf zit nog altijd in de cel. Het parket vraagt zijn aanhouding. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wilde verkopen in Brussel. Voeding was wereldwijd al 4 jaar niet meer zo duur als nu. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN zag de prijzen fors doorstijgen, onder meer door de extreme weeromstandigheden deze zomer, zoals de vele hittegolven, maar ook door de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten, waardoor niet alles makkelijk naar hier raakt. De voedingsprijzen zijn wel nog altijd lager dan het record in 2022 bij de start van de oorlog in Oekraïne. Miljoenen profielen van de reisapp Polar Steps stonden jarenlang openbaar, dus iedereen kon honderden miljoenen foto's, thuisadressen en andere GPS-locaties zien, ook van mensen die een profiel eigenlijk privé wilden houden. Een Nederlands onderzoeksplatform heeft dat ontdekt. En sport in het vrouwenvoetbal kent Oud-Heverlee-Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Ze spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Keuge uit Denemarken. En OHL speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. En morgen wordt de definitieve kalender bekendgemaakt. Vanmiddag blijft het grijs, af en toe een bui aan 23 graden. Morgen blijft het dan droog, maximaal rond 21 graden. En zondag veel zon en 24 graden.
2: En het is al erg druk op de Vlaamse snelwegen. 6 files in totaal van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar 3 kwartier bij tellen tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E17 22 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E19 ook nog eens 18 minuten tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34 tot slot 11 minuten en dat tussen Oelegem en Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog eens 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Een zeer goede middag. Het is vrijdag. Een vrijdag die misschien extra deugd doet, want zo het weekend na de eerste schoolweek, dat voelt toch altijd een klein beetje beter. Je zet dat weekend in met de Q-top 40 op de radio. Jouw lijst op basis van Airplay, streaming, trends op social media en natuurlijk al jouw hartjes in de Q-app.
4: Dit is het begin van je weekend. Q-top 40. Q-music. Jana de Wilde.
2: Yes, goedemiddag. Welkom bij de eerste Q-top 40 van het nieuwe schooljaar. Het is vrijdag 4 september 2026. En dit is editie 305 van de lijst. Tot 4 uur tellen we van 40 naar 1 af. En dan gaan we ontdekken of de absolute koningin van de Q-top 40 deze zomer nog steeds een plekje heeft bovenaan op haar troon. Het wordt vandaag een lijst met 15 stijgers. De sterkste die staat op nummer 15. Je hoort ook 20 dalers, 2 nieuwkomers en 3 staanblijvers. En voor we de lijst induiken, neem ik je eerst even terug mee naar de top 3 van vorige week. En die klonk lekker zomers.
4: Dit was vorige week de nummer 3.

0: edities draait Somber mee in de Q-top 40. Een negende is dus zeker vandaag. Maar op welke plek staat hij? Zijn hoogste notering tot nu toe was vorige week op nummer 2 met My Body Isn't Ready. Nu helemaal bovenaan, vorige week, dat was natuurlijk deze schijf.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Shakira en Die Die, bovenaan op nummer 1 en dat voor de 11e week.

vorige week al voor de 11e keer jouw nummer 1 in de Q-top 40. Het was dan ook de zomerhit van 2026. Shakira met Die Die. Ik ben heel benieuwd wat Shakira vandaag gaat doen. Ik kan je nu al vertellen dat er ontzettend veel hartjes uitgedeeld zijn, ook aan haar. Maar of dat genoeg is om nog bovenaan te blijven staan nu de zomervakantie erop zit, dat ga je ontdekken iets voor 4 uur in de finale van de lijst. Wat ik je nu wel al kan vertellen is dat er 2 songs zijn die helaas te weinig hartjes hebben gekregen. En zij spelen dus niet langer mee. Passera en All Because of You ligt na 12 weken uit de Q-top 40. En het is ook exit voor deze. Na 7 weken geen Henri PFR en Sola meer in de Q-top 40. Er is dus ruimte voor 2 nieuwe songs en de eerste die hoor je al voor 2 uur. Nu gaan we beginnen aan de lijst. Onderaan op 40 met 9 plekken verlies voor Maxime. Een zeer goede middag, lieve vrienden. En welkom bij de Q-top 40. Q-top.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
9: IKEA.
8: Info en voorwaarden op IKEA.be.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.

brengen ze beide solo nieuwe muziek uit. Je hoort de Jugal en Salto met Jamaican Bam Bam op nummer 39. Het is de favoriet van Mirella uit Mazeik, Mark uit Beersel, Gert uit Antwerpen en ook Monique uit Bree. Vier plekken verlies wel in deze Q-top 40. En ik kan je nu al vertellen dat dat niet de enige zomerhit is die vandaag wat klappen zal krijgen. De Q-top 40! 2026, dat is het jaar van Somber. De Amerikaanse artiest die begon eigenlijk al in 2021. Maar pas in 2025, dan brak hij overal echt door. En waar sommige artiesten na een doorbraak even snel terug verdwijnen, is het bij Somber wel duidelijk dat hij here is to stay. Hij gaat binnenkort op wereldtournee op 16 mei. Dan passeert hij ook in de AFAS-dom in Antwerpen. En daarnet waren er nog een paar tickets beschikbaar, maar ik ben daarnet al terug uitgegooid. Dus ziet eruit dat dat spel helaas snel uitverkocht zal zijn. Dat wordt ticketswap in de gaten houden als je dus wil gaan. Dit is de eerste van twee noteringen nu op nummer 38.

0: de langst genoteerde in de lijst. En dat met 31 weken op de teller. Olivia Dean en So Easy. Het is bijna 2:30 en er staan 7 files op de snelwegen van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar 30 minuten bij tellen tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de E19 ook 20 minuten erbij en dat is de Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. Op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E34 ook nog eens 10 minuten en dat is tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook een kwartier tussen Antwerpen-West en Berchem. Richting Gent moet je 10 minuten bijtellen en dat tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Sta je toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je er minder dan 10 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Net zometeen de diepste daler in de Q Top 40 en dat is niet Berre. Hij krijgt een stevige dreun omlaag. -12 voor deze hit.

0: deze week op nummer 35. Vorige vrijdag was een feestdag voor de fans van Alex Warren. Hij heeft zijn nieuwe album Wild Child uitgebracht. En dat werd een eerbetoon aan zijn overleden ouders. Hij zegt dat hij heel veel geweend heeft toen hij het album aan het maken was en je zou voor minder. Maar naast de rouw is er ook plaats voor liefde. Liefde voor de belangrijkste persoon in zijn leven en dat is zijn vrouw. Het is dus een album met mixed feelings, maar oh zo mooi. En je hoort de eerste notering van Alex Warren over een kleine 2 minuten.
1: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow!
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot.
12: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 5.

0: 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Go Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner.

13 plekken verlies, maar net zoals een album Wild Child rouw en liefde combineert, gebeurt dat ook in de Q-top 40. Je hoort straks nog de nieuwe van Alex Warren op een zeer mooie hoge plek. En die andere nieuwkomer, die zal voor heel binnenkort, maar eerst passeren we langs David Guetta en Jennifer Lopez na Bazaar. Dit is Ooit komt er een dag. Een zeer goede middag.

je dat gevoel dat je iemand voor de eerste keer opmerkt? Je krijgt gevoelens en ineens kan die persoon volgens jou niks meer verkeerd doen. Het is de beste ter wereld, het is de mooiste ter wereld en je leven wordt van de ene op de andere dag een sprookje. Maar, heel eerlijk, soms word je dan een klein beetje verblind door die liefde en heb je dat niet meteen door, maar de mensen om je heen zeker wel. En het is net daar dat de nieuwe van Sienna Spyro over gaat. Over verliefd worden op de fantasieversie van iemand, maar uiteindelijk toch teleurgesteld zijn door hoe de persoon echt blijkt te zijn. En dat zingt ze op haar typische Sienna Spyro manier. Dit is Great Expectation, nieuw in de Q Top 40. En dat op nummer 31. In my head.

0: dit is mogelijk een van de mooiste liedjes op dit moment. Sienna Spyro en Great Expectations op nummer 31 in de Q Top 40. We hebben de eerste 10 platen gehad. Het is tijd voor een overzicht.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Maxime met Babette. En hoe dan ook.

0: felle daling van 12 plaatsen deze week. So if you need someone, I can be someone, you can always run to me. 35. Die was voor Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Passenger van Alex Warren. De eerste drie noteringen in de lijst. Bazaar met Ooit komt er een dag. Hij daalt er 6.
1: Ooit komt er een dag. Dus wacht daarop.
0: 32. David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Min 4. Jenna Spyro and Great Expectations.

Madison van Milking op nummer 29 in de lijst. De Q-top 40 die gaat zometeen verder met onder andere de grootste hit van Lost Frequencies op dit moment. Live It All komt eraan en die hoor je dus zometeen. En geen Q-top 40 zonder Bruno Mars.

0: Q-top 40. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Mannekes, het is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
2: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
2: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
2: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
3: Oh! Dat hadden wij niet door.
2: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, Staf, met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
10: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
11: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
10: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
11: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
10: Ja, tuurlijk.
12: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
13: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Humo!
16: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
17: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
16: De absolute must-sees en de must-zeker Nazis van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
18: Hé,

0: onder andere e-spec. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Het is iets over twee. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Paulien.
5: Een goedemiddag. Het parket is een onderzoek gestart naar de gewapende man die gisteren werd opgepakt in het station Brussel-Zuid. Dat laten ze zelf weten. De man had een geladen Kalashnikov bij, verstopt in een sportzak vol kinderkleren. Hij zit nog altijd in de cel. Het parket vraagt om zijn aanhouding. Meer willen ze niet zeggen. Daardoor blijft het onduidelijk wat de man van plan was. Volgens HLN heeft hij aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Een record voor de extreemrechtse regering van Giorgia Meloni in Italië. Het is de langstzittende regering sinds de Tweede Wereldoorlog daar. Meloni zit aan 1413 dagen, al één dag meer dan Silvio Berlusconi. Volgend jaar zijn er in Italië wel verkiezingen. Meloni is 49, zij is de eerste vrouwelijke premier van Italië. In het vrouwenvoetbal kent oud-Heverlee Leuven zijn tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. Zij spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en Cujeux uit Denemarken. En OHL speelt op verplaatsing bij Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen wordt de kalender bekendgemaakt. De eerste match staat gepland op 22 of 23 september. Vanmiddag meestal grijs, ook kans op regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het wel op. Morgen zon en stapelwolken en het blijft ook droog bij 21 graden. En zondag krijgen we veel zon en halen we zelfs 24 graden.
4: En er staan 6 files op onze snelwegen van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar een dikke half uur bij tellen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 een kwartier en dat tussen Sint-Joppen-Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook een kwartier extra. Richting Gent een kwartier tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En ook nog eens 10 minuten en dat tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
6: Jana de Wilde.
4: Alright, we gaan verder met de hits nu.

luisteraar Chris die stuurt Teddy Swims nog present. De Kids of 40 die is nu al geweldig. Ja, het is de allermooiste Teddy Swims ooit gemaakt. Break Up in Reverse, de favoriet van Sarah uit Winkselen, Sarina uit Geel en Kelly uit Hoogleden. En dus ook van Chris die net gestuurd heeft. En je luistert naar de Kids of 40. Een zeer goede middag, lieve vrienden. Het is vrijdag 4 september vandaag. Dit is de hitlijst van Q. Volledig samengesteld op basis van airplay, streaming, trends op social media en vooral alle hartjes die je uitdeelt in de Q-app. Het is jouw soundtrack richting het weekend met alleen maar muziek die jij duidelijk geweldig vindt. En voor de statistieknerds onder ons, het komende half uur wordt er eentje voor de fans van Alex Warren. Want nadat hij daar net al één keer in onze lijst stond, doet hij dat straks nog twee keer. Hij bezit dus in totaal de volle 7,5% van deze Q Top 40. En daarom dopen we hem om tot de Markoeken van de lijst. Dan gaan wij lekker door met een mooie 3 plekken winst nu voor Lost Frequencies. Hij doet het goed, al wekenlang. Op nummer 27 met Live It All. Een zeer goede middag en wel.

dat is de ster van deze Q-top 40. Vorige week dan bracht hij zijn nieuwe album Wild Child uit. Daar kwam de Q-top schijf uit. En die hoor je deze week, allee, die heb je deze week een hele week lang het langst gehoord. Emerald Eyes, dat is de titel. Het is een nummer over de liefde. Hoe kan het ook anders? En de Emerald Eyes, de smaragdgroene ogen, die staan symbool voor de ultieme aantrekkingskracht tot Alex Warren, zijn vrouw. Hoe schoon kan dat zijn? Deze week kreeg je hartjes van Davy uit Aalst, ook Laura uit Diest en Jani uit Bredene. En daarmee is het de hoogste nieuwe in deze lijst. Nieuw op 25, dit is Emerald Eyes.

0: Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
1: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
2: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
1: En heb je de stekker ingestoken?
2: Nu werkt het. Merci.
1: Graag gedaan.
0: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Nummer 24.

hoogste daler in deze Q-top 40 met 14 plekken verlies. Dat is dus meteen uit de top 10 voor Sienna Spyro. Het is zeker niet de enige die stevige klappen krijgt vandaag. En dat is geen verrassing, want de eerste Q-top 40 na de zomer, dat is altijd een beetje de zomeropkuis. Songs die groot waren toen het weer geweldig was, die dalen. En dan heb je songs met een herfstvibe, behalve dan blijkbaar die Sienna Spyro daarnet, die gaan dan weer omhoog. En daarom dus ook slecht nieuws van min 7 plekken voor deze Jelly Roll. Hij vierde een zomerlang het leven, maar daalt nu naar plek 23. Dit is I'm Good.

0: op nummer 22, Bruno Mars en On My Soul. Het was de eerste staanblijver uit de Q-top 40 van deze week. Het is bijna 2:30. Er staan 6 files op onze snelwegen waar je langer dan 10 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar 37 minuten bijtellen tussen Herentals West en Wommelgem. Op de E19 ook nog eens 10 minuten erbij en dat tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook nog een kwartier extra. Richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel een kwartier. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne moet je 12 minuten bijtellen. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Tot 4 uur tellen we af naar de nummer 1 van de lijst. Je bent ontzettend welkom om mee te doen. Dit is jouw Cube Top 40 met nu Taylor Swift.
1: Cube Top 40. Nummer 21.

0: Ze stijgt 4 plekken deze week. En dat verdient ze mega hard. Taylor Swift. Met I Knew It, I Knew You op nummer 21. We hebben 10 platen gehad.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Forever Young van DJ Licious en Milo. We're

0: is dankzij de hartjes van Veerle uit Gent, Emmanuel uit Diest en Sebastiaan uit Deurne dat Juste en Sam Harper op nummer 20 staan deze week. Twee plekken achteruit voor Just a Little. Maar het is Margot uit Zottegem bijvoorbeeld die er al voor gezorgd heeft dat ze weer gaan doorstijgen waarschijnlijk volgende week. Ze gaf net een hartje in de app voor deze track. Ja, elke vrijdag als de Q-top 40 begint, dan worden de hartjes gereset. En dan moet je opnieuw je liefde betuigen via de Q-app voor jouw favoriete artiest. Alleen zo stijgt hij door in de lijst. Zometeen de laatste keer Alex Warren in deze Q-top 40. En als je de zomer al een klein beetje gemist had met het regenweer buiten, dan zorgt Crisscross Amsterdam Louisa Sonza en Willy William zometeen voor het goede weer.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes!
3: Ja!
1: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Yeah!

0: gegeven.
1: Oh nee, hè?
2: Alles, nee.
1: Dat is niet waar.
2: Niet alles.
1: Het strafste komt nog.
2: Zijn maar zeker.
0: En nu zijn ze terug.
3: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Music.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
4: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
5: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
4: Nee. Ah. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
5: Het is Sarah.
0: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Kies je voor.
7: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
7: De meest foute ethisch hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be. Krevel.
0: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel. Leef beter.
8: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op

0: salami.
1: Deze week is Willy William opnieuw in de studio gedoken. Wie weet welke trompetschijf daar binnenkort weer uitkomt. Je hoorde My Oh My op nummer 18. Straks vanaf 4 uur dan is het ook weer een bakje vol in de studio van Q Music. Dan is het de grote finale van de Q Guestlist met Niall Horan in Londen. De vier finalisten die zich de afgelopen dagen hebben kunnen plaatsen, die gaan vanavond strijden voor dat ene duo-ticket voor zijn show in de O2 Arena in Londen. Jij supporters mee voor jouw favoriet. Dat kan dus straks tussen 4 en 7 in een nieuwe Joren en Naomi bij Q Music. En je mag trouwens ook nog altijd jouw weekendplannen doorsturen. Daar zijn ze elke vrijdag naar op zoek. En het kan jou een leuk bedragje opleveren. Weekendplannen, die zijn welkom in de Q-app. En wie weet horen ze dan straks wel bij Joren en Naomi. In de Q-top 40 helaas geen Niall Horan meer. Hij werd er in de afgelopen weken uitgekegeld om plaats te maken voor onder andere deze. Kygo, samen met Max McNown. De tweede week in de lijst. En nu 6 omhoog naar een 17e plek. Dit is Take Me Back.
2: Ja,

deze week op nummer 16, Freya Sky met Silent Treatment. De Q-top 40. Tot een paar maanden terug had er nog bijna niemand gehoord van de groep Temper City, tot de app TikTok haar magie bovenhaalde. Self-Aware werd de eerste release van de groep en het werd meteen een mega grote hit wereldwijd. En mensen die fan zijn van de sound van MGMT of van Empire of the Sun, die gaan dit denk ik wel waarderen. Het is de sterkste stijger in de Q-top 40 van deze week met 23 plekken winst. Dat is ongelooflijk veel. Dit is Temper City op nummer 15 met Self-Aware.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated, 1 plek achteruit gegaan naar nummer 14. De Q Top 40 die gaat verder zometeen met de finale van de lijst. En daar hoort New Religion van Bebe Rexha bij.

0: De Q-top 40.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Got Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Het is 3:00, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Pauline.
5: Goedemiddag. Er zijn al zeker 3 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peren in Limburg. Dat schrijft VRT Nieuws. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig open, maar het contract van de 2 personen die mogelijk betrokken zijn, is wel afgelopen. Bij verschillende huiszoekingen in Merksem en Temse zijn 260.000 lege capsules voor valse medicijnen en duizenden verpakkingen gevonden. Dat meldt de politie. In Temse vond de politie onder meer 11 kilo wit poeder terug. In Merksem vond de politie dan weer duizenden verpakkingen en lege capsules. 3 verdachten werden opgepakt. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is 1 Belg opgepakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 1 Libiër en 1 Oekraïner. Zij worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat waarschijnlijk om geweld tussen drugsbendes. En de dodentol na het incident met de veerboot die 4 dagen geleden zonk voor de kust van Cyprus blijft maar stijgen. 12 mensen zijn intussen overleden, maar 16 anderen zijn nog steeds vermist. Dat melden de lokale autoriteiten. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Vanmiddag blijft het meestal grijs. De kans op regen stijgt ook met maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en het wordt ook droger. Morgen zon en stapelwolken. Het blijft ook droog bij 21 graden.
4: En er staan 6 files op onze snelweg van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17. Je moet daar een dik half uur bijtellen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Dat komt door een ongeval. Op de E313 ook een half uur en dat tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. En richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout moet je 18 minuten bijtellen. Richting de grens met Nederland op de E314 daar 21 minuten. Tussen Heverlee en Wilselen komt er een defect voertuig. En op de Brusselse ring op de buitenring ook nog eens 10 minuten. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 10 minuten.
0: Ja, naar de Wilde.
4: En we gaan verder met de hits. Dit is de finale van de lijst. Een zeer goede middag en welkom.
0: Q-top 40. Q-music. Nummer 13.

Als je kan kiezen, kies dan altijd Texas of Tennessee. Dat is ook goed. Jouw nummer 13 in de Q-top 40 was Ella Langley. Q-top 40. Danny die vraagt zich af of Stella Lefty al gepasseerd is met Boston. Ik snap dat je die vraag stelt als je Ella Langley hoort. Maar nee, die is nog niet gepasseerd. Dus alle country fans, no worries. En zometeen nog een nummer in dat genre in de lijst. Een zeer goedemiddag, lieve vrienden. Welkom bij de finale van de Q-top 40. Over iets minder dan een uur, dan kom je te weten of Shakira nog steeds bovenaan staat. Dat zou dan al een 12e week zijn op nummer 1 in de Q-top 40. En dat is niet weinig. Over minder dan 10 minuten hoor je ook gloednieuwe muziek bij ons. Maar echt nieuw. Het is uit van deze ochtend en het is een geweldige nostalgische Zero's vibes. En het wordt ook gebracht door een artiest die zelf sinds dat decennium meedraait in de hitlijsten. En dan weet je misschien wel al over wie het gaat. Het enige dat veranderd is dat ze haar familienaam geschrapt heeft. Maar dat leg ik dan zo meteen wel uit. Eerst twee songs net buiten de top 10 van de Q-top 40. Dat zijn Meteor en nu Bebe Rexha.

0: top 40.
1: Nummer 11. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Belgisch luisteraar Miriam het allermooiste liedje dat Meteor ooit gemaakt heeft. Nooduitgang gaat 3 plekken omhoog naar nummer 11. Zometeen duiken we de top 10 in van de lijst.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Juste en Sam Harper. Just a little. Fever Dream van Alex Warren, zijn hoogste notering.

Ego en Max McNown, Take Me Back. Die doet plus 6 deze week. En Silent Treatment van Freya Sky mag ook 3 plekken bijtellen deze week in de lijst.

0: New Religion.
1: Nummer 11.
0: En deze heb je net gehoord. Meteor en nooduitgang.

0: Q-topschijf.
1: Het was zo'n leuke New Music Friday deze week. De fans die wisten het al langer, maar wie de popactua niet de hele dag doorvolgt, werd deze ochtend waarschijnlijk aangenaam verrast. Er is nieuwe muziek van Miley. Niet Miley Cyrus, want de achternaam heeft ze laten vallen, maar het gaat dus wel over één en dezelfde vrouw. Miley zonder Cyrus. Ze brengt deze maand haar 10e album uit. Dat zal Bass Persuades heten. En dat is meteen ook de titel van haar nieuwe single. Het is een nummer over het gevoel van muziek. Het is echt zo muziek ademen, muziek voelen, de bassen door je lijf voelen gaan en je telefoon eens even wegleggen als je naar een concert gaat en gewoon genieten van het moment. De song wordt door sommigen een beetje vergeleken met Lady Gaga, haar pokerface. Het zit zo wat in dezelfde vibes. En wij bij Q, wij vinden het geweldig. Je gaat het een week lang kunnen ontdekken, want Bass Persuades van Miley, zonder Cyrus dus, is deze week de Q-topschijf.
0: Dit is deze week

0: Dat was hem dan, Bass Persuades. De nieuwe single van Miley. Dat is Miley Cyrus, maar Cyrus, dat hebben we achter ons gelaten. Het is vanaf nu gewoon Miley, zo gaat ze door het leven. Lisa zegt, je hebt Matthias van den Bulke heel gelukkig gemaakt en terecht. Wat een leuk liedje. Ja, je gaat het nog extra vaak horen, want het is deze week onze Q-topschijf. Zometeen, dan duiken we de top 10 in van de Q-top 40. En dat doen we met de Bauza.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Vanavond heb ik afgesproken met 3 vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed, wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
4: VTM. Wienerberger.
5: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hé. Maar echt glad, hé. Minstens even glad gelijk onze baksteen.
6: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
11: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op Pearl.be.

heeft haar nieuwe tour Long Way Home, hoe country kan het ook zijn, aangekondigd. Op 17 maart dan komt ze naar België. Dan staat ze in de Trix Club in Antwerpen. Dat is een klein zaaltje, maar wie weet hoe groot zij tegen dan wel niet is. Stella Lefty hoorde je en Basten op nummer 9. We komen steeds dichter bij de hoogste noteringen in deze Q-top 40. Met nu op nummer 8 een zomerhit die relatief goed stand houdt. Slechts één plekje verlies voor Jonas Blue en Malef. Edge of Desire.

0: Is Blue en Melif met Edge of Desire op nummer 8 deze week in jouw Q-top 40. Het is 1 over half 4. Er staan 8 files op onze snelwegen van langer dan 10 minuten. Richting Antwerpen op de E313 moet je 34 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 zijn dat er 11 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de E19 ook 11 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. En op de A12 nog eens 10 minuten en dat tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent een half uur tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Richting Nederland ook een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je ook nog eens een kwartier bijtellen. Op de Brusselse ring op de buitenring ook nog eens 20 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. En op andere plekken verlies je minder dan 10 minuten op dit moment.
1: Jana de Wilde.
0: Cat Sai is op weg naar de top. Na amper 4 weken in de lijst staan ze al in de top 10. En dit is de hoogste notering tot op heden met Animal natuurlijk.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Op nummer 6 deze week in jouw Q-top 40. We zijn beland bij de top 5 van de lijst van vandaag. Er zijn nog 5 kanshebbers op de nummer 1. Dat zijn Cameron Whitcomb, Another, Shakira, Topic en Somber. De vraag is dus nu, springt Somber over Shakira? Wordt Sorry Papi dan toch nog de nummer 1 in de laatste weken van de zomer? Of verrast Cameron Whitcomb? Je ontdekt het in de absolute finale en die begint over 3.

0: minuten.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
10: Ciao, kus.
9: En terug naar binnen te gaan.
10: Hallo, kus.
9: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
11: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
12: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
13: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
11: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen.
16: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
17: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
18: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
16: Amai.
18: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
16: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
18: Lidl, dat kan tellen.
19: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
20: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123 Eend.be.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear is een soort van inhaalbeweging aan het maken. Het draait al sinds mei mee, dan ergens midden de zomer is hij nooit hoger geraakt dan de helft van de lijst. En nu staat hij opnieuw in de top 5, dus wie weet wordt dit de nieuwe nummer 1. De huidige nummer 1, die tot vorige week nog die-die was van Shakira, zal toch mogen beginnen oppassen van Cameron Whitcomb. Maar deze week zal het alvast niet gebeuren, want de kaarten zijn verdeeld. Nog 3 songs te gaan. Somber, Another en Shakira. Wie staat waar? We gaan het nu ontdekken, want dit is deze week jouw...
1: Nummer 3.

0: luisteraar Liene zag hem onlangs op Pukkelpop en vindt hem geweldig. En van Ann mocht dit absoluut jouw nummer 1 worden in de Q-top 40. Maar ja, kijk, het is niet gebeurd. Het is iemand anders die het opnieuw doet. En dat voor de 12e week al op rij. Shakira en Burna Boy staat opnieuw op nummer 1 met Die Die. En je hoort ze zometeen in de lijst.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Magnetic en de Bauza openden de top 10. Stella Lefty en Boston. On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you, baby, this is power I'd run. 8. Edge of Desire van Jonas Blue en Melif daalt er 1 deze week.
1: 7.
0: Wat voor Animal van Cat's Eye.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims, die daalt er twee deze keer. Sorry Papi van Topic en Becky G. Nummer 4. Cameron Whitcomb en Kingdom.

Talk to You van Another en 54 Ultra. Die doet er 6 bij deze week en staat op 3. En My Body Isn't Ready van Somber blijft staan deze week op nummer 2. En dan is het gebeurd voor de 12e week op rij. Die Die van Shakira. En samen met Burna Boy op nummer 1. Veel plezier met Jordan en Naomi zometeen.

0: te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
3: Van Haren.
2: Omdat we van schoenen houden.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
7: Goedemiddag. Er zijn nu al 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig open. Er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna €1,3 miljard opgebracht. Dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was populair. Die heeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan €1,1 miljard op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 deden beter. Die leverden 22 en 6 miljard euro op. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is een Belg opgepakt. Dat zegt het Openbaar Ministerie in Nederland. In totaal zijn 32 mensen aangehouden, onder hen ook 16 mensen uit Frankrijk, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër en 1 Oekraïner. Zij worden onder meer verdacht van moord op de bewaker van 51 en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat waarschijnlijk om geweld tussen drugsbendes. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 3e rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg onze landgenoten Tim Herlier en Timothy Dupont. De Brit Lewis Askey die blijft leider in het klassement. Vanmiddag blijft het meestal grijs. De kans op regen stijgt met maxima rond 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt ook droger. Morgen zon en stapelwolken. Het blijft ook droog en we halen 21 graden.
8: En 13 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan 35 minuten bij. En ook richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 34 minuten bij. Ook 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 34 minuten. En ook op de E19 21 minuten bij tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord. Op de E34 18 minuten tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Dan op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 14 minuten en ook 10 minuten bij tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem 19 minuten en ook 10 minuten verliestijd tussen Strombeek-Bever en Jette. Naar richting Hasselt op de E313 tussen Ranst en Herentals-West 11 minuten en richting Brussel op de E40 tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten bij. Op de ring rond Gent tenslotte richting Zelzaten tussen Skaldestraat en Zelzaten-Oost ook 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
9: Music. Joren en Naomi.
6: Ciao! Het begint met een W en het staat voor de deur. Denk daar maar eens over na. Dit is Miles Smith. Stay.

0: Het begint met een W en het staat voor de deur. Annelore uit Langemark Poelkapelle zegt: werken.
1: Oh, jammer.
0: Doe me toch.
1: Zou kunnen, ja.
0: Nele uit Zwevenzeelen heeft het dan wel weer goed. Zullen we het in koor zeggen? Het is bijna...
2: weekend!
3: De dinnerparty van Joren en Naomi.
0: En het is hier altijd gezelligheid roef in de show, maar vandaag wordt het nog gezelliger, want we ontvangen heel veel volk in de studio en niet zomaar volk. We hebben hier vier dames uitgenodigd op onze dinnerparty. Zij blijven hier straks eten. En wie het einde van het etentje haalt, mag naar Londen op 3 oktober voor het concert van Niall Horan. En ja, ik ben de gastheer, dus ik wil ook graag even kennis maken. Ik ga beginnen bij Dina, 26 jaar uit Kortesem. Dag Dina.
4: Hallo.
0: Jij bent al sinds de start van One Direction fan van Niall Horan. Waarom van hem?
4: Ik vond hem altijd wel heel speciaal, omdat hij een Ier is in een groep van allemaal Engelsmannen. Dus dat vond ik wel tof.
0: De vreemde Ier in de bijt eigenlijk.
4: Ja.
0: Begrijp ik.
5: Ja, Melissa, 34 jaar uit Herentals. Jij staat hier ook. Dag Melissa.
6: Hallo.
5: Hallo. Je hebt één heel specifieke reden om mee te spelen met deze finale. Vertel.
6: Ja, wel, ik heb een heel drukke vakantie achter de rug. Ja, met mijn kindjes eigenlijk.
5: Ah, ja. Ja. Sowieso druk, ja.
6: Dus ik wil even me-time.
5: Oh, goed. Maar dat verdien je dan. Hoeveel kindjes heb je?
6: 5.
5: Oh, ja, amai. Oké, jij bent. Nee, dat is goed. En ga je dan een van hen meenemen naar Londen?
6: Goh. Nee, ik heb juist gezegd van nee, want dan moet ik keuzes maken.
5: Nee, dat is ongezond. Als moeder inderdaad favorietjes kiezen, nee.
0: Maar dan Melissa, je stikt dat daar nu op, maar je wilt ook gewoon even rusten.
6: Dat is zij dat jullie extra tickets hebben.
5: Ja, nee. Dat wordt moeilijk.
0: Wij gaan naar Maddy. 48 jaar uit Boom, Maddy. Ben je niet te moe?
7: Nee. Ik heb heel de nacht gestudeerd.
0: Oh. Oké, goed. Ja, dat kan je misschien zo meteen wel van pas komen, hè?
7: Ja, ja.
0: We duimen mee, alleszins.
5: Want ja, jij speelt ook niet voor jezelf, eigenlijk, hè?
7: Ik speel voor mijn dochter.
5: Ja, en daarom moest jij een beetje bijleren, want je dochter had het goed gekund, maar jij moet natuurlijk nog wat inhalen.
7: Ik was vandaag de leerling.
5: Oké, ah ja, kijk.
0: Ja, ja. En de dochter, de leerkracht, die...
7: Ja, en ze zit te zien, dus...
0: Doe maar uw best, hè, zeg. Ja, maar ja.
5: Het is met de zweep, hoor. Dan nog Kelly, 34 jaar uit Herselt. Zeg ik het zojuist? Herselt.
8: Ja.
5: Dag Kelly, je hebt je gisteren geplaatst voor deze finale. En je zei toen dat je eigenlijk vooral naar Londen wilt gaan. Vertel.
8: Ja, dat klopt. Ik ken niks van Niall Horan.
5: Nee.
8: Ik wil eigenlijk gewoon eens naar Londen met mijn man.
5: Oké.
8: Nog eens een weekendje weg.
0: Je hebt de tijd die je gehad hebt, heb je toch benut om...
8: Ja, ik heb gestudeerd. Okay. Ik heb Wikipedia en ChatGPT en zo.
5: Pas op, hè, want ChatGPT durft ook al fout antwoorden geven.
8: Ja.
5: Dus wie weet.
8: Maar ja, wie zegt, ga je het over Niall Horan? Het is een dinnerparty, het kan over alles gaan.
5: Ja, daar zeg je zoiets.
0: Je hoort het aan alles, lieve vrienden. De zenuwen staan gespannen. Maar dat is alleen maar positief van het begin er zo meteen aan. We spelen 3 rondes. In elke ronde zal 1 finalist afvallen. En de laatste die overblijft, wint. Zo simpel is het. We leggen zo meteen de zweep erop. Eerst doen we de music match zo meteen. Het is de Friday edition, dus maak je maar klaar voor een feestje.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want jij mag het zo meteen zelf starten na nieuwe muziek van Jamie Miller. Dit is Baby Doll bij Q Music.

0: spelen vandaag geen cliché-clash.
1: Oh, dat is jammer.
0: Ja, ça va wel hoor, want we doen hier de grote finale van de Q-Guestlist van Niall Horan in Londen. Vier finalisten die zojuist in de studio waren, die nemen het zo meteen tegen elkaar op. Maar voor we dat gaan doen, lekker in de Weekend Vibe.
2: Music Match Friday Edition.
0: Ah ja, want het is vrijdag. Leuk. Lekker. Dus zometeen mag jij een nummer kiezen op de radio. En op vrijdag is dat natuurlijk met het weekend in het zicht. Dus dan kiezen we altijd een thema met uptempo nummers. En vandaag zijn dat nummers waarin niet gezongen wordt.
3: Ah, lekker. Veel opties natuurlijk. Zoals deze bijvoorbeeld. Push. Universal Nation. Oh, dat doet wel iets met mij.
0: Zit om te gaan raven.
3: Ja, want zo ben ik wel, hè. Zotte door zijn. Oh, met tegen,
0: Jorn. Oh,
3: met tegen. Of deze Martin Garrix en Animals. Maar er zijn nog veel uptempo nummers die voornamelijk instrumentaal zijn en waarop er dus geen vocals aanwezig zijn. Risico.
0: Dus wil jij zo meteen even de boel hier figuurlijk in de fik steken? Stuur dan nu Music Match via de Q-app. En zometeen beginnen we opnieuw met Bazaar.
4: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
5: Ja, het is ja!
6: Ja!
4: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
7: Ah, nee, hè?
3: Alles, nee.
7: Dat is niet waar.
3: Niet alles.
7: Het strafste komt nog.
3: Zijn maar zeker.
4: En nu zijn ze terug.
8: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
4: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q. Music.
9: Het dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, staf, met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
10: Humo!
4: Humo kijkt naar een nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
11: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
4: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
10: Humo!
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Music Match Friday Edition.
1: Want op vrijdag doen we het altijd net iets steviger in Music Match.
2: Je staat hevig, hè, Joren?
1: Ik sta hevig en stevig, jongens. Wij gaan ons klaarmaken voor het weekend met vandaag alleen maar nummers waarin niet gezongen wordt.
2: Nee, en vandaag is onze huis-DJ Karin uit Sint-Giriswaas. Dag, Karin.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Hallo, ja, het is toch middag, hè. Hoe was jouw dag vandaag?
3: Goed. Ik ben druk. Ja, ik heb vandaag voor de eerste keer vrijwilligerswerk gedaan en dat was echt wel super tof. Dus,
2: Oké, wat hield dat dan in?
3: Een toezicht op een lagere school, de speelplaats. Dus ook eens kunnen in het zeil houden.
2: En waren ze braaf?
3: Maar ja, dat is top, hè. Die kinderen met hun verhalen allemaal.
2: Ah, dus, ja, kijk. Ik ken dat. Ik zit ook met een kind in de studio. Het weekend staat voor de deur. Heb jij leuke weekendplannen, Karin? Denk, zeg eens.
3: Wel, misschien de Vredesfeest en Sint-Niklaas of de IKEA.
2: Ah ja, dat zijn twee verschillende dingen.
1: Ik zou naar IKEA gaan. Los naar IKEA gaan. Die Vredesfeest, slaat dat over, joh. Zeg, ik ben heel benieuwd met welke song jij gaat matchen, want je hebt er heel veel zin in, ik hoor het, in het weekend. Als je nummer hoort dat je niet volledig wil horen, zeg je volgende en anders it's a match. Duidelijk?
3: Oké, dat is duidelijk.
1: Daar gaan we.
3: Volgende. It's a match.
1: Hoppa!
0: It's a match. Yeah. That we do with you.
1: Lekker.
2: Ach.
1: Goed gedaan, Karin.
3: Dag gedaan. Goed weekend.
1: Zelfde voor u, salut.
3: Goed weekend, dag.
1: Dit is Afrik Duo bij Q.

0: Late Alive, de bongosong. Gekozen in Music Match door luisteraar Karin. Zij is toezichthouder op een speelplaats van een lagere school. Bij haar gaat het heel goed. Maar dat kunnen we jammer genoeg niet zeggen van alle plekken in dit land. Want er komen meer en meer klachten binnen over de buitenschoolse opvang in Peer, Paulien.
1: Ja, er zijn nu al 6 klachten over grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt het parket van Limburg. Eerder vandaag was er nog sprake van 3 klachten. Je weet het, VTM Nieuws bracht de zaak afgelopen weekend aan het licht. Toen deze moeder een getuigenis in het nieuws. Haar 3-jarig zoontje kloeg over pijn aan zijn poep. Het parket onderzoekt de zaak. Er is voorlopig nog niemand opgepakt. En de staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. Dat is het op 2 na hoogste bedrag ooit. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 deden met 22 en 6 miljard euro beter. Bij de staatsbonds nu was vooral die op 1 jaar populair. Die geeft een retto...
0: wat?
1: Netto-rendement.
0: Retto-rendement.
1: Van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op.
2: Amai, het is vrijdag.
1: Het is ook grijs met kans op regen. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het droger. Morgen zon en stapelwolken. En het blijft droog bij 21 graden.
0: Retto-rendement.
3: Ik ga het proberen. Hè. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je momenteel richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 42 minuten. Op de E910 verlies je 31 minuten tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Dan op de E34 ook 25 minuten bij tussen Melzele en Sint-Annalenke-Roever. Dan op de A12 tussen Zandvliet en Stabroek ook 17 minuten bij. En ook 17 minuten bij op de E17 tussen Hazonk en Antwerpen-West. Dan op de Antwerpse ring richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan. 42 minuten bijtellen daar en ook 17 minuten tussen de Grellelaan en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 32 minuten bij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 24 minuten extra tussen Sint-Annalenke-Oever en Antwerpen-West. Dan op de Brusselse ring op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 34 minuten. En richting Brussel gaat het traag op de E40 tussen Berthem en Sint-Sevens-Woluwe 15 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Q-Music, Joren en Naomi. En zometeen de start van de grote finale voor Niall Horan in Londen. Dit is Taylor Swift bij Q.

0: De Q Guest List van Niall Horan in Londen.
1: Op zaterdag 3 oktober staat Niall Horan in de O2 Arena in Londen. Wij sturen daar één gelukkige luisteraar met Plus One naartoe. Momenteel hebben we 4 finalisten in de Q Live Lounge zitten. Dina, 26 jaar uit Kortesum. Melissa, 34 jaar uit Herentals. Maddie, 48 uit Boom. En Kelly, 34 jaar uit Herselt. Zij willen allemaal graag die gelukkige luisteraar zijn. En dus organiseren we hier vandaag een dinnerparty met Naomi en mezelf als gastheer en gastvrouw. We serveren vanavond een 3-gangen menu. Voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. En elke gang is een ronde in de finale. En na elke gang zal ook iemand onverbiddelijk afvallen. Weliswaar niet in gewicht, wel in het spel. Naomi, jij staat daarbij, onze 4 finalisten. Ze hebben daar ondertussen plaatsgenomen aan de chic gedekte tafel. Hoe zit het met de zenuwen, joh?
2: Ja, klopt helemaal. Ik zit er dus bij Dina en Melissa en Maddie en Kelly. Hoe zit het ermee? Dina, wat zie je allemaal voor je? Kan je eens beschrijven hoe het eruit ziet? Want we hebben ons wel een beetje uitgesloofd.
3: Goh, het ziet er wel mooi uit. Voor AI-renders precies.
4: Nee.
3: De tafel is mooi gedekt.
2: Ja, voilà. We hebben ons best gedaan om het hier mooi aan te kleren. Zenuwachtig, Melissa, voor de dinnerparty?
4: Ja, mijn buik is aan het grommen.
2: Jouw buik is aan het grommen? Ja. Ah ja, daar gaan we misschien wel iets aan doen, misschien niet. Ja, want we hebben hier natuurlijk ook een stolp voor ons zitten. Hè. Dat gaat natuurlijk een belangrijke rol spelen in ons spel. Wie was het, Melissa? Was jij het die zei van het gaat toch niks levend zitten, hè, onder die stolp?
4: Ja, klopt.
2: Heb je daar schrik voor?
4: Wow, het hangt er vanaf wat eronder zit. Hè?
2: Ja, oké. Okay. Wel, ik stel voor dat, dat iemand het gewoon even eraf neemt en onthult wat er onder de stolp zit. Het is Kelly die het doet, ja. Dus vertel eens, wat zie jij?
3: De koptelefoon.
2: Een koptelefoon, dat klopt helemaal, dus je kan het misschien al raden. Ronde 1 wordt de muziekronde.
1: Spannend, spannend, spannend. Zo meteen gaan we spelen, vrienden.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
6: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
5: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
6: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
5: Oh, maar kijk, ja, eens ja. Kijk eens aan.
0: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Nog voor jij kan denken,
8: pas op voor die borduur.
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt,
8: kan dat nu niet doen.
7: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor
8: een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Richting het weekend met Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love, maar ook met dit.
1: Q Guest List.
2: Q stuurt je naar Niall Horan in Londen.
0: Welke luisteraar mag daar binnenkort naartoe? Naar Niall Horan in de O2 Arena op 3 oktober. Hoog tijd om aan de finale te beginnen. En we beginnen ook met een voorgelegd... voorgerecht, lieve vrienden, een voorgerecht. Onze vier finalisten krijgen zometeen, elk om de beurt, de eerste 2 seconden van een nummer te horen. Het is dan aan hen om telkens te raden of het over een nummer van Niall Horan gaat of niet. Bij een juist antwoord gaan we naar de volgende. Bij een fout antwoord valt die kandidaat af en zit de ronde erop. Wel nog één belangrijke regel. We zoeken nummers sinds de start van zijn solo-carrière. Dus sinds de start van de solo-carrière van Niall Horan. Dus niet van toen hij nog deel uitmaakte van One Direction. Dina, 26 jaar uit Kortesum, die was maandag onze eerste finalist. Dat betekent ook dat zij mag beginnen.
3: Yes. Ik heb hier al veel klamme handjes gezien. We gaan in die volgorde inderdaad beginnen. Dina, ben je er klaar voor?
4: Ja.
3: Je zegt zo meteen gewoon Niall of niet Niall.
4: Okay.
3: Hier gaan we.
4: Niall.
3: Klopt, dat is juist. Dan gaan we naar Melissa. Melissa, ik heb een antwoord nodig.
5: Niall.
3: Klopt. Dan gaan we naar...
5: Niall.
3: Maddy. Nee, dat is niet Niall. Oh, Maddy toch. Oh, jammer. En je had zoveel zenuwen, hè? Want je wou het doen voor je dochter, hè? Hoe heet je dochter?
5: Lani.
3: Ja, en ze supportert ook mee, hè? Ja. En hebben jullie samen naar liedjes geluisterd van Niall?
5: Ja, ja.
3: Heel maar deze, want ja, deze zat er niet bij, want het was gewoon geen Niall-nummer.
0: Nee.
3: Het lijkt natuurlijk op elkaar.
0: Ja, het was Alex Warren, Before You Leave Me.
3: Oh, jammer.
0: Doe het toch.
3: Ja, en je vertelde ook net, het is natuurlijk ook jammer, want ze wil ook heel graag gaan naar die show in Antwerpen.
5: Ja.
3: Maar dat gaat niet, hè? Vertel eens waarom dat niet ging.
5: Ze gaat op schoolreis, allee, op een uitwisselingsprogramma naar Noorwegen.
3: Ja, dus ze is ook gewoon niet in het land.
5: School, ja.
3: Ja, en Londen zit er voorlopig ook nog niet in.
5: Nee.
3: Misschien, hè? Ooit of op een andere manier, maar wij kunnen het niet aan jou geven, sorry.
5: Nee.
3: Heel jammer, jij valt af en jij mag ons dinertje verlaten.
5: Spijtig voor mijn dochter.
3: Ja, al sorry.
0: Straks gaan we verder met de drie finalisten die overgebleven zijn naar de volgende gang op onze dinnerparty. Want na het voorgerecht komt inderdaad het hoofdgerecht. Hoe hebben we dat toch weer gedaan? Nu is muziek van Anouk, dit is Girl by Q Music. Goedemiddag.

0: Hey, dit is Anouk en je luistert naar mijn lievelingsradio Q Music.
1: Dit was Curl. Zeg vrienden, welkom.
2: Bij welke BV gaan Joren en Naomi op dinnerparty?
1: Dat spelletje hebben we een hele week gespeeld. Een hele week zijn wij bij BV's gaan eten. Maar nu is het zover, nu organiseren wij onze eigen dinnerparty. Wij zijn de gastvrouw en de gastheren van dienst. Ik heb het over Naomi en mezelf weliswaar. Wij sturen één finalist naar Niall Horan in Londen. Daarnet hadden we het voorgerecht, was de eerste ronde, de muziekronde waarbij Maddie 48 jaar uit Boom afviel. We eten nu verder met Dina uit Kortense, Melissa uit Herentals en Kelly uit Herselt. Ja, Naomi, voor sfeer en gezelligheid, bij komen eten altijd een ding. Hoe zit dat momenteel nu dat er één iemand is afgevallen?
3: Ja, was wel een serieuze domper hè, voor de sfeer hier. Ik heb ook het gevoel, het zijn dan vier vrouwen toevallig aan tafel. Ik zit er dan ook bij. Dat schept al meteen een band en we waren aan het kletsen en dan boem. Maddie was er gewoon afgevallen. Moest het dinertje verlaten, dus dat was wel een domper op de sfeer. Maar we zijn hier nog met drie natuurlijk, inderdaad. Dina, Melissa en Kelly. Kelly, je vertelde daarnet in de studio dat het 6 jaar geleden is, hè, dat je echt op reis bent gegaan. Voel je je comfortabel om te vertellen hoe dat komt?
4: Ja, we hebben 6 jaar geleden zijn we ons eerste zoontje verloren. Dan zijn we een jaar nadien zijn we terug mama en papa geworden. En ja, dan schiet dat er gewoon tussen.
3: Ja, inderdaad. Ja, een super heftig verhaal ook. Hè, ja. Het is een heel andere dinnerparty plots. Maar natuurlijk ja, gunnen we jou dat allemaal dan. Dat jij dan toch even die rust kan vinden. Ja, maar ik moet het iedereen gunnen. Ik moet onpartijdig blijven. Ook Dina en Melissa verdienen het. We gaan erom spelen. We gaan naar het hoofdgerecht. En er is al iets nieuws verschenen onder onze stolp. Alleen moet één iemand nog die stolp eraf halen en kijken wat het voorgerecht gaat bieden. Dus wie is een vrijwilliger? Melissa, wil jij het doen?
5: Ja, is goed.
3: Ja, wat zien we? Dina, kan jij beschrijven wat je ziet?
5: Een aardappel.
3: Dat klopt. Een patat. Enig idee wat we daarmee kunnen doen? Niemand, Melissa?
6: Ja, puree maken.
3: Gaan we puree maken of niet? We gaan het meemaken zo meteen tijdens het hoofdgerecht. Ik ga het ook niet verklappen.
1: Ik verklap nu dat je Bruno Mars hoort. Dit is I Just Might.

0: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van Nieuws.
1: Er lijkt plots weer wat hoop op vrede tussen Rusland en Oekraïne. De VS stuurt morgen onderhandelaars naar Moskou en naar Kiev om te praten over het einde van de oorlog. Volgens collega Robin Raamakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
2: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen, dat hij dan als pluim op zijn hoed kan steken, een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
1: De Russische president Poetin liet gisteren uitschijnen dat een akkoord met Oekraïne niet onmogelijk is. Op het terrein is er weinig van die mogelijke vrede te merken. In het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op. Er zijn nu al 6 klachten over grensoverschrijdend gedrag bij een kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. Eerder was er nog sprake van 3 klachten. De zaak kwam afgelopen weekend aan het licht. Toen dienden bezorgde ouders een klacht in bij de politie. Het onderzoek naar de feiten loopt volop. De opvang blijft voorlopig open en er is ook nog niemand opgepakt. De nieuwe staatsbonds van de overheid hebben uiteindelijk bijna 1,3 miljard euro opgebracht. En dat is het hoogste aantal in bijna 3 jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Vooral de staatsbon op 1 jaar was erg populair. Die heeft een netto rendement van 1,92% en leverde meer dan 1,1 miljard euro op. Enkel de Van Petegem-bon in 2023 en de Leterme-bon in 2011 deden beter. Die leverden 22 en 6 miljard euro op. En over een half uurtje beginnen onze basketvrouwen aan hun WK-basketbal in Berlijn. De Belgian Cats nemen het op tegen Turkije. Collega Klaas de Wijngaard blikt vooruit.
3: Evident is Turkije zeker niet. Het is een competitie die heel hoog aangeschreven is. Heel veel van onze speelsters, onder meer Julie van Loo, onder meer Emma Meesterman, hebben ervaring ook in die Turkse competitie. Kennen die speelsters ook goed. Op papier denk ik dat wij echt wel beter zijn. We staan ook een stuk hoger op de wereldranglijst. 5e staan wij. Turkije staat pas 16e.
1: Nog in de groep van de Cats spelen ook Puerto Rico en Australië. Australië won eerder vandaag dat duel. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales en de nummers 2 en 3 spelen nog tegen elkaar. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de derde rit in de ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Kooi was de snelste in de massasprint. Hij versloeg daar onze landgenoten Tim Merlier en Timothy Dupont. De Britte Lewis Alski die blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht droger en ook brede opklaringen met minima tot 17 graden. Morgen wordt droog en vrij zonnig en halen we 23 graden.
4: En 10 plekken op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan 47 minuten. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 32 minuten bij. Ook 23 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 46 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord verlies je 27 minuten. Ook op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 18 minuten. En op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 17 minuten verliestijd. Het gaat ook traag op de E34 tussen Melstele en Sint-Anna-Linkeroever 15 minuten bij. Dan op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 23 minuten. En ook 18 minuten verliestijd tussen Grimbergen en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Music. Joren en Naomi. Ciao. Wij vragen ons al de hele week af, wie gaan we nu naar Niall Horan in Londen sturen? Het verlossende antwoord hoor je dit uur.

0: miles away.
1: Zometeen muziek van Lucas en Steve in Repeat of Niet. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat hij wel eens goed kan binnenkomen. Zo aan de vooravond van het weekend. En dan zijn er ook verschillende mensen die sturen, zoals Peggy, Joni en Gregory. Hola zeg, zo strak in pak. Ah bah ja.
2: Q Guestlist.
3: Q stuurt je naar Niall Horan in Londen.
1: En speciaal daarvoor organiseren Naomi en ik een dinnerparty. Dus nu moeten we ons even focussen op de drie zenuwachtige dames die we hebben uitgenodigd op onze dinnerparty. Die zitten hier in de Q Live Lounge. Op het spel staat een duo-ticket om naar Niall Horan te gaan in de O2 Arena in Londen. We hebben het voorgerecht gehad, we gaan over naar het hoofdgerecht. We spelen nog met Dina, 26 jaar uit Kortesum, Melissa, 34 jaar uit Herentals en Kelly, 34 uit Hersselt. Elke finalist krijgt zometeen quizvragen die gaan over Niall Horan, Londen en alles wat daarmee samenhangt. Ze hebben daar zojuist onder de stolp, want er staat ook een mooie zilveren stolp op de tafel, een hete patat getoverd. En die gaan jullie doorgeven, dames. Als je het juist antwoordt, mag je de hete patat doorgeven. Wanneer je fout antwoordt, blijft de beurt bij jou tot je een juist antwoord geeft. Je wil natuurlijk zo snel mogelijk af van de hete patat. Want wanneer de kookgong gaat, de kookwekker af... Ja, het is met een gongetje. De kookgong. Wanneer de kookgong afgaat en jij hebt net dan de hete patat bij jou, dan val jij als finalist af.
4: Yes. Dina, Melissa, Kelly. Jammer, Melissa, we gaan geen puree maken. Nee, we gaan toch iets anders doen. We gaan een quiz spelen. Zijn jullie klaar voor? Ja. Dina, jij begint. Jij mag de hete patat al in handen nemen. Okay. En dan krijg jij nu jouw eerste vraag. Wat is de titel van het debuutalbum dat Niall als soloartiest uitbracht? Klopt. Fish and Chips is een populair gerecht in Londen dat wordt gemaakt van twee soorten witte vis. Noem mij één.
5: Kabeljauw.
4: Klopt, mag doorgeven. Hoeveel tattoos heeft Niall op zijn lichaam staan?
6: Geen.
4: Dat klopt, je mag doorgeven. Wat is de volledige naam van Niall Horan?
6: Niall James Horan.
4: Klopt. Welke romantische komedie met Hugh Grant en Julia Roberts in de hoofdrollen speelt zich af in Londen en heeft ook de naam van een wijk in Londen?
6: Nottingham.
4: Klopt, je mag doorgeven. Welke kleur hebben de Londense taxis?
6: Zwart.
4: Klopt. Met welke bekende Britse zanger ging Niall Horan op roadtrip in de documentaire Niall Horan Homecoming?
6: Louis Capaldi.
4: Klopt helemaal. Welke rivier stroomt door Londen?
5: Thames.
4: Klopt ook. In welke Belgische venue stond Niall Horan voor het eerst als soloartiest met zijn Flickr World Tour?
6: Het Sportpaleis?
4: Nee, het is Force Nationaal. Je mag hem blij bijhouden. Wat is het huisnummer van de officiële ambtswoning van de Britse premier?
6: 1?
4: Nee, 10. Niall Horan is geboren op 13 september 1993.
6: In Mullinger.
4: Nee, het is een sterbeeld, is maagd. Niall Horan zat natuurlijk in de bekende formatie One Direction, maar welke haarkleur had hij in deze groep?
6: Blond.
4: Klopt. Hoeveel keer gingen de Olympische Zomerspelen al door in Londen?
6: 2 keer.
4: 3 keer. Wat is de naam van de gigantische reuzenrad in Londen aan de Thames?
6: London Eye.
4: Dat klopt. Hoe spreekt Niall zijn fans officieel aan?
5: Nylers.
4: Nee, Lovers. Hoeveel studioalbums bracht Niall Horan als 5. solo uit? Nee, 4. Jammer, Melissa, je zit in de puree. Oh, jammer. Vond je het moeilijke vragen?
5: Ja, eigenlijk wel.
4: Ja, pak maar
5: eigenlijk wel.
4: Ja, oh, jammer. Ja. Ja, heb je natuurlijk wel gestudeerd op voorhand.
5: Ja, dat wel.
4: Kwam er dan informatie van terug boven?
5: Ja.
4: Ja, dus je hebt er wel iets aan gehad. Je hebt al iets bijgeleerd.
5: Jawel.
4: Oké. Okay. Oh, jammer. Ja, jij deed het ook natuurlijk voor je me-time, hè. Dus ja, jammer dat wij die jou niet kunnen geven. Maar ik hoop dat je op een andere manier die wel nog vindt. En wie weet, gaan we nog iets anders organiseren binnenkort. Maar het zal niet naar Niall Horan zijn in Londen. Sorry, Melissa.
5: Geen probleem. Het was plezant.
4: Ah, maar ik vond het ook plezant. Ons rondje, een dinerparty. Moeten we meer doen, girlies? Dina en Kelly blijven nog over. Jullie mogen nog blijven voor het dessert.

0: Kamerad bij Q Music. Welkom op onze dinnerparty. Die, telkens maar intiemer en intiemer wordt, kunnen we zeggen.
1: Het is ook een soort horror-diner eigenlijk, hè?
0: Ja, er vallen telkens finalisten af.
1: We vermoorden onze gasten.
0: Dat heb jij gezegd. Dat vind ik nu weer heel luguber. Halloween is echt nog wel even. Dat moeten we niet over hebben. Hé, maar hoe is het momenteel, de sfeer daar? Want jij bent even weg bij de gasten.
1: Ja, ik heb ze even alleen gelaten. Dubbel, want ik heb wel het gevoel dat ze kunnen connecteren. Hè. Ze gunnen het elkaar wel allemaal. Maar ja, net als ze close worden met een lotgenoot, dan valt die af en dan is het weer jammer. Hè. Zijn ze weer droevig.
0: Bon, we gaan ons gedacht ervan maken, onze naam er tegen zeggen. Hè. Nog voor 6 uur hoor je wie naar Nilehorn gaat. En nu...
2: Repeat, of niet.
0: Hoor je dat Lucas en Steve nog steeds in repeat of niet zitten? Dus neem de Q-app er alvast bij.
2: Q Music. Q sounds better with you.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
8: Dit was fantastisch.
7: Geweldig! Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
9: Lotto is op zoek naar voeten.
10: Hé? Voeten?
9: Die graag op grote voet leven.
10: Graag.
11: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
9: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
10: En na het eten, Rob.
12: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Peri Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
16: Ciao, kus.
15: En terug naar binnen te gaan.
16: Hallo, kus.
15: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: of niet.
1: Momenteel in repeat of niet. All I Know van Lucas en Steve. En voor de mensen die dachten dat het broers waren, is niet waar. Heel lang gedacht dat Lucas en Steve broers waren. Lucas die heeft wel een andere broer, die heet Stef. Dus volgens mij...
2: Kennen jullie mensen persoonlijk of zo?
1: Met Stef...
2: Ah, de Lucas.
1: Nee, met Stef, de broer van Lucas, ben ik bevriend op Instagram.
2: Is dat zo?
1: Dat is zo,
2: hoe
1: ja.
2: Hoe heb je dat gefixt?
1: Ja, hij wou mij per se volgen, dus ik dacht...
2: Ah, hij was fan van jouw programma, zeker.
1: Wat vind jij van Lucas en Steve, All I Know? Stuur repeat of niet en laat ook weten waarom je dat stuurt in de Q-app. Merci, dankjewel.

0: Lucas en Steve ten voeten uit. All I Know in Repeat of Niet.
1: Ja, jij kent ze natuurlijk. Hè. Je bent zijn je close personal friends, hè?
0: Nee, ik ken de broer van Lucas.
1: Ah, de broer. Ja, bijna bij Lucas. Of is het Steve?
0: Bij Lucas.
1: Bij Lucas. Ja.
0: Wij zijn bevriend op Instagram.
1: Hè. Ja, bevriend. Maar eigenlijk volg je elkaar.
0: Ah, ja, dat bedoel ik. Ja.
1: Oké, boomer. Jordi uit Deinze, die vindt het wel een dikke repeat. Hij zegt altijd feest met Nederlandse DJ's. Matteo uit Brasschaat is ook van. Hij zegt repeat. Stefanie uit Tongeren, die zegt repeat. En ook Nele uit Lebbeke zegt repeat. Enfin, het is eigenlijk zeer duidelijk. Het is een repeat.
0: Maandag hoor ik het nummer opnieuw. Rond 9:40 bij Matthias van den Bulke. Die je trouwens vandaag nog eens gaat horen op de radio.
1: Ja.
0: Nee toch? Jawel, zo meteen bij Ulrike in Vrienden van de Vrijdag om 7:00. Dat gaat vonken geven, jongens.
1: Als dat maar goed komt.

0: Jonas Brothers. En Paulien van den Nieuws, want het is eindelijk prijs voor Van Aert in de Ronde van Spanje.
1: Ja, en op wat voor een manier. Wout van Aert reed de hele dag in de aanval. Even zag het er niet goed uit toen een groep van 10 renners wegreed. Maar op de laatste beklimming van de dag reed hij er zelf naartoe. Op zo'n 4 kilometer van het einde kwam er een nieuw beslissend moment. Toen sprong Van Aert weg uit en kreeg hij de Fransman Paris-Peintre met zich mee. Uiteindelijk was hij met voorsprong de beste in de spurt met 2. Hij pakt zo zijn eerste ritzege deze Vuelta en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. En in het centrum van Kiev is het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten geraakt door een Russische drone. 9 mensen raakten daarbij gewond, dat meldt de burgemeester van Kiev. Oekraïns president Zelensky spreekt over een gerichte aanval. Ook de voorbije dagen laaide het geweld regelmatig op.
0: Voor het weer gaan we naar Frank. Frank, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt ons al laten watertanden de afgelopen dagen richting zondag, want dat zou de beste dag van het weekend zijn. Dus wij staan te popelen natuurlijk, dat begrijp je.
2: Ja, dat snap ik helemaal. Het wordt een mooi weekend. Dat wordt nog altijd bevestigd. Het is wel zo dat vandaag het eventjes aan het regenen is. Op meerdere plaatsen is eigenlijk een smalle band die nu zo over het centrale gedeelte van ons land ligt. Dus dat geeft nattigheid. Daarachter wordt het wel weer droger met ook enkele opklaringen. Dat is zo bijvoorbeeld in delen van West-Vlaanderen het geval. En anderzijds, ja, het oosten die zit daar nog aan de voorzijde daarvan. Daar zijn er ook nog wat opklaringen. Maar dat is, die regenzone gaat ook verder doorschuiven naar het oosten. En dan, ja, denk ik ergens tegen 9:00 à 10:00, dat we dan helemaal verlost zijn van de regen. Dus dan is het overal droog, het gaat goed opklaren. Dat betekent dan ook dat het pak kouder gaat zijn komende nacht in vergelijking met vorige nacht. Ik weet niet of het wel gemerkt hebt, maar ja, het was echt wel zeer zacht. Als we opstonden was het 20 graden. Dus ja, dat gaat dus morgenochtend niet lukken. Dus dat komt door die opklaringen, daardoor kan het meer afkoelen. En dat betekent dan ook temperatuur ergens rond een graad of 12 dat we zullen hebben. Dus daar gaan we mee starten morgen. Maar de zon is wel van de partij. En in de loop van de dag krijg je dan van typisch van die stapelwolken die wel kunnen ontstaan. Die gaan niet uitgroeien tot een bui. Er is een weermodel die zegt dat er eentje wel kan uitgroeien tot een bui. En dat is in het uiterste noordoosten van het land, dus provincie Limburg. Maar de kans is klein en ook al is dat het geval, dat is maar heel tijdelijk. Voor de rest gaat het ook daar prima weer zijn. Dus dat bij 21 graden. Maar ja, zondag, ja, wordt nog steeds bevestigd. Het wordt nog iets warmer. We gaan er een graad of 3 bij doen. 24 graden komen dan uit. Met veel zon 's ochtends, na de middag ook nog wel, maar tegen de avond zou dan wel aan de bewolking wat beginnen toe te nemen. Maar ja, dit lijkt mij toch wel een mooi weekend te worden.
0: Oké, ja, en over maandag ga ik niet beginnen, want het weekend moet nog eerst komen. Dus we gaan het gezellig houden. Ja, het is dat. Frank, fijn weekend. Tot volgende week. Salut, man.
2: Jullie ook, hè.
0: Yo, yo.
3: Zo mindful van jou, zo in het nu leven. Dat
0: ja,
3: heb ik
0: zo'n pennetje.
3: Ja, inderdaad. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 37 minuten bij. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borrerhout 28 minuten. En ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dan richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 34 minuten bij. En op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 21 minuten. Ook 17 minuten op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Dan richting Gent op de E40 gaat het traag tussen Groot-Bijgaarden en Aalst 32 minuten. En ook op de Brusselse ring, op de buitenring tel je wat tijd bij tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 27 minuten. Richting Brussel dan tenslotte op de E314 tussen Lummen en Halen ook 15 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Pas op. Pas op. Dasha is daar.

0: We zijn bezig met een spel. Want we zetten één luisteraar met plus one op de Q-guestlist van Niall Horan.
1: De dinnerparty van Joren en Naomi.
0: Die twee finalisten heten Dina, 26 jaar uit Kortesum, en Kelly, 34, uit Herselt. En ze willen allebei maar één ding. Dat is hun voor- en familienaam op de Q-guestlist. Voor Niall Horan. Ze hebben het voorgerecht en het hoofdgerecht van onze dinnerparty overleefd. Maar wie haalt het einde van deze dinnerparty? Ik weet het is luguber, vrienden, maar zo gaat het in het leven. Naomi, wat wordt er geserveerd als dessert op de dinnerparty?
2: Wel, normaal hebben we een stolp altijd. Die is even weg, hè? Daar moeten we even iets mee doen. Maar beste vrienden, beste Dina en Kelly, hè, jullie komen al goed overeen en kletsen dat ze maar doen. Wij gaan iets speciaals doen. Ik ga nog niet helemaal verklappen wat jullie gaan moeten doen tijdens het dessert, maar ik moet wel al even iets doen ter voorbereiding. Joren, als je het niet erg vindt, ik ga Dina en Kelly even hun handen vastbinden op hun rug.
0: Huh?
2: Ja, het wordt misschien wel een dinnerparty met een happy ending, girls. Dus jullie mogen jullie microfoons wegleggen. Ja, ik ga die dan even vastbinden aan Joren, goed?
0: Maar
2: ben even bezig, hoor.
0: Je bent toch een vuil mieke, zeg.
2: Ja, maar kamuseer mij, hoor. Oh, tof, tof, tof. Ja, dank u wel, Kelly.
0: Ja.
2: Ja, handjes op de rug. Ja, waar ligt dat koord? Of moet ik het met een ketting doen?
0: Ik ga wat mensen bellen, denk ik, want dit komt niet goed. We gaan zo meteen ontdekken wat die grote, grote, grote finale inhoudt.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op je kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
7: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
8: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
7: Nee. Aline, Ellen. Huh? Ellen. Elke. Huh? Elke.
8: Dit is Sarah.
9: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
10: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Wij, landbouwers van Fairbel, nemen het heft graag zelf in handen. Want appelsap is fairtrade, Belgisch en vers geperst uit lokale appelen. Maar het is vooral heel lekker. Kies in de winkel voor eerlijke appelsap van bij ons. Kies voor Fairbel.
13: Krevel.
14: Ga terug naar school met de beste

0: Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
1: Krevel, leef beter. Voor die...
2: Goedemorgen.
1: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
3: Goedenavond.
1: Waarbij je de dag wil verteren door te...
4: Dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
7: IKEA-tip van de week. Kom op 5 september naar IKEA en betaal je opbergers met een sok. Ja, ja, met een sok.
8: IKEA.
9: IKEA.
7: Die info en voorwaarden op IKEA.be.
10: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
11: Torfs! Medi-market.
12: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
14: Vanavond wordt VTM overspoeld door talent in het nieuwe seizoen van Got Talent. En bij VTM 2 zit dat talent in de criminele toeren van de Hitman's Wife's Bodyguard. Vanavond bij VTM en VTM 2.
15: Joren en Naomi.

0: De nummer 20 uit de Q top 40, Juste en Just a Little.
1: De Q guestlist van Niall Horan in Londen.
0: Beste finalisten, Dina 26 jaar uit Kortussum en Kelly 34 jaar uit Herselt. Wij gaan overschakelen naar dessert. Dat ligt momenteel nog onder een stolp, hè, Naomi?
2: Dat klopt helemaal.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Maar,
2: ja, zeg maar.
0: Wat zit er onder die stolp? Dat wil iedereen weten.
2: De vraag van 1 miljoen. Die is ondertussen weer teruggekomen. Hè, want zoals ik daarnet zei, Dina en Kelly, daar moesten we nog iets speciaals mee doen. Natuurlijk, jullie kunnen nu even niet... Ja, ik kan geen vrijwilliger aanduiden om even de stolp eraf te halen. Want jullie zijn een beetje vastgebonden. Hè? Daarover later meer. Dus ik zal het doen. We gaan eens samen kijken... wat er onder die stolp zit. Ja, Kelly, wat zie je?
3: Cornetto's.
0: Ja.
2: Oké, okay, cornetto's. Hoe kunnen we dat nog noemen? Ijshoorntjes? Misschien...
0: Nee.
2: Nijlhoorntjes, eigenlijk. Ja, daar hebben we ons mee geamuseerd, hoor.
0: Het zijn Nijlhoorntjes. Dat is jullie dessert. Jullie krijgen beide één Nijlhoorntje. We hebben echt niet op centen gekeken, ze vrienden. Echt zo. Het is full on.
2: The big budget.
0: Het is heel simpel. Jullie moeten dat gewoon opeten om ter eerst. Makkelijk, zou je denken. Maar ja, goed, dat belangrijk detail van jullie handen die vastgebonden zijn, gaat jullie misschien wel parten spelen. Wie het eerst zijn bord leeg eet, die gaat naar Niall Horan. Zo simpel is het.
2: Ja, inderdaad. Ik ga ze nu al even verdelen. Zo, eentje voor Dina. Eentje voor Kelly. Ik hoop dat er geen allergieën zijn. Oké, dus schuif maar goed van voor. Hè, zodat je heel goed, dat je heel je lichaam kan smijten op de tafel. Oh my god, en je hebt zo'n mooi blouseje aan ook, Dina. Jij ook natuurlijk, Kelly. Ja, dat zal er al uitgaan in de was. Oké. Zijn jullie er klaar voor, Kelly?
3: Ja.
2: Zo erg, eigenlijk. Ik voel me echt sadistisch. Dina, ben jij er klaar voor?
3: Ik hoop het.
2: Lust je graag ijshoorntjes?
3: Ja, dat wel.
2: Oké, okay, dat is al een goed begin. Dan ga ik aftellen. Het belangrijkste is eerst, voor ik dat doe, dat jullie echt dus alles moeten opeten. Hè. Ik ben het jurylid, dus ik ga bepalen of het echt allemaal op is. Hè. Dus ik wil eigenlijk geen kruimeltje zien, geen stukje ijs. Je mag echt je tong gebruiken om het allemaal schoon te vegen. Goed?
3: Oké.
2: Okay. Oké, okay, oh, ze zijn een beetje bang. Ik voel me echt schuldig. Oké, okay, Dina en Kelly, hier gaan we. 3, 2, 1. Ja, oh my god. Oh, sorry. Ja, oké, okay, ze beginnen dus aan het ijsgedeelte, alle twee. Oh, dit is echt statistisch om naar te kijken. Oh, zouden ze nu ook brain freeze hebben? Ik kan het ze natuurlijk niet vragen. Oh, ik zie volle mondjes. Die wangen zijn echt aan het uitpuilen. Oké, okay, oh, en ik zie ook de ogen gesloten. Ze hebben het een beetje moeilijk. Ik denk dat er wel wat brain freeze bij komt kijken. Oké, okay. Ja, Dina is ook heel goed bezig. Ja, ik zou zelf bijna zeggen dat er al nog niet de helft. Maar het begint toch wel te verdwijnen. Dat
0: wie,
2: ze horen.
0: Wie staat er op voorsprong, Naomi?
2: Ik denk Dina, maar het is moeilijk te vergelijken, want ze hebben allebei een andere tactiek. Oh, maar ze zijn wel aan het afzien. Oei, ik voel me weer een beetje schuldig. Oké, Kelly die heeft... Ja, het is ook een beetje...
0: Kelly heeft een grote mond ook precies, volgens mij.
2: Ja, wel, het is ook een beetje een dubbelzinnig zicht. Het is ja,
0: hoe bedoel je, Naomi? Wat bedoel je?
2: Nee, een paar scenario's spelen zich af in mijn hoofd. kijk, Kelly, je hebt al... nu dat ik aan het praten ben, ze zijn wel heel snel aan het gaan, hoor. Oké, Kelly heeft eigenlijk alleen nog maar het topje, zo van achter, zo van onder.
0: Een chocolaatje,
2: zo. Oh, maar Dina, jij bent heel snel aan het gaan. Ik kan zelf niet volgen hoe snel jullie gaan. Oké, jullie zijn bijna klaar, maar die kruimels moeten wel nog volgen, hè. Oké, is het Dina? Ik denk dat het Kelly gaat zijn. Oh, die tong, amai, wat een... Ja, het is Dina!
0: Het is Dina!
2: Oh, ja, ik wil het eraf pakken, maar dat is misschien wat intiem, hè. Dina, je mond is bijna leeg. Vertel eens, hoe was het? Amai, dat is heftig. Sorry. Oh, wij zijn echt sadisten. Kelly, het was echt nek aan nek. Is jouw mond ondertussen al leeg?
3: Ja.
2: Was het een lekker ijsje?
3: Ja, ça va.
2: Oh, zo erg. En ik... Ja, jullie kin hangt ook vol en zo. Maar ja, ik wil niet aan jullie komen. Dat is misschien wel personal space. Oké, Dina, jij hebt gewonnen. Besef jij dat al?
3: Nee, nog helemaal niet.
2: Komt dat door de brain freeze?
3: Ja, het was echt wel heel koud.
2: Jij was natuurlijk een van de grootste Niall Horan fans. Hè, want er waren ook heel veel, veel kandidaten die een beetje me-time waren. Of inderdaad, die ook wel naar Londen waren. Hoe blij ben je dat jij Niall Horan nog eens gaat zien?
3: Ik ben heel blij. Het is echt een droom. Ook voor in de O2 Arena te gaan kijken, ben ik ook echt heel excited.
2: Amai. Je hebt ook jouw plus one mee, hè, Amber. Die zit hier ergens in de backstage. Die zal ook heel blij zijn. Misschien kan zij jou helpen met jouw gezicht een beetje af te wrijven. Dat is misschien, die is iets closer met jou. Is dat goed?
3: Ja, dat is helemaal oké.
2: Voilà, Joren. Oh, we hebben de winnaar.
0: Nou wel. En ik zou willen zeggen, ik sta met mijn mond vol tanden, maar het is mijn mond vol oranges. Hey, proficiat aan Dina. Die gaat...

0: Weekend en right now. Music. Zometeen na 6 uur duiken we samen in het weekend. Tijdens extra weekend. Dat doen we zoals je gewend bent bij Vincent Live. Dus met ons telefoonnummer waarop je rechtstreeks in de show terecht kan komen. En ook met Friday. Waarbij we allerlei weekendplannen van de luisteraars overlopen. Dus jouw wilde weekendplan. Of weekendplannen, misschien kan er meerdere hebben. Hè?
1: Zeker.
0: Die zijn al meer dan welkom via een audioberichtje in de Q-app. En het is daarbij belangrijk dat je op het einde van dat berichtje, dus het berichtje eindigt, door zo luid mogelijk en enthousiast mogelijk yay te roepen.
1: Yay.
0: We zullen ze even voordoen, hè.
1: Ja.
0: En voordoen, dat ook. Ik ga vanavond frieten eten.
1: Yay! Goh, bij mij is het een beetje moeilijk.
0: Wat dan?
1: Ik mag het eigenlijk niet verklappen.
0: Allee, maar doe toch maar.
1: Ik durf niet, oké. En dan niet op ingaan, hè. Oké. Ik ga vanavond een vriendin verrassen. Yay! Yay!
0: Wat?
1: Ja. Meer kan ik niet vertellen.
0: Waar? Wanneer?
1: Ja, zijn geïnteresseerd? Jij hebt je dat niet uitgenodigd.
0: Zeg, Miley Cyrus, die wil tegenwoordig gewoon aangesproken worden als Miley. Zonder achternaam dus. Ik zou eerder zeggen Lady Gaga. Ik vind dat er heel veel van weggeeft.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Vanavond heb ik afgesproken met drie vrienden om bij te praten over de voorbije week. Wat was er goed? Wat was er slecht? Waar hebben we mee gelachen? Waar hebben wij ons aan geërgerd? Een frisse cocktail dus, van ongezouten meningen van Mark Koeken, Alex Agnew en Herman Brusselmans. Ze zullen het waarschijnlijk ook over mij hebben, maar dat mag, want ik zit er zelf bij. Happy Hour. Vanavond op VTM Go.
1: VTM.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat het deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: 1 over 6, goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
4: Een goedenavond. Eindelijk raak voor Wout van Aert in de Ronde van Spanje. Hij won daar de 13e rit na een sprint tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. De Brit Matthew Brennan die werd uiteindelijk derde op 24 seconden. Het is voor Van Aert zijn eerste zege in de Ronde van Spanje. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas die blijft leider. Het vredesoverleg tussen Oekraïne, Rusland en de VS is hoogst twijfelachtig. Normaal stuurde de VS morgen twee onderhandelaars naar Moskou en Kiev om er te praten over het einde van de oorlog. Maar dat lijkt nu onzeker door een Russische droneaanval op het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdiensten. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Het lijkt in ieder geval een duidelijk signaal aan het adres van de Oekraïnse overheid en het Oekraïnse volk. Dat ze niet moeten denken dat Rusland zich terughoudend gaat opstellen nu er sprake is. Ja, van mogelijke gesprekken. De vraag is maar of de Amerikaanse gezanten zich ook tot in Kiev gaan wagen onder deze omstandigheden.
4: Normaal bezoeken die morgen Moskou en overmorgen Kiev. Volgens Robin Ramakers doet president Trump dit vooral uit eigen belang.
5: Het is een Amerikaans initiatief en dat wijst erop dat de Amerikaanse president Donald Trump wellicht voor de midterms, de verkiezingen in november, toch nog een laatste poging wil doen om iets uit de brand te slepen, dat hij dan aspluim op zijn hoed kan steken, een zoveelste zogenaamde vrede die hij dan gesticht heeft.
4: Het parket van Leuven heeft een onderzoek geopend naar de zware aanval op een Congolese journalist in Tiene. De man werd daar gisteravond aangevallen met een hamer. De afgelopen maanden was hij ook al twee keer slachtoffer van een aanval. Volgens de Congolese regering is hij een terrorist omdat hij kritisch is tegenover het regime. Het Congolese regime heeft daarom 4 miljoen euro als hij gedood wordt. De burgemeester van Tiene reageert.
6: We staan vooral verbijsterd dat zo'n politiek vluchteling met toch heel veel zichtbaarheid zo ontzettend weinig bescherming krijgt van de federale overheid. Het is één zaak om mensen daar te erkennen als politiek vluchteling. Ik vind dat het ook met verantwoordelijkheden komt en dat daar de federale instanties toch echt wel een aantal stappen verder zouden mogen gaan.
4: De man ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. In Eerbeek in de Nederlandse provincie Gelderland is een jongen van 12 dood teruggevonden in zijn huis, dat meldt de politie. Een verdachte is ondertussen ook opgepakt. Volgens regionale media gaat het om de moeder van het kind. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie gaat uit van een misdrijf. En voetbalclub Antwerp kan morgenavond niet rekenen op zijn supporters in de wedstrijd in en tegen Standaar Luik. Volgens de burgemeester van Luik zijn er niet genoeg agenten om de veiligheid te garanderen. Antwerpen reageert woedend. Zij noemen de beslissing totaal onrespectvol. Vanavond en vannacht droger, brede opklaringen ook met minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog, vrij zonnig en we halen 23 graden.
7: En 9 plekken op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. We beginnen met de langste file. En die is stevig, richting Gent op de E40. Tussen Groot-Bijgaarde en Aalst verlies je 1 uur en 1 minuut. Dat zou komen door een ongeval daar. Tussen Beernem en Aalter ook 18 minuten bij. Dat zou ook komen door een brandend voertuig. Richting Antwerpen dan. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 42 minuten. En ook op de Antwerpse ring gaat het traag richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Gelderlaan 40 minuten. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 26 minuten. Dan richting de grens met Frankrijk. Op de E40 verlies je 30 minuten tussen Middelkerken en Nieuwpoort. Zou ook komen door een ongeval. En richting Brussel op de E314 tussen Zolder, Terlamen en Halen. Ook 27 minuten bij, ook door een ongeval. Dus vermijd die zone alsjeblieft. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem 22 minuten. En ook op de binnenring reken je best een kwartier bij tussen Dilbeek en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 15 minuten. Here we go. Hear music. Hear music.
2: Q-Music presenteert Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Bel Nina Q op 0800 54684.
3: Dat is het telefoonnummer, lieve vrienden, waarmee je ons dit uur kan bereiken. Dat is een open lijn, dus een rechtstreekse verbinding naar onze radiostudio. En ik wil die al graag heel even testen, dus bel even 0800 54684. Oh.
7: Kom eens binnen.
3: Hallo, met wie?
8: Hallo, dag Joram, dag Naomi.
3: Virus, leuk!
7: Maar zo lief dat jij belt.
3: Papa Virus aan de lijn, ja. Hoe gaat het, vriend?
8: Het gaat goed. Ik stap in mijn auto en ik hoorde u daarnet zeggen, over 10 minuten begint Extra Weekend met ons open telefoonnummer. Ik denk, ja, ik ga bellen, heerlijk. En jullie pakken ook op, dat is nice.
3: Ja.
7: Natuurlijk.
3: De vraag die ik had voorbereid was, wat is het stomste wat je deze week hebt meegemaakt? Maar ja, waarschijnlijk niet veel.
8: Ik maak niet zoveel mee, nee. Ik ben nu op weg... naar huis, na de opname van de allereerste ronde tafel, want de verraders beginnen terug dit weekend.
7: Ah ja?
8: En we zaten klaar voor de opname, met de gasten en het publiek en de opnameleider en de camera's stonden klaar. En ineens kwam er zich met de mensen, kan het zijn dat je oortje uitstaat, dat ze in de regie de hele tijd tegen je aan het praten, maar je negeert en
7: negeert. Oh nee.
8: Ik zeg, ik heb het net even uitgezet, omdat ze er te veel aan het babbelen waren toen dat nog pauze was. Dus dat is soms wat ik vandaag gedaan heb.
3: Oké.
7: Okay. Cool. Dus je hebt wel de ronde tafel gepresenteerd, want de eerste heb je dan toch aan je voorbij laten gaan. Het was dan door Ingeborg, hè? Nu vandaag heb je die dan toch gedaan.
8: Ja, dus de voorbeschouwing, ik moest een beetje nadenken, wie ga ik dat vragen? En ik kon niemand anders dan Ingeborg bedenken. Een beetje hetzelfde als bij jullie met dit radioprogramma.
3: Bedankt voor het compliment.
8: Nu, ja, maar dus nu zaterdag start bij VTM het nieuwe seizoen van de Verraders. Toch een paar mensen die graag zien, die het minst Toby Alderweireld. Dus ik denk, ik wil wel het hele seizoen gewoon doen. Dus ik ben vandaag even uit mijn kokon gekropen richting de studio en ik ben nu dus terug op weg naar de kokon.
3: Naar moeder en kind ook, ja, fijn.
8: Zeg, ik heb een verraderscape gekregen voor June, zo'n klein cape.
3: Oh, schattig, ja. Heerlijk. Zeg, geniet van je weekend, Virus. Bedankt om je eigen nummer nog even te testen. Het werkt dus bij deze. Het werkt, dus komt in orde.
8: Ja, wel, top. Goed bezig jullie trouwens.
3: Dank je wel.
8: Cornetto's horen eten zonder handen.
3: We houden de bal hoog, hè. Zeg, fijn weekend, man. Salut, Gus.
2: Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend.

0: Yes, baby. Nog tot 7 uur ben je hier aan het juiste adres voor het allereerste feestje van het weekend. We vieren dat samen. En jij kan live in de show dingen komen vertellen door te bellen naar het telefoonnummer 0800 54684. Ik herhaal. Nee, Naomi herhaalt.
1: 0800 54684.
0: Als je iets te melden hebt, doe het, hè.
1: Zeker.
0: Hey.
1: Je liefde verklaren voor iemand, oh, dat zou ik tof vinden.
0: Daarvoor hebben wij een open lijn. Het zal wel zijn. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Sander.
0: Sander of Sandra?
1: Sander.
2: Dra.
1: Dra. Dra.
0: Dag, Sandra. Sandra,
3: hallo.
0: Jij zit in de wagen onderweg. Naar waar ga je?
2: Naar huis, naar
0: de werkdag. Oh, lange werkdag gehad. Wat doe je van job?
2: Ik werk in een bino-rij bij
0: Renault. Ah, goed. Oh, lekker. Oh, zo goed daar. Zo goed daar. Oké. Okay.
2: Ja, dank u. Dank u. We doen ons...
0: Hey, en moet je van het weekend nog werken of 2 dagen rust?
2: Nee, morgen nog. Morgen nog een... tot 6 uur.
0: Hey, maar zet Q op, hè. Dan komt het altijd goed. Toch?
2: Ja, tuurlijk, altijd. En
0: dan
2: een week in
0: een verlof. Ah, voilà, kijk. Oh, heerlijk. Uitkijken.
1: Tot. Ga je op reis?
2: Nee, ik ben al een week in Torremolinos geweest, dus nu is het thuis.
0: Ja, kijk. Oh. Thuis even horizontaal liggen, kan geen kwaad. Sander, ah, fijne, fijn weekend. Salut, hè.
2: Ja, super.
0: We gaan naar lijn 2. Hallo, met wie?
4: Hey, hallo, dag Jure Naomi, met de Weerman Jonas.
0: Maar jongens, toch.
1: Dag Weerman Jonas.
0: Het is een zoete inval van collega's vandaag. Zo
1: ja, hoe sympathiek, waarom bel jij?
4: Wel, wij zijn dit weekend met onze Q-luchtballen aanwezig op het Ballonfestival in Sint-Niklaas. En we gaan, ja, en we gaan hier morgen en zondag opstijgen op de Grote Markt. Dat is echt wel de moeite om eens te komen kijken.
1: Oké, de ballonfeesten.
0: Nee, de vredesfeesten, zeg je toch?
4: Ja, de vredesfeesten, en die hebben dus ook een ballonfestival. Oh. En dus morgen vanaf 6 uur 's avonds stijgen hier tientallen ballonnen op van de markt. En niet enkel gewone ballonnen, zoals onze Q-luchtballon, maar ook echt speciale vormballonnen in de vorm van... Clown,
1: Jonas, wat zeg jij nu? Wij zijn toch niet gewoon een Q-luchtballon? Dat is toch ook een speciale ballon?
4: Heel speciaal, maar de vorm van die andere ballonnen is net iets anders. En dat is ook wel echt de moeite om eens te komen kijken.
0: Maar en waar is dat, die vredesfeest?
4: In Sint-Niklaas, echt in het centrum, op de Grote Markt. We stijgen op vanuit het stadscentrum. Dus zowel 's ochtends als 's avonds.
0: Maar geweldig, kijk.
1: Okay, veel plezier daar het weekend. Zo leuk dat je gebeld hebt, Jonas.
4: Dankjewel, gelukkig.
0: Bye bye. Maar gaan wij nu al onze collega's ook aan de lijn krijgen? Proberen bij. Hallo, met wie?
5: Hallo, met Jessica.
0: Dag Jessica.
1: Jessica,
0: hallo.
1: Geen collega.
0: Geen collega van ons, nee. Waarom bel je?
5: Gewoon omdat ik alles vind aan jullie. Kijk, als jullie fantastisch vinden.
0: Ah, wel, is waar.
1: Oh, Jessica.
0: Maar dan zullen we een keer zwaaien naar u, Jessica. Allee, Jessica, zwaai terug. Terug zwaaien.
5: Wie zie je? Zwaai, maar dat zie ik stem.
0: Hoe gezien, Xken? Wij zullen nog een keer wat harder zwaaien dan. Hè? Zeg, fijn weekend, Jessica.
5: Ja, dag.
0: Doei. Dit is Keigo.

0: geen Kygo Beats, maar duidelijke Alesso Beats, weliswaar. Samen met One Republic, In Your Eyes. Zometeen duiken we in de weekendsfeer. En dat doen we tijdens Friday. Waarbij we allemaal weekendplannen van luisteraars gaan overlopen.
1: Dus jouw wilde weekendplannen zijn nog meer dan welkom via een audioberichtje in de Q-app. En het is daarbij belangrijk dus dat je dat berichtje eindigt, ik vind dat wel echt grappig, door zo luid en enthousiast mogelijk
0: yay
1: te roepen.
0: Laat maar binnenkomen. Onderweg, Clean Bandit, Sean Paul, je hoort Rockabye, een extra weekend.
2: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja. Maar ja.
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja. Maar ja.
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja.
3: Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
6: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
5: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost

0: Clean Bandit, Jean-Paul en Marie Rockabye. Een extra weekend, het allereerste feestje van deze heerlijke tweedaagse. Of is het driedaagse? Begint het weekend eigenlijk ook al op vrijdag?
1: Ja, tweeënhalfdaagse.
0: Ja. Iedereen zit er ook gewoon ja te krijgen. In dat geval. Zeg, lieve vrienden, het is tijd voor Friday. Het moment in de show waarop we samen vooruitblikken op het weekend. En op het einde telkens jee zeggen.
1: Joepie.
0: Het is onze eerste keer. Ready?
1: Jee.
0: Ja, jee. Joepie. Je niet joepie zeggen, hè, want dat klopt niet. Klopt niet. Hey, Fatima en Brakel. Die heeft een leuk weekendplan.
2: Morgenavond ga ik op restaurant met mijn vriend, want wij zijn 3 jaar samen. En zondagnamiddag lekker barbecuen. Yay!
0: Yay! Dit is Tanja uit Brugge.
2: Morgenavond ga ik op restaurant met mijn vriend, want wij zijn 3 jaar samen.
0: Nee, dit is nog eens wat.
2: Zondagnamiddag lekker barbecuen.
0: Maar het is om te oefenen, hè. Het is om te oefenen. Oké. Okay.
3: Yay!
0: Ben je klaar? Want dat was...
3: Okay. Ah ja, generale, ja. Oké.
0: Dus hier is Tanja uit Brugge. Dus 1, 2, 3, jee, oké. Okay.
4: Onze weekendplannen zijn onze nieuwe puppy Marie gaan ophalen.
3: Yay!

0: van Katja uit Keerbergen.
1: Wij zijn juist aangekomen aan zee met de paarden voor een weekendje ontspanning in plaats van wedstrijdrijden. Dat mag ook al eens, hè. Fijn weekend allemaal.
2: Yeah!
0: Yeah!
2: Yeah!
0: Chris heeft ook een weekendplan.
3: Dit weekend ga ik veel ijsjes eten. Met en zonder slagroom. Yeah!
0: Yeah! Alleen nog eentje? Alleen nog eentje. Dit is Inge uit Oudsbergen.
4: Wij hebben een familiefeest met 64 personen.
0: Oh,
4: en
0: oh.
4: Zondag gaat mijn partner mosseltjes maken. Yeah!
0: Yeah! In eigen nat of loog?

0: is bijna weekend. Hey!
1: Weekend, weekend, weekend, weekend.
0: En Inge uit Oudbergen heeft plannen.
2: Wij hebben een familiefeest met 64 personen.
3: Dat is dezelfde.
0: Doe me toch. Ik bedoel Steffi natuurlijk uit Wichelen.
4: Mijn dochter is morgen jarig en daarom gaan we naar Plopsaland.
3: Oh.
5: Yay! Yay!
0: En Bjorn uit Pittem, die had ook nog een leuk weekendplan.
6: Ik ga vanavond terug pizza's gaan bakken in Brasserie Charel en Sint-Michiels.
0: Yay!
2: Joepie!
0: Nee, yay.
3: Yay, sorry.
0: Allee, Sean, gaan we het volgende week nog eens doen. Hè. Is, maar, tegen dan zijn we opgewarmd, hè. Paulien van het nieuws.
3: Gelukkig wel. <Ja. laughs>
0: Bon. Paulien, Wout van Aert, wint in de Vuelta. Hoe reageert hij op zijn zegen?
3: Ja, bijzonder trots was hij natuurlijk. Hij bedankte onder meer zijn kindjes en zijn vrouw voor de steun die hij krijgt. En hij wilde ook zijn ploegmaten bedanken voor al het harde werk. Van Aert kleurde de hele dag de koers. Op 4 kilometer van het einde plaatste hij een demarrage en zo knalde hij bijna iedereen uit het wiel. In de sprint maakte hij daarna makkelijk af tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. En het is voor Van Aert zijn eerste zege deze Vuelta en ook zijn 15e ritzege in een grote ronde. En de VRT annuleert het optreden van de Ketnet Band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op, onder meer oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij en daarop besliste de VRT dus om het optreden te annuleren. Vanavond en vannacht droger, brede opklaringen ook, minima tot 17 graden. Morgen droog, vrij zonnig en 23 graden.
0: Zeg, Paulien, wat is jouw weekendplan?
3: Ik ga vanavond naar de Memorial van Damme.
7: Yay! We gaan het nog leren. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Extra weekend, maar ook extra veel files. Richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Aalst. Verlies je ondertussen 1 uur en 12 minuten. Zou nog steeds komen door een ongeval, dus vermijd die zone. Ook tussen Beernem en Aalter, ook 50 minuten bijtellen. Dat zou komen door een brandend voertuig. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan 35 minuten. En richting Nederland ook 20 minuten bij tussen Antwerpen-West en Borrerhout. Dan richting de grens met Frankrijk op de E40 verlies je 33 minuten tussen Middelkerken en Nieuwpoort zou komen door een ongeval. En ook richting Antwerpen op de E313 gaat het traag tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 27 minuten. En ook op de E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord een kwartier bij. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 19 minuten. En ook een kwartier bij op de binnenring tussen Dilbeek en Jette. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Zometeen mag jij de muziek bepalen in Extra Weekend. Nu Jelly Roll, dit is I'm Good.
8: Dit is Extra Weekend. Joren en Naomi.

0: Welk nummer wil jij straks horen? Lady Gaga, Born This Way of Camille en Vuurwerk?
1: Ra, ra, ra. Wat zou jouw voorkeur genieten?
0: Hallo, met wie?
2: Hallo.
0: Hi. Met wie?
2: Hallo.
0: Oh, god.
2: Allee, zeg wie dat... Het is Matthias en Ulrike.
0: Ja.
1: Nee, maar dat...
0: Maar echt, al onze collega's bellen, ik had het kunnen denken, hè.
1: Ah, ik vond mij wel echt geliefd.
3: We konden sowieso niet achterblijven, snap
0: nee.
3: je?
0: Maar jullie zijn pas over dikke 20 minuten op de radio. Laten we eens even onze show doen. Of ja, nee, je mag kiezen. Lady Gaga of Camille, zo meteen.
3: Dat is een moeilijke keuze, hè. Maar we houden wel van een beetje vuurwerk.
2: Oh. Ja, vuurwerk.
3: Ja, maar ik hou van Lady Gaga.
0: Nee, pak maar Camille dan. Dat is goed, we noteren.
1: En Ulrike kan ook goed Camille nadoen, hè. Ulrike, kan jij nog even een Camille'tje doen?
3: Ulrike kan dat heel goed.
2: Als ze wint, dan ga ik ze aankondigen.
0: Oké, perfect. Je weet waar de studio is, hè. Volgens mij staan die ook gewoon om de hoek.
1: Ja, ik zie ze niet.
3: Ja, we staan hier gewoon. Je kunt ons eigenlijk zien, denk ik. Hallo, hey.
0: Welkom ook bij het personeelsfeest van Q-Music al de hele tijd. Wij gaan naar andere lijn. Hallo, met wie?
4: Hallo, met Roos.
0: Dag, Roos.
1: Dag, Roos.
0: Welk nummer wil jij zo meteen horen? Lady Gaga, Born This Way of Camille en Vuurwerk?
4: Vuurwerk, natuurlijk.
0: Ah, tweede streepje voor vuurwerk. Oké, goed, perfect. We noteren het. Roos, alvast een fijn weekend.
4: Salutjes, fijn weekend.
0: Jojo.
5: Bye. Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
6: Echt? Ja, het is ja.
7: Ja.
5: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
8: Oh nee, hè?
9: Alles, nee.
8: Dat is niet waar.
9: Niet alles.
8: Het strafste komt nog.
9: Zijn maar zeker.
5: En nu zijn ze terug. Maarten
10: en Dorothee. En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
5: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Luister op dinsdag 15 september naar Maarten en Dorothee. Kom live in de show en win een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro bij IKEA. Q-Music.
11: Wiener Berger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist lang en smal.
5: Weet je perfect welke bakstenen je wil of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wiener Berger.
5: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Het eerste feestje van het weekend. Extra weekend.

0: Welke draaien we zo meteen volledig? Lady Gaga, Born This Way. Of Camille en vuurwerk.
1: Die ken jij ook, hè?
0: Camille. Nou, ik heb nog bij het podium gestaan.
1: Ah, ja?
0: 0800-54684. Camille staat op voorsprong. En als ze op voorsprong blijft, dan wordt het aangekondigd door Camille herself. Allee, het is te zeggen Ulrike Douwers.
1: In character.
0: In character. 0800-54684. Bel even. Het is een rechtstreekse lijn naar deze studio. Hallo, met wie? Hallo.
2: Hallo. Hallo. Met Linne en Fee.
0: Met Linne en Fee?
2: Ja?
0: Ja, amai, hallo.
1: Twee sprookjesfiguren, precies.
0: Ja, Linne en Fee. Ja, het sprookjesweekend begint met Linne en Fee. Hallo! Zeg, welkom bij de radio. Dit zijn Joren en Naomi en Ulrike, die zo meteen als Camille misschien gaat fungeren. Welke moeten we volledig draaien, Linne en Fee? Lady Gaga of Camille?
2: Camille!
0: Camille! Ja. We zetten een schepje bij. Hey, fijn weekend!
1: Wij content.
2: Yay!
0: Yay! Yay. Yay. Ze heeft het door, hè.
1: Ze kan het beter dan ik.
0: Hallo, lijn 2.
3: Hallo.
0: Hallo, met wie spreken we?
3: Met Matteo, ik was daar juist nog in de studio.
0: Matteo was daar juist nog in de studio. Was jij bij een van de finalisten van Warren? Ah, Matteo.
3: Was de jongen met de krullen.
0: Ah, de jongen met de krullen. Ah,
1: dag, jongen met de krullen. De dag, krullen. Matteo.
0: Matteo, vertel eens, vriend.
3: Hallo.
0: Wat moeten we zo meteen voor jou draaien? Lady Gaga of Camille?
3: Lady Gaga.
0: Oh, toch een Lady Gaga. Ah. Oké. Okay. Wel nog maar één streepje en Camille al 4 ondertussen.
1: En hoe lang gaan we hiermee door, Joren? Tot waar moeten we geraken of zo?
0: Ja, ik vind... Allee, valt Camille nog in te halen?
1: Ik wil me niet moeien, hè. Maar
0: jij zit gewoon op hete kolen, Ulrike.
1: Ah, ja, maar de show begint om 7 uur.
0: Ja, dat is wel
1: kom,
0: waar.
1: Ah, ja, hier.
0: Maar, jij gaat ook beginnen aan je voorbereiding, natuurlijk, begrijp het.
1: Ja, amper iets op papier.
0: Hey Matteo, fijn weekend. Salut.
3: Fijn weekend, dag.
0: Bye-bye. Bye-bye.
1: Ah, Twix.
0: Oké, ja, ik denk dat het duidelijk is. We gaan Camille draaien. Ricky?
1: Ja.
0: Ja, transformeer je dan even, nu?
1: Ja, wacht, hè.
0: Oké, ja. Ze kruipt onder de tafel en nu komt ze terug boven.
4: Hallo, dag iedereen die nu aan het luisteren is. Mijn naam is Camille. Oh my god, ik ben zo blij om hier te zijn. Dat is echt niet normaal. Dankjewel voor deze unieke kans om vuurwerk nog eens op de radio te draaien. Mijn favoriete nummer aller tijden van mezelf. Dus, liefste mensen, dit is van mezelf vuurwerk. Love you.
0: Wou je zelf nog iets zeggen, Camille, over je eigen intro?
4: Wat moest ik nog zeggen?
0: Niks. Niks, jong, het is goed.
4: Ik ben niet mee, ik sta er mee, hoor.

0: unaniem werd er voor vuurwerk van Camille gekozen.
1: Ah, nee,
0: allee, los van Matteo dan. Ja, ik weet het.
1: Hier ze.
0: Dit is Extra Weekend. We gooien nog één keer onze lijn volledig open. Als je nu de telefoon bij de hand hebt, typ dan in 0800 54684. En dan kom je rechtstreeks in de show terecht. 0800 54684.
1: Welk visje zouden we nu vangen?
0: Jawel. Hey, dit blijft wel, blijft ook wel iets spannends aan de radio natuurlijk.
1: Ja, hè?
0: Hey.
2: Oh,
0: opeens komen ze allemaal binnen. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Jorben.
0: Dag, Jorben.
1: Dag, Jorben.
3: Goedenavond.
0: Jorben, als je morgen als een dier zou wakker worden, welk dier zou het dan zijn?
3: Een hondje.
0: Een hondje. Welk ras?
3: Een
0: mechelaar.
1: Oela, stoere kerel.
0: Een bijter, met andere woorden.
3: Nee. Een lieve mechelaar.
0: Dat is ook een misvatting over mechelaars eigenlijk. Wat schaft het weekend, Jorben?
3: Kermis en voor de rest een beetje werken.
0: Geniet van je weekend met kermis en een beetje werken.
3: Well, ja, een beetje werken. Muziek maken en dan kermis ook nog wat werken. Dus.
0: En maak je kermismuziek?
3: Nee, dat nu niet.
0: Oké, goed. Hey, maak er een fijn weekend van. Bedankt om aan de lijn te komen. Bedankt om te bellen naar Extra Weekend.
3: Nee, dankjewel.
0: Dag Jorben. Bye bye.
1: Doei doei.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Hallo, met wie spreken we?
4: Hallo, met Jordi.
0: Dag, van Jordi. Jorben gaan we naar Jordi. Jordi, vertel eens vriend, hoe gaat het dit leven?
4: Het is goed. Okay. Het is weekend, dus ik ben niet klaar, nee.
0: Wat zeg je?
1: Het is weekend, dus hij kan niet klagen.
0: Het is weekend, oké, goed. En, oké, goed. Wat als jij zou wakker worden als een dier?
1: Maar allee, hoor.
4: Een uil.
0: Een uil. Hé, hey, dat zijn
1: dat
0: wijze...
1: Dat je zo wijs bent.
0: Ja, wijze dieren, hè.
4: Ja, en gewoon in nachtleven.
1: Ja,
0: Ga je ook in nachtleven duiken?
4: Een beetje.
0: Ja, oké. Zeker, heel hard waarschijnlijk. Oké, ik voel het al aan alles. Hé, hey, maak er een fijn weekend van, Jordi. Salut, man.
4: Voor hetzelfde van jullie, hè.
0: Yo, bye-bye.
5: Het eerste feestje van het weekend.

0: dondert in BV-land. Ruzie tussen Farouk en Danira, voor het oog van de camera. Toby Alderweireld en Kurt Rogiers, die zitten ook op elkaars kap. En dan hebben we het nog niet gehad over welke spelletjes Ruben van Gucht allemaal speelt. Ja, je denkt misschien, Staf, met al die roddels, ik geloof er niks van. Maar er is één plaats waar dit allemaal echt gebeurd is. Aan de ronde tafel van De Verraders. En als je me niet gelooft, dan kan je het zelf zien. Vanaf zondag in het nieuwe seizoen van De Verraders. Bij VTM en op VTM Go.
1: Laatste kans. Profiteer alleen dit weekend nog bij Van Haren van 50% korting op het tweede paar kinderschoenen. Loop snel naar onze winkels of check vanharen.be.
2: Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
0: Meer brokken kopen voor je hond of kat zonder een cent meer te betalen? Er los over? Niet bij Tom & Co. Van 2 tot en met 13 september bij Tom & Co. Bonuszakken op een selectie brokken. Meer volume, dezelfde prijs. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
3: Goedenavond. De verdachte die gisteren in het station Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23, dat meldt een advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. De VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op, onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. En Wout van Aert heeft de 13e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij was de beste in een sprint tegen de Fransman Valentin Paré-Peintre. Je hoort van Aert.
4: Mooie overwinning en een mooie vertrouwensboost voor wat moet komen. Het was zeker super warm vandaag. Het was een enorm zware dag daar vooraan in de vlucht. Door het slingers te demareren. En op een gegeven moment kwam ik voorop met Paré-Peintre en heb ik kunnen afmaken. Dus ik ben wel heel trots op deze overwinning.
3: Van Aert verstevigt zo ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden.
1: Yes, dankjewel. Eens kijken of er nog veel files staan op dit moment. Er staan er 12 in totaal op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan verlies je 39 minuten. Tussen Le Grellelaan en de Kennedy-tunnel 5 minuten extra. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout is het 7 minuten langer. Dan richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel Industrie en Domein Levendalen is een ongeval gebeurd. 21 minuten erbij. Richting Gent op de E40 tussen Beernem en Aalter 21 minuten extra. En tussen Groot-Bijgaarde en Ternat verlies je 20 minuten. Dan richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 19 minuten. E19 tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord, daar is het 5 minuten langer. Dan de Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard 10 minuten. En tussen Groot-Bijgaarde en Jette 9 minuten. De buitenring van Brussel dan ook nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 9 minuten. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 6. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Matthias van den Bulke.
6: Goedenavond! Hallo, hallo!
1: Meteen ook welkom bij een nieuw seizoen van Vrienden van de Vrijdag. Ik ben Ulrike en mijn co-host vanavond, dat is dus de enige echte...
6: Matthias van den Bulke.
1: Ja, zeg, wat is daar gebeurd?
6: Ja, ja, ze vonden iemand anders.
1: Ah, wel. Ik ben blij dat jij het zegt. Nee. Nee, je hebt al een show gedaan vandaag, dus je bent wel echt lang gebleven al tot nu toe.
6: Ja, dat klopt. Ik heb mij daarnet even in de lounge gelegd om een dutje te doen. En ik heb ondertussen alle batterijen kunnen opladen die ik in mijn lichaam heb. En ze zijn helemaal vol.
1: Ik merk het, dus je staat zo wat heftig.
6: Ja, ik sta heftig, hé. Ja. En dat, maar het is vrijdagavond. Op vrijdagavond sta ik altijd heftig. Normaal gezien is het met een glaasje champagne of met een glaasje cava of gewoon een pint. Dat kan uiteraard. Ook. Vandaag is het met een thee.
1: Ja.
6: Een theetje met honing.
1: Verstandig.
6: Dat is goed voor de stem. Nee, maar ik heb er veel goestingen vanavond.
1: Dat is goed. Ulrike.
6: Ja,
1: goesting
6: sowieso.
1: Is echt wat wij nodig hebben vanavond. Want tot 9 uur vanavond, Vrienden van de Vrijdag. En we beginnen met het salami-lied.
5: Oh. Vrienden van de Vrijdag.

0: zij salami, baby.
1: Ja, vandaar. De salami. Ja,
0: het salami. Maar ja, dat lijkt daar toch echt op.
2: Ja. Salami, baby.
1: Ja, ze salami baby.
0: Ah ja, voilà. Ja, ja. Dus wacht, ze salavie baby.
1: Ja, dat Francais, dat is aan u voorbij gegaan.
0: Oh, c'est pas, très bien. Welkom in de show van Vrienden van de Vrijdag.
1: Ja,
0: vanaf nu weer elke vrijdag bij Q van 7 tot 9. Met vanavond Matthias en Ulrike. Normaal gezien is dat dus Bert de Kok, met de lange wapperende haren. Dat is mijn vaste co-host van deze show. Maar die moest vanavond naar de première van een televisieshow. Een televisieshow die jou nog wel bekend is, Matthias.
1: Zeker wel.
0: Het is vanavond de première van De Verraders.
1: Oeh, spannend.
0: Ja. Ah, wel. En dus Bert is dit jaar een van de kandidaten, zoals jij dat was vorig jaar.
1: Ja, dat klopt. Vorig jaar heb ik meegedaan aan De Verraders. Heel veel mensen weten dat misschien niet meer. Maar ik zat er effectief in het seizoen. Ja.
0: Ja, heb je daar nog veel herinneringen aan, aan dat programma, die ene keer dat je hebt meegedaan?
1: Bedankt, Ulrike, om mij er nog eens aan te doen herinneren. Weinig herinneringen. Ik weet wel dat het heel spannend is vanaf de eerste seconde. Dus ik zou zeggen, je moet zeker kijken zondag. Maar Bert en de andere kandidaten, die krijgen dus inderdaad vanavond al de eerste aflevering te zien in première. Heel tof om met de kandidaten samen te kijken naar die eerste aflevering. Ik had er eigenlijk wel willen bij zijn.
0: En is dat... Ah, maar je hebt geen uitnodiging gekregen of
1: jawel,
0: zo?
1: Jawel. Ik was uitgenodigd. Ze waren mij niet vergeten. Maar ik heb het aan mij laten voorbijgaan, omdat ik hier bij jou wilde zijn.
0: Om hier te zijn?
1: Ja, echt waar.
0: Echt waar?
1: Dus, ja, ik had ook schrik als ik daar ging toekomen, dat ze mij niet meer gingen kennen. Dat ze gingen zo zeggen van, is er geen van personeel voor op te dienen? Jij moet naar daar. Ja, zo dat. Dus ik dacht...
0: De kans was groot.
1: Ja, voilà. Dus ik dacht, we gaan dat skippen, subtiel, en we komen gewoon naar Q. We blijven
0: dat is goed, maar blijf maar hier bij mij, ja. In hoeverre zie jij jezelf als een vriend van de vrijdag?
1: Ja, de vrijdag is mijn favoriete dag van de week.
0: Snap
1: sowieso. Als single is dat echt ook een dag om naar uit te kijken, omdat je dan zo nog een keer met je vrienden vol een bak kunt gas geven, uitgaan, op café gaan. Alles van de werkweek gewoon een keer loslaten. Ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben op vrijdag. En dat heb ik dus ook. Normaal gezien ging ik dat ook doen, nu. Maar nu zit ik hier. Dus het is anders. Dus... Maar we kunnen hier het feestje maken.
0: Zeker, zeker. Samen met onze andere vrienden van de vrijdag. Maar dus jij bent in de categorie virgin ondergedeeld. Gedeeld, hè? Vrienden van de Vrijdag.
1: Gebeurt niet
0: virgin.
1: Vaak. Gebeurt niet vaak dat ik in die categorie word geduwd, maar voor Vrienden van de Vrijdag ben ik inderdaad een virgin.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Misschien zijn er nog virgins vanavond. Iemand die voor de eerste keer luistert, mag je zeker van je laten horen in de Q-app. Maar ook de trouwe fans van deze show. Er zijn er wel geteld 3 of zo. Die mogen zeker ook iets laten weten, want het is toch weer een maand of 2 geleden.
1: Yes, oké. Okay.

0: We duiken meteen de Q-app in, eens kijken welke Vrienden van de Vrijdag allemaal aan het luisteren zijn.
1: Maar veel hoor, echt heel veel luisteraars, Vrienden van de Vrijdag. Stefanie uit Tongeren bijvoorbeeld, die is aan het genieten in de zetel met Q-music op de tv. Wendy uit Geel, die is ook vriendin van de Vrijdag. Voor de eerste keer dat ze ons ziet, stuurt ze. Meestal hoort ze ons onderweg naar de voetbaltraining van haar twee zonen. En nu zit ze te wachten tot de voetbalmatch van haar dochter begint. Amai, wat een voetbalfamilie zeg daar. De oudste zoon, die rijdt nu met de jongste zoon naar de training. Oh, dat vind ik tof als ze voor elkaar zorgen. Dat is leuk.
0: De oudste met... Ah ja, ik moest even...
1: Met de jongste. Ja,
0: veel familieleden.
1: Echt, ja, een groot gezin en ze zijn allemaal zot van voetbal.
0: Voilà, en dan is er ook Evelien, 26, uit Waasmunster. Hallo.
2: Hallo, Matthias en Ulrike.
1: Hey.
0: Hallo. Je had een vraag specifiek voor Matthias, dacht ik, hè?
1: Ah.
2: Ja, ik moest van mijn man vragen wat dat u in tussentijd gedaan heeft. Tussen nu twee programma's door.
1: Ah, ja, want ik had een show van 10 tot 1. Ja, en dan heb ik inderdaad 6 uur de collega's geambeteerd. Ja,
0: ik
1: collega's,
0: kan dat bevestigen wel.
1: Ja, geïrriteerd, geambeteerd, in de weg gelopen. Zo. Een beetje voor sfeer en gezelligheid gezorgd, je weet wel, Evelien.
2: Ik kan het mij voorstellen.
1: Iets gegeten, een beetje gerust. Ja, de batterijen opgeladen. En voor de rest niet zoveel. Maar ja, dat had je wel verwacht van mij. Toch?
2: Uiteraard.
0: Wat ga jij zoal doen vanavond?
2: Vanavond niks speciaals. Ik ga misschien nog een badje nemen en morgen moet ik terugwerken.
1: Al zalig. Oh, ik wil ook een bad. Oh.
0: Nee, dat gaat nu niet.
2: Altijd welkom.
1: Is het groot bad? Is het groot bad, Evelien?
0: Ik denk dat we moeten afronden.
2: Nee, helaas niet.
1: Ja, misschien de volgende keer. Ja. De volgende keer, ja.
0: Dag Evelien, salut hè.
2: Ja, dag. Ja, dag.
3: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
6: Ja, en?
7: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
6: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
6: Oh nee.
8: Amai.
9: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
17: Knaldi. Nu
8: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
17: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
18: Zottekes, wakko.
17: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
19: Vrienden van de Vrijdag.

0: zo is die eerste schoolweek ook alweer voorbij. Nu wacht er ons hopelijk nog een zomers weekend. Ja, het ziet er goed uit voor dit weekend. Hè?
1: Zeker, absoluut. 25 graden dacht ik zondag en morgen ook al 23 graden.
0: Ah, wel. Ja. Ik denk dat het laatste zomerse weekend gaat zijn.
1: Nee, je mocht dat niet zeggen.
0: Nee, maar ik denk dat.
1: Het komen er nog.
0: Het is september en dan oktober en dan november en dan december.
1: Je hebt ook zoiets als een Indian Summer.
0: Ja,
1: en
0: dat
1: die
0: is waar.
1: Indian Summer gaat er zeker aankomen. En dit weekend hebben we daar al een voorproefje van. Voilà.
0: Voilà. Dus we hebben veel plannen gemaakt en we gaan die met jou delen. We gaan allebei vertellen wat wij gaan doen dit weekend. En jij mag sturen in de Q-app met wie van ons twee je liefst wilt meegaan en waarom.
1: Oh, ja. Ik ga even mijn argumenten gaan verzamelen.
0: Ik zal beginnen anders.
1: Oké,
0: komt-ie. Ik ben dit weekend... Nee, ik ga niet trouwen met
1: die. Ja, ik dacht...
0: Eerst opnieuw.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben... Sorry. Nog eens opnieuw. Take 3. Ik ben dit weekend DJ op een trouwfeest.
1: Amai! Ja. Nice.
0: Dus
1: dat
0: ik ga Natalia draaien, uiteraard. Ik
1: ga dat weten we.
0: Natasha Bedingfield draaien, alles om de mensen aan het dansen te krijgen.
1: Oké, en wat zit er nog zoal zeker in? En dan mag ik ook een nummer kiezen die gaat draaien?
0: Misschien.
1: Ja?
0: Welk nummer?
1: Camille en vuurwerk.
0: Ah, zeker. Dus een trouwfeest zaterdag en zondag ga ik naar de rommelmarkt. Dat is mijn weekend.
1: Oké.
0: Leuk, hè?
1: Ja, leuk. Van alles iets. Ja, een beetje.
0: Kan jij beter?
1: Ik kan altijd beter. Ah. Goed, daar gaan we. Ik ga morgen shoppen in Oost. Jawel, in Aalst.
0: Oei.
1: Ja, ik ga shoppen in Aalst. Ik ga met de trein naar Aalst.
0: Maar waarom naar Aalst?
1: Ja, met mijn vriendin Shawnee. Influencer onder andere. Ja, we gaan samen gaan shoppen. Wordt leuk. En dan gaan we kijken hoeveel budget er nog over is dat ik die avond nog op restaurant kan of niet. Snap je? Dus hoeveel dat ik geshopt heb. Maar vooral het shoppen gaat sowieso door morgen in Aalst.
0: Ja?
1: En dan ga ik zondag, met dat zo schoweer wordt, kavaatjes drinken in de zon. In Gent, ergens op een terras, een bubbelke, misschien als er nog wat geld overblijft, een oesterke meeplukken.
0: Hij gaat dus veel geld uitgeven dit weekend.
1: Ja, ik denk het wel. Maar je hebt het net zelf gezegd, het wordt misschien het mooiste laatste weekend van het jaar. Dus,
0: dat is waar.
1: Dus voilà. Ja,
0: dat is waar.
1: Dus ook zo van alles wat, maar vooral spending. Ja, material lover, dat ben ik. Ja.
0: Shoppen en drinken en ik dansen op een trouwfeest en naar de rommelmarkt. Dus welk weekend kies jij om bij aan te sluiten en waarom? Laat het weten.
1: Ja.
0: In de Q-app uiteraard.
1: Yes, laat maar komen. Pick me. Dat trakteer ik op Kava.
0: Geen chantage, geen omkoping. Gewoon je eigen gevoel volgen.
1: Allee dan.
0: Dit is Let's Go and Something.

0: Mijn weekend bestaat uit draaien op een trouwfeest. Zaterdagavond en zondag ga ik naar de rommelmarkt.
1: En dat van mij is shoppen morgen en zondag kavaatjes drinken in de zon. Voilà.
0: Ja, ja, er zijn wel wat berichten binnengekomen van mensen die een keuze hebben gemaakt. Het is een beetje triestig voor mij, vind ik zelf. De meesten willen met jou meegaan.
1: Ja, kijk, wat kan ik zeggen? Het is wel inderdaad zo, hoor. Annelies, die zit ik wel sowieso met Matthias mee. Gewoon al omdat hij met Shawnee gaat shoppen morgen. En die twee samen zijn een heerlijk duo. Ja, Annelies, ja, dat is waar. Ja, ik zou zeggen, komt af naar Aalst morgen. Ook Tim die zegt, ik kies voor Mattie omdat hij zo leuke schattige krulletjes heeft. Oh, Tim.
0: Zeg, zo flirten.
1: Dat is lief. Ja, flirten op
0: in
1: de radio.
0: In mijn programma.
1: Dat is voor straks, hè. We gaan straks nog flirten, sowieso.
0: Ja, daten. Ja,
1: daten
0: ja.
1: In Vrienden van de Vrijdag. En Kim die heeft ook gestuurd, met Matthias gaan shoppen. Nieuwe kleren zijn altijd welkom. En ze drinkt wel even geen alcohol, dus ze zou dan iets non-alcoholisch drinken zondag met mij. Maar dat is ook goed, hè, Kim. Zolang het maar in de zon is, prima.
0: Ja, ben je aan het kijken? Er is toch één iemand die stuurt dat hij liever met mij mee wil.
1: Ah, wie?
0: Wacht ze. Xavier of Daisy? Het is een gedeeld account, dus één van de twee.
1: Nee, en ook Jonas. Ik zie net Jonas een berichtje. Rommelmarkten met Ulrike. Hè, zo'n vlooienmarkt. Dat vind ik niet zo.
0: Wow, dat is toch kei plezant?
1: Ja.
0: Je kunt daar ook kava's drinken, hè, Matthias?
1: Ja. Is dat?
0: Zeker.
1: Oké, dan val ik misschien nog te overtuigen. Maar goed, jouw weekendplannen zijn trouwens ook altijd welkom via de Q-app. Laat maar komen. Ik zie onder andere iemand die naar Albanië vertrekt. Morgen
0: Amai.
1: Op reis. Nancy, dat wordt sowieso de reis van je leven, want ik hoor alleen maar goede dingen over Albanië. Ja.
0: Oké, okay, ah wel, kijk, bij deze veel plezier daar. Ik zou het niet in het Albanees kunnen zeggen, anders had ik het gedaan. Eens even kijken, het is nu 7:30. Er staan 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan, daar sta je nog 36 minuten aan te schuiven. Tussen Le Grellelaan en Antwerpen Centrum is het 7 minuten. Dan op de A12 richting Brussel, tussen Londerzeel Industrie en Domein Levendalen, is een ongeval gebeurd, 22 minuten erbij. Brusselse binnenring tussen Wezenbeek Oppem en Leonard, een kwartier. De buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 6 minuten. En tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan ook 6. Dan nog één file, die staat op de E313 richting Antwerpen, tussen Randst en Wommelgem, daar verlies je 6 minuten. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Ik heb toch nog iemand gevonden die met jou mee wil dit weekend. Ah? Timothy die stuurt, ik wil mee met Ulrike. Of wat dat voor jou is, of voor de vlooien, dat weet ik.
0: Wat zeg
1: je?
2: Vrienden van de Vrijdag, met Ulrike en Matthias.

0: gaan morgen voor die laatste twee nummers voor de IKEA-actie bij Maarten en Dorothee op 15 september natuurlijk. Dat telefoonnummer is nog niet compleet. En zondag gaat hij naar Wingenen voor de zeepkistenrace daar. Cool, Casper. Frisien uit Merchtem, Frisien, leuke naam, is team Ulrike blijkbaar dit weekend. Zo snuisteren op rommelmarkten, dat is echt haar ding. Maar ze zou ook willen gaan shoppen morgen bij mij. Ah, ja, dat kan, dat kan, Frisien, dat kan allemaal.
1: Voilà, Nita heeft ook nog gestuurd wat veel plezier is in het Albanees.
2: Kalofshmea.
1: We maken daar zoiets Russisch van of zo.
0: Dat is een beetje Duits.
1: Kalofshmea. Matthias, jij als vrienden van de vrijdag Virgin. Er is nog één klein dingetje dat ik u nog niet had verteld.
0: Oei.
1: Ik ga je dat nu vertellen. Ja. Hey yo, hey yo.
0: Rap. Rap.
1: Rap de app, ja.
0: Rapke.
1: Hoe moet ik dat uitleggen?
0: Om op te eten.
1: Dus, nee, om...
0: ja, de rap.
1: Zoals Eminem, rappen.
0: Ah, rappen.
1: Ja, rappen.
0: Oh, nee.
1: Ja.
0: Nee, ik kan echt niet rappen.
1: Maar Bert doet dat altijd in de show.
0: Ah, ja, dat is juist. Ja,
1: dus
0: dat is
1: ik
0: waar.
1: Ga het niet doen. Ja, dus jij gaat dat moeten doen vandaag.
0: Maar ja, dat willen de mensen echt niet.
1: We gaan zeker
0: geen
1: wel.
0: We gaan geen vrienden van de vrijdag meer overhouden, denk ik.
1: Nee, maar dus ja, wat doet hij altijd? Ik geef hem dan een beat.
0: Ja?
1: Dat is deze... coole rapbeats.
0: Dat is wel echt cool, ja. Okay.
1: En dan vragen we aan iedereen van stuur nu wat je maar wil in de Q-app. Dat kan zijn dat je de groetjes wilt doen aan iemand, een shout-out, wat je gedaan hebt vandaag.
0: Okay.
1: Eender wat. En dan maak jij daar een tekst van op deze beat.
0: Deze beat.
1: Ja.
0: Let's go. Stuur maar via de Q-app wat ik moet rappen. En een beetje rap.
1: Ja, ik denk dat we eens daar een voorbeeldje gaan moeten luisteren
0: ja,
1: van Bert
0: wel,
1: zelfs.
0: Misschien wel, ja.
3: Hier gaan we. Ik ga de app rappen, jongens. Het wordt weer geweldig, hè. Of niet. We gaan het niet maken. 5, 6. Vergeet toerist, slongs en snelle. Voor een goede rapper moeten ze mij bellen. Sien uit Lint gaat naar de bioscoop. En Luc gaat morgen naar zijn neefje zijn doop.
1: Wat denkt ze?
0: Dat de lat hoog ligt.
1: Zeker.
0: Dat denk ik vooral. Maar ja, we gaan het doen, hè. Ja, wat moet? Dat moet. Dank ja, sowieso.
1: Ja, je hebt ook geen keuze. Dus wil je iets zeggen via de Q-app, doe het dan nu.
0: Ja.
1: En wie weet, dan hoor je jezelf straks verwerkt in de tekst.
0: Ja, en we moeten nog Wendy bellen. We moeten nog naar Wendy bellen.
1: Dat is juist. Oh, wij gaan Wendy bellen. Ja.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nog voor je kan denken...
10: pas op voor die borduur!
9: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: de zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Vrienden van de vrijdag.
16: Q-Music.

0: Katy Perry. Maar wij zochten Wendy.
1: Vrienden van de Vrijdag.
0: Ja, ze is daar hoor, ze is daar. Wendy uit Dulze Stockholm, proficiat.
2: Ja, proficiat Wendy.
3: Ja, dankjewel. Wat een hele eer dat jullie mij bellen.
0: Ja, het is ook groot nieuws. Hè. Hoe voel je je op dit moment? Zeg.
3: Oh, heel goed eigenlijk, heel vereerd.
0: Ja. Snap ik. Ja, zie dat je het goed viert vooral vanavond, hè, want dat maakt er maar één keer mee. Hè.
2: Ja.
3: Ja, absoluut, dat gaan we zeker doen.
2: Wat gaat er allemaal in je hoofd om, Wendy?
3: Goh. Ja, blij, gelukkig.
2: Oh, ja. Ja, ik hoor het aan je stem, Wendy. We gaan naar Wendy uit Hasselt. Dag, Wendy.
4: Hallo.
2: Ook voor jou een dikke proficiat, Wendy.
4: Dank u.
2: Oh, zeg, ben je al vaak gaan wandelen met haar?
4: Ja, ik wandel heel graag met haar.
2: Is het waar? Ja, heb je er ook al zo eens aan geroken?
4: Ja, natuurlijk.
2: En ruikt ze goed? Ja?
4: Ja, op regenachtige dagen lijkt vandaag iets minder.
2: Ah ja, dat snap ik. Dat snap ik maar al te goed. Oh. Merci Wendy en geniet ervan, hè.
4: Ja, dank u.
2: Absoluut.
0: En dan is er ook nog Wendy uit Aalst. Oh, zo zot dit nieuws zo aanleed. Het is ongelooflijk, Wendy. Proficiat, ja.
5: Ja.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ja. Wil je er iets over kwijt, Wendy, over dat zotte nieuws?
5: Ja, nee. Niet echt. Ja, dat
2: het
5: leuk is.
2: Dat is leuk, ja. Wie had er dat gedacht? Ah ja, Taylor Swift. Ja. Taylor Swift heeft een hond geadopteerd, ja. Wendy.
5: Ja, leuk, hè.
2: En dat ben jij, Wendy. Want de naam van de hond is Wendy.
0: Wendy, ja.
2: Ja, voilà, proficiat, Wendy.
0: Ja.
2: Het is trouwens een volledige witte hond. Zijn er gelijkenissen met jouw beste Wendy?
5: Ik heb ook een witte hond.
2: Ah, voilà.
0: En daarom heet de hond Wendy,
2: ja,
0: toch?
2: Voilà, ze.
0: Ja,
5: voilà. Goed. Ideaal.
2: Wat zijn je weekendplannen, beste Wendy?
5: Werken op mijn sexy job.
0: Op je sexy job?
2: Ik heb ook sexy verstaan.
5: Ja. Op mijn sexy job.
2: Flex.
5: Mijn bijna
0: die. Flexy. Nee, jij zei de eerste keer sexy.
2: Ja.
5: Ah, oei, ja, flexie heb ik gezegd.
2: Oh, dit gaat niet meer goed komen. We wensen jou daar heel veel succes mee, Wendy. Salutjes, bye bye.
0: Dag Wendy, tada.
2: Oh, sexy, ja. De hond. Maar Taylor Swift heeft dus wel een hond, hè. En het is een schoon beest.
0: Schoonbeetje, ja.

0: sexy.
1: Ze zijn sowieso sexy, als we die sexy vrouw. Taylor Swift en haar man hebben een hond genomen in huis. Ze kozen voor de naam Wendy, dus wij hebben daarnet heel wat Wendy's gefeliciteerd. Maar ja, Ulrike, we zijn iemand vergeten.
2: Oei, oei.
3: Hallo? Hallo, het is hier met Wendy at Q Music. Ik hoor hier dat jullie allemaal Wendy's aan het opbellen zijn. Ja, maar ja, en waarom bellen jullie niet naar mij, hè? Vinden jullie dat normaal? Ik ben wel de enige echte powermoeder Wendy, hè? Ja. Niet normaal dat jullie mij niet bellen. Ik doe nog dan zo mijn best. Ik ben zo'n goede moeder voor onze Kenji. Dan zou ik het ook eens een keer tof vinden dat de radio mij eens een keer belt. Ja, maar ja, dat vind
2: maar
3: ik...
2: Dat blijft maar gaan.
1: We gaan met een afronden. Ja, ja. Want dat is sowieso niet een vriendin van de vrijdag, denk ik.
2: Nee, helaas. Nee. Ja, je gaat straks Matthias nog rappen live in deze show. Hoe gaat het met de voorbereiding?
1: Ja, ik zie heel veel berichtjes binnenkomen, maar er mogen er nog veel binnenkomen. Ja, er mogen nog heel veel berichtjes binnenkomen die ik in de rap kan draaien. En dan ga je het straks kunnen aanschouwen na 8 uur normaal gezien. Hey,
2: ik
1: kan daar niet van onderuit,
2: nee,
1: meisje, zeker?
2: Nee, je hebt gezegd dat je hier tot 9 uur ging zitten. Dus,
1: en mag ik niemand inschakelen of zo? Een toerist MC of zo die wel echt kan rappen?
2: Binnen 10 minuten.
1: Hebben we daar budget voor? Vrienden van de Vrijdag, heeft dat budget?
2: Nee. Absoluut niet. Nee, okay, nee, dat hoor je aan alles.
1: Dan gaan we het zelf moeten doen, hè, ja. Maar weet je, het komt goed. Het komt sowieso goed. Dus ik wil nog wat berichtjes krijgen die ik er dan kan insteken. Leuke berichtjes, dat kan van alles zijn. Hè. Je plannen van dit weekend bijvoorbeeld. Ja. Maar dat mag ook gewoon een shout-out zijn naar iemand die je supergraag ziet of zo. Of iets dat van je hart moet. Dat kan ook. Het mag ook diep gaan. Zeker. Het is vrijdag, hè? Het mag diep gaan.
2: Ja, ik ben aan het nadenken. Ja, ja. Het mag diep gaan. Ja, zeker.
1: Ja, ik hoorde het. Ik hoorde het nadenken. Ja, we zoiets zeggen. Voilà. Maar dus, we zijn volop bezig, ja.
2: Ik denk ineens aan iets.
1: Ja.
2: Een rappersnaam.
1: Ah.
2: Ja, ik ga niet zeggen, hier is, dames en heren, hier is Mattia. Dat ga ik niet doen.
1: Wat is Bert de Kok zijn een rappersnaam?
2: Jawel. Cocky B of B-E-R-T. Na een jaar zijn we nog altijd niet uit wat het beste is, maar die heeft er wel 2.
1: Cocky B. Oké, suggesties voor een goede naam voor mij, Matthias, voor een rapnaam, zijn zeer welkom.
2: Ja.
1: Voilà, laat maar komen. Woe!
2: Ja, je hebt nog even tijd, hoor.
1: MC Matty. Maar dat is te braaf.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
4: Oh. Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
10: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
11: Goedenavond, het is 8 uur. Je krijgt het nieuws van Bart.
12: Goedenavond. Meteen een goede start van de Belgian Cats op het WK in Duitsland. Onze Belgische basketvrouwen hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meeseman scoorde 27 punten. Julie van Loo nam er 22 voor haar rekening. Zij reageerde achteraf dan ook tevreden.
13: Is dat voor een beetje laks? Een beetje te veel ruimte geven aan Turkije, zodat ze eigenlijk in de match kon blijven. Tweede helft zijn we veel agressiever gestart en dat heeft al echt het verschil gemaakt voor ons. En dan kunnen wij Cats basketbal spelen en dan krijgen wij veel meer vertrouwen.
12: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. De verdachte die gisteren in het station Brussel-Zuid met een Kalashnikov werd opgepakt, is aangehouden. Het gaat om een Marokkaan van 23 jaar. Dat meldt zijn advocaat. Het geweer zat verstopt in een sportzak vol kinderkleding. Het is niet duidelijk waarom de man van Frankrijk naar ons land was gereisd en wat hij van plan was. Woensdag verschijnt hij voor de raadkamer. En de VRT annuleert het optreden van de Catnet-band op de familiedag van de N-VA in Plopsaland. Normaal zou de band daar op 20 september optreden, maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer van oppositiepartij Groen en de socialistische vakbond ACOD. Zij vonden dat niet kunnen dat de VRT een optreden organiseerde op een evenement van een politieke partij. Daarop besliste de VRT om het optreden te annuleren. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden.
11: Op dit moment 2 files nog op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel verlies je 11 minuten. En de Brusselse buitering tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan, daar sta je 6 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
14: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Matthias van den Wulke.
15: Goedenavond! Hallo! Hallo, hallo, hallo!
16: Waren we niet al live? Want die zegt zo, ja, we gaan zo meteen live, maar we waren toch al live?
11: Ah, maar het was even onderbreking, hè?
16: Ah ja, het was even onderbreking voor het nieuws. Voilà. Ja, oké, we zijn live.
11: We hernemen opnieuw. Goedenavond!
15: Goedenavond!
11: Welkom bij de start van een nieuw seizoen van Vrienden van de Vrijdag. Ja, Bert, mijn vaste co-host, die moest vanavond naar de première van De Verraders. Want hij doet mee als kandidaat dit jaar.
16: Tof,
11: binnenkort hoor je daar alles over in de show. Meer dan dat Matthias daar ooit over heeft kunnen vertellen. Krijg je van Bert, hopelijk.
16: It's rude, very rude.
11: Maar nu zondag, hè, de eerste aflevering.
16: Zondag is er de eerste aflevering op VTM. Of op VTM Go kan je uiteraard ook kijken.
11: Spannend, wat leuk. Zometeen in de show, Matthias die voor de eerste keer gaat rappen. Helemaal live.
16: Oh.
11: De vraag is natuurlijk, ja, hoe moet ik jou straks aankondigen? Wat wordt officieel je rappersnaam?
16: Oké, dus die rap op zich, dat weet ik niet of dat gaat goed komen. Dat gaan we zo meteen meemaken. Maar die rappersnaam vind ik wel echt heel cool. De luisteraars sturen supergoeie suggesties door. Floris onder andere, die stuurt rappersnaam van Matthias is MC Patat. Hoppa. Pamela uit Sint-Niklaas, die dacht aan DJ Bulky. DJ
11: Bulky,
16: vind ik cute. Vind ik dat weer cute, zo MC Patat. Dat is zo meer van, hey, MC Patat. Chloe uit Hamme die zegt DJ VDB van den Bulke.
11: Zoals RVG.
16: Zoiets, ja, DJ VDB. Voilà, zoiets, ja. Elke uit Hoestel dit ook een hele leuke Mad Jack Matty Jazz.
11: Wow, lang.
16: Het is te lang, het is te lang. Sorry Elke, love you, bye. Katty uit Roeselare die zegt Mac-matics. Nee, wat zeg ik? Ja, ja, ja. Het is juist.
11: Mac-matics.
16: Mac-matics. Dat is zoals mathematics. Maar ik was niet zo goed bij wiskunde, dus misschien moeten we dat ook niet pakken.
11: Ja, en je kan het niet goed uitspreken, dus iets anders.
16: Ja, ja, maar ik kan eraan werken, hè. Ja, we kunnen eraan werken. Mathies uit Oudenaars, die zegt ook MC Bulky. Ja, die komt wel heel vaak binnen, nee, dus misschien moeten we daarvoor gaan.
11: Ja.
16: Gaan we dat doen? Nee, ik ga averechts zijn. Mac-matics, toch?
11: Ah, toch?
16: Ja, toch, Mac-matics.
11: Mac-matics.
16: Mac-matics.
11: Oké, dus zometeen.
16: Ja!

0: klaar voor le moment suprême.
1: Hey yo, hey yo.
0: Rap. Oh, dit wordt heel leuk. Matthias gaat voor de eerste keer ooit live rappen op de radio. Jouw berichten die jij hebt gestuurd in de Q-app, merci daarvoor trouwens. Voel je je klaar, Matthias?
2: Normaal is mijn motto altijd born ready, baby.
0: Ja, maar sowieso. Nu ietsje minder, hè?
2: Nu ietsje minder. Ik heb zomaar kleine stressweetjes in mijn oksels. Dat kun je normaal gezien niet ruiken tot daar, Ulrike. Mensen die thuis zitten kunnen dat ook niet ruiken.
0: Nee, ik ruik niet.
2: Dus ik voel me wel oké, maar ik heb heel veel stress. Maar
0: echt?
2: Komt goed, hè? Ja, ja, ja, maar stress is gezond. Een beetje gezonde stress is belangrijk. Dus ja, take it away. Kom maar, let's go.
0: Oké, ik ga je aankondigen. Liefste mensen, handen op elkaar voor rapper Mac Maddox.
2: Klinkt wel echt goed, hè?
0: Ja, is goed. Ja, goed
2: ik heb heel veel stress. Goed.

0: kijkt zondag, gaan we even skippen. La la la la la. Onze Bert kijkt zondag naar zichzelf op tv. De Verraders, leuk programma voor een aflevering of twee. Voor Serena is zondag het eind van haar verlof. Zij ging naar Mallorca en de senores waren tof. Maaike zag de Belgian Cat net winnen. Geen idee, wat moet ik nu verzinnen? Die Die is een mooi zomerlied van Christine. Ze was niet op 10 om te zien. Shakira, vrijdag is het leukst in de zon op een terras. Maar met Vrienden van de Vrijdag ben ik ook in de sas. Ja, wow.
1: Oh. Mathematics bedoel ik.
0: Mathematics, the one and only baby.
1: Mathematics.
0: Je kunt hem nu boeken. Niet goedkoop, maar goed.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: vergeet Chris Brown, die is toch al lang gecanceld. Mac Maddox is de nieuwe man in de rapperswereld.
1: Ja, maar gelacht, Ulrike. Er komen heel veel leuke berichtjes binnen. Echt op mijn rap van daarnet. Echt lovende berichtjes. Ik lees onder andere onze kandidaat is gekend voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar.
0: Stel je voor.
1: Waarom niet? Misschien kunnen we daarmee ooit een keer... Stel je voor, ik op het Songfestival. Het zou wel goed zijn.
0: Zou je droom zijn, toch?
1: Het zou zeker mijn droom zijn. Christine uit Pajottengem, die heeft ook haar reactie doorgestuurd.
2: Hey Mattie en Ulrike. Heel goed gerapt, Mattie. Proficiat. En fijn weekend.
1: Ja, voor jou ook, Christine. Zal wel zijn. Aisha laat ook van zich horen. Aisha uit die echte gem.
3: Oh, Mattie. Oh, jij deed dat toch supergoed, jong. Oh. Super.
1: Ze stijgt bijna op.
3: I love you en Ulrike vandaag op de radio. Het is gewoon niet te doen. Super.
1: Maar Aisha, tof, dat is heel lief. Oh ja, echt, ik zeg het, heel veel positieve berichtjes. Behalve Jens. Jens uit Bethem, die stuurt de rap was goed. Voor één keer, maar niet meer doen, alsjeblieft. Love is on the air. Goed, Jens. We zijn even goede vrienden. We blijven even goede vrienden, makker. Sowieso.
0: Dat is dat. Wat wij ook doen in deze show altijd, dat is kijken of dat er uit vriendschap tussen de luisteraars ook liefde kan ontstaan. Elke vrijdag doen we opnieuw, nu het nieuwe seizoen weer is begonnen. Je kan je inschrijven voor Love is on the air. Je doet dat via de Q-app of qmusic.be. En dan regelen wij voor jou een date op de radio. Dan mag je jezelf even voorstellen wie je bent, naar wie of wat je op zoek bent. Geïnteresseerden kunnen dan een berichtje sturen in de Q-app. Wij kiezen de beste match eruit. En dan mogen jullie bellen met elkaar op de radio. Maar het ding is, ja, wij luisteren wel allemaal mee.
1: Ja,
0: wij zijn meegetuigen van de radiodate eigenlijk.
1: Wij twee en alle luisteraars in Vlaanderen ook.
0: Iedereen. Mathias, je hebt al veel gedate in je leven.
1: Dat is waar.
0: Serial dater. Okay. Wat zou je zeker vragen op een eerste date?
1: Wat doen uw ouders?
0: Ja?
1: Dat is niet waar. Maar dat is zo Pascalke, toch? Die zei altijd tegen Bieke, ja, wat doen zijn ouders?
0: Ah, is dat?
1: Over het lief van, ja. Wat zou ik vragen op een eerste date?
0: Of wat zou je niet vragen op een eerste date?
1: Dat is toch moeilijker. Ik vind in het begin moet je inderdaad bijvoorbeeld de wedden, het salaris, niet vragen aan de anderen. Dat is overdreven, dat is niet gepast. Dus je vraagt zo'n beetje naar de interesses. Zo bijvoorbeeld, wat doe je dit weekend nog? Bijvoorbeeld als je op een vrijdagavond afspreekt, zo van, hoe ziet de rest van je weekend eruit? Meestal zou ik dan zeggen, zo van, wat doe je deze zomer? Doe je festivals? Maar de zomer ligt achter ons, dus dat kunnen we niet doen.
0: Nee.
1: Wat doet u met kerst? Kerstavond bij u en kerstdag bij mij. Zoiets.
0: Het is wel interessant om te vragen hoe dat daar geregeld is.
1: Dat is een belangrijke.
0: Anders familieproblemen. Ja, als de 24e daar is, dat dan de 25e bij de andere is.
1: Voilà, die problemen wil je op voorhand eigenlijk al mijden. En voor de rest zou ik een keer diep in zijn ogen kijken. Maar dat kan natuurlijk niet via de radio.
0: Nee, dat is waar.
1: Dus je gaat je moeten wapenen, denk ik, met goede vragen. Dat je er klaar voor bent.
0: Ja, Robin aan de lijn. Kan jij iets doen met die tips van Mathias?
4: Ja, zeker hoor.
0: Ja, dat is goed, want jij bent degene die gaat daten al sowieso vanavond. We gaan jou zo meteen beter leren kennen na Gail en Kygo.

0: Take Me Back van Kygo. We zijn weer aan het recruteren voor Love is on the Air.
1: Love is on the air.
0: Dus ben jij single? Schrijf je dan zeker in via de Q-app of Qmusic.be. Robin uit Gent, die heeft dat gedaan. Nog eens goeie avond.
2: Goedenavond, Matthias en Ulrike.
0: Hallo. Tonight is the night waarop jij gaat radiodaten. Maar eerst gaan we jou een beetje beter leren kennen, hè?
2: Ja. Yes.
0: Ben je al lang single?
2: Ja, ik denk een 5 jaar of zoiets.
3: Oké, ja, dat is al even.
0: Dat is al even.
3: Hoe oud ben je, Robin?
2: Ik ben er 31.
3: Ja, fris en mond. Ja.
0: Zeker, zeker. Je bent op zoek naar een vrouw. Wat voor een type moet dat zijn?
2: Ja, vooral de diepe connectie moet er zijn. Een beetje dezelfde idealen, een beetje hoe dat ze in het leven staat, zo'n beetje.
3: Ja, ja ik kom overal diepgang, is zeer belangrijk.
2: Diepgang is zeer belangrijk.
3: Absoluut, Robin. Wat doe jij zelf in het leven, buiten diepgaan?
2: Ik geef eigenlijk jongeren een stem en ik ga dat vertalen naar beleidsniveau.
3: Is het in de politiek?
2: Nee, ik zit niet in politiek, maar ik geef de stem van de jongeren ook door binnen de politiek, minister en zo.
3: Ah ja, oké, interessant. Ja, een slimme mens dus eigenlijk. Ja,
0: precies.
3: Om je nog wat beter te leren kennen, Robin, hebben we nog zo'n snelle vraagjes voor jou.
2: Ja,
3: klaar voor?
2: Okay. Ja. Ik ben er klaar voor.
0: De eerste, groen of blauw?
2: Blauw.
0: Okay.
3: Kaaskroketten of garnaalkroketten?
2: Gewone kroketten?
3: Nee, kaaskroketten of garnaalkroketten. Je moet kiezen.
2: Sowieso kaas.
3: Kaaskroketten. Ah, dat is jammer.
0: te lange teennagels of te lange vingernagels?
2: Lange vingernagels.
3: Ja,
0: dat snap ik wel.
3: Ik snap het eigenlijk ook wel. Ja. Ja, en dan qua chips, ketchup, chips of pickles?
2: Er is eigenlijk geen een van de twee, maar als ik echt moet kiezen...
4: Je moet kiezen.
2: Dan ga ik voor ketchup.
3: Oké, ja. En dan nog eentje. Luik of Charleroi?
2: Zo
3: random.
2: Charleroi dan, want ik krijg veel vanuit Charleroi, dus...
0: Puur okay. Praktisch dan, eerder dan...
2: Ja.
0: De schoonheid.
3: Nochtans, Luik is mooi hoor. Ik ben daar al eens op weekend geweest, dat was echt mooi. Tof, ja. Tof stad.
5: Ja.
3: Ja, maar bo, ja, je kiest voor Charleroi. Ja, als jij liever op de luchthaven daar gaat zitten met je koffers en wat, hè. Ja, of wat. Je kunt anders een date doen in de luchthaven en Charleroi. Ja, waarom die?
0: Oké, jongens, als jij interesse hebt in Robin, allee, vrouwen vooral, ben jij een vrouw en heb je interesse in Robin, dan mag je dat nu laten weten in de Q-app. En dan hopen wij natuurlijk voor jou vanavond nog een leuke date te vinden.
3: Spannend!
0: Ja, meer hebben wij nu niet te zeggen. Nu is het gewoon gelanceerd, de oproep, en gaan wij wachten.
3: Gelijk het vliegtuig naar Charleroi.
2: Top.
0: Voilà, tot straks.
2: Tot straks.
1: Q-Music. Vrienden van de

0: We zijn er ondertussen al wat vrijgezelle dames die hot zijn om Robin te leren kennen?
1: Jazeker. Aisha heeft sowieso interesse.
0: Oh, amai.
1: Ja, ik weet niet of Robin haar gaat aankunnen. Kim uit Veurne die stuurt een berichtje via de Q-app. Jammer dat we Robin niet kunnen zien. Maar aan zijn stem te horen lijkt het wel een leuke gast. Ja, hij is 31, komt uit Gent. Een Gentenaar, dat zijn altijd toffe. Zeg Robin, hoe komt het eigenlijk dat jij nog geen vrouw hebt? Hoe komt het eigenlijk dat jij single bent?
0: Hij hangt niet meer aan de lijn op dit moment.
1: Ah, oké, dan gaan we hem straks terugbellen. Maar ik vind dat een goede vraag. Het is misschien een beetje een clichévraag en niet zo leuk om te horen, maar ik vraag me dat wel altijd af.
0: Ja, dat is waar. Maar ja, is dat niet gemeen om te vragen? Ja, als ik dat nu aan u vraag, Matthias, hoe komt het dat jij nog je lief hebt?
1: Ja, maar je vraagt dat elke dag.
0: Ja, dat is wel
1: dus,
0: waar.
1: Ja, voilà, dus je bent inderdaad gemeen. Ja, dat is zo. Maar dus, vrouwen, alsjeblieft, meld u aan. Robin is een toffe gast, 31, in de fleur van zijn leven. En hij wil een vrouwtje heel gelukkig maken.
0: Voilà, ik had het niet beter kunnen zeggen. Op dit moment is het 8:30. Er staan geen files op onze snelwegen.
1: Dat is zo spannend allemaal.
0: Er staan er
1: maar ik vind het wel geen. Spannend. Ik vind het wel spannend, omdat in deze rubriek gaan wij misschien wel het leven maken van Robin. Heel zijn toekomst ligt misschien in dit programma. En jij zit op de eerste rij te kijken of te luisteren. Vind het geweldig.
0: En we hebben iedereen ook nodig om mee te beslissen of dat je straks de match voelt of niet. Hè? Want je kan stemmen in een poll in de Q-app.
1: Ja.
0: Ja of nee.
1: The pressure is on.
0: Voilà.
1: Baby.
0: Dat is allemaal nog voor 9:00.
2: Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike en Matthias.

0: zo leuk, dat fluitje op het einde.
1: Love is on the air.
0: Vrijgezel Robin uit Gent, jij hangt weer aan de lijn, hè, ondertussen.
2: Yes, klopt. Ah,
3: ja, sorry van daarnet, Robin. Ja, het is een beetje een gemene vraag, het is niet slecht bedoeld. Maar hoe komt het eigenlijk dat je single bent?
2: Oh, mat, dat is zo'n stoute vraag. mijn ex uit Nederland. Ik had een mooie relatie. Allee, had een mooie relatie. Ik heb daar veel trauma's aan overgehouden en ik moest eerst allemaal kunnen verwerken voordat ik in iets nieuws wou stappen.
3: Ja, oké.
2: En nu ben ik op een leeftijd waar ik nu begin te denken van nu mag het wel komen.
0: Ja, okay. Je hebt er de mentale ruimte terug voor.
2: Ja, ik heb er ruimte voor.
3: Dat is goed. Oh, dat hoor ik graag. Dat is goed, ja, dat is Robin.
0: Ik zie dat er ondertussen best wel wat aanmeldingen zijn binnengekomen van vurige vrouwen. Dus ja, we gaan een beetje strenger moeten screenen. Matthias die gaat jou een paar eigenschappen geven. En dan zeg je red flag als je het maar niks vindt. Green flag als je er wel mee kan leven. Als je het dus niet zo erg vindt.
3: Ja? Ben je er klaar voor, Robin?
2: Ik ben er klaar.
3: Oké, hier komt de eerste. Ze staat elke maand op een rommelmarkt.
2: Red flag.
0: Ja?
3: Dat snap ik. Ja.
0: Dat is toch niet erg?
2: Ik vind dat verschrikkelijk.
0: maar waarom?
2: Ik ga liever naar containerpark, dan ben ik direct van alles.
0: Ja, je moet het allemaal stockeren en zo natuurlijk. Ja, jij smijt het liever buiten.
3: Ja. Is geen verzamelaar, hij smijt het allemaal weg. Dat is goed. Ze is de grootste K3-fan. Green of red flag?
2: De oude of de nieuwe?
3: Ja, dat maakt niet uit. In de auto staat altijd K3 op, bijvoorbeeld. Altijd.
2: Red flag.
3: Red flag, oké.
0: Ah ja, cue music,
3: ze heeft... Voilà, natuurlijk cue music, moest luisteren. Ze heeft tattoos in haar gezicht.
2: Oeh, red flag.
3: Haar favoriete maaltijd zijn chicken nuggets.
2: Green flag.
3: Green flag, dat mag, hè. Ja. Eet je zelf graag chicken nuggets?
2: Af en toe een keer.
3: Oké. Ze draagt altijd een korte broek, maar echt altijd. Ook in de winter. Of een rokske.
2: Green flag, hè.
3: Green flag, dat is oké, als ze schoon benen heeft. Ja.
2: Huh?

0: nu aan het denken ben, je bent waarschijnlijk zo'n chauffage in de winter. Hè?
1: Ja, ik ben echt verschrikkelijke chauffage.
0: Dat is goed, hè? In de winter is dat goed om bij te liggen. Zo.
1: Ja, ja, zeker, zeker. Ja.
0: Zeg, Robin, je valt enkel maar op vrouwen, hè? Ja, zet zeker.
2: Zeg, Mathie, je moet je niet beginnen recruteren voor jezelf,
0: nee, nee,
2: hè?
0: Sorry, sorry.
2: Ja, maar, allee, het is een hele rare show aan het worden, hoor. Op deze manier. Ik zal wat muziek spelen. Ja. Zeg, Robin, blijf in de buurt, ja, hè? Want ik denk dat we wel weten wie we moeten kiezen straks.
0: Ja, ja. Ja.
1: Oké. Okay.

0: Het is zover, de eerste radiodate van dit nieuwe seizoen.
1: Robin!
2: Love is on the air.
1: Robin, denk je zeker aan mijn tips, jongen? Dat je daaruit gegeven hebt?
3: Zeker. Ik heb het in mijn hoofd.
1: Oké, goed zo, goed zo.
0: Dat is keigoed, want jouw match die hangt op dit moment aan de lijn. Iedereen spannend. Die meeluistert, ja, spannend hè. Wij kunnen dus allemaal stemmen in een poll in de Q-app die zo meteen online komt. Ja, als je de match voelt. Nee, als je denkt dat Robin ja, beter kan krijgen. Voilà, dat zijn de regels. Veel succes. Start.
1: Oh, spannend.
3: Hallo?
4: Hallo?
3: Hallo? Met wie spreek ik?
4: Hey Robin. Ik hoor het niet helemaal heel goed. De lijn die krakelt een beetje.
3: Oké.
4: Ik zal beginnen met mij voor te stellen.
3: Stel je voor.
4: Ik ben Dana, ik woon in Lommel. Dus we wonen wel een stukje van elkaar, heb ik begrepen.
3: Mm-hmm. Oké.
4: En ik ben ook iets ouder als jij, ik ben 34.
3: Oké.
4: En voor de rest denk ik, ik laat het mij overkomen, want ik heb zelf ook wel wat zenuwen.
3: Snap ik. Ik heb ook wel wat zenuwen. Hoe gaat het trouwens, om te beginnen met u?
4: Goed, vrijdagavond, hè. Is altijd weekend staat voor de deur.
3: Ja, altijd zalig, toch?
4: En heb jij zelf plannen dit weekend?
3: Een beetje relaxed. Ik heb de voorbije zomer dag en nacht gewerkt, geen vakantie gehad, dus nu is het een beetje tijd om zelf vakantie te nemen. Dus heb jij
4: wel eens tijd dan? Ik heb voor de verandering ook een rustig weekend.
3: Okay,
4: normaal ben ik heel veel weg met de paarden en dit weekend is een keer niet.
3: Oh, dus je hebt paarden?
4: We hebben een hele verzameling. Ondertussen zijn het er 8, dus het is een beetje uit de hand gelopen.
3: Wow. ik heb ooit... ik heb eigenlijk een beetje angst van paarden. Dat is omdat ik ooit ben gestampt geweest door een boerenpaard. En ja, sindsdien ben ik niet zo happig om bij paarden te komen.
4: Nee, dat snap ik.
3: Wat staat er eigenlijk bovenaan op je bucketlist, Dana?
4: Bovenaan op mijn wat?
3: Op je bucketlist.
4: Op mijn keukenblad bedoelt je?
1: Oh, nee.
4: Sorry.
1: Bucketlist.
4: Mijn bucketlist. Ik wil eens een ballonvaart doen.
3: Oké.
4: En duiken zou ik heel graag gaan doen, maar ik heb een beetje schrik om onder water te gaan helemaal. Dus dat is iets dat ik wil overwinnen. En dat zijn eigenlijk de twee grootste dingen.
3: Cool.
4: En die van jou?
3: Ik kan daar u helemaal in volgen. Want ik heb zelf ik had watervrees tot ik een reis gemaakt in Griekenland waar ik de partyboot heb genomen. Okay. En daar ben ik echt middel van de oceaan van die boot gesprongen. Het verstand op nul en gaan.
1: Wauw. Oh. Met deze heldendaad gaan we jullie onderbreken, beste Robin en beste Dana. Lieve vrienden, proficiat eerst en vooral van wat jullie net gedaan hebben. Jullie hebben live op de radio jullie eerste date meegemaakt. Dat doen ze jullie niet zomaar na. Dus proficiat, allebei.
4: Dank u.
1: Sowieso.
3: Ja.
1: Maar ja, het is tijd uiteraard voor het beslissingsmoment. Ja, veel vrees hoorde ik ook. De ene voor paarden, de andere voor water. Nu ga je misschien ook schrik hebben om ja of nee te zeggen. Ik wil jullie niet beïnvloeden, maar de Q-luisteraars die hebben meegeluisterd.
3: Mm-hmm.
1: En 55% vindt dat het geen match is. Geen match.
3: Oh.
1: Ja, met die info kan je doen wat je wil. Maar ik begin bij jou, Robin. Wil jij een diepe connectie zoeken met Dana?
3: Ja.
0: Ja?
1: He said yes. Oké. Dana, we hebben al 50% van de echte date. Nu is het aan jou, Dana. Wil jij samen met Robin op een date?
4: Ja.
1: Ze zeggen ja!
0: Robin, ik had bij jou het gevoel dat jij nog iets ging zeggen. Ja, en dat er dan nog iets ging komen. Ik weet niet, kan je van dit moment gebruik maken?
3: Ja, ik was een beetje sprakeloos.
0: Sprakeloos?
3: Ja, het is... Ja, ik... Ja. Ik ben nog altijd sprakeloos.
0: Ja, maar ja is het belangrijkste woord dat je moet zeggen. Ja. Dat lukt.
3: Eerlijk, naar mijn gevoel voelde ik het wel. Allee.
0: Helaas.
1: Als schatten.
4: De zenuwen slopend wel.
1: Spannend, hè?
0: Ja, de zenuwen zijn eraf nu. Hè. Het is achter de rug.
1: Ja.
0: Allee, het is nog niet helemaal achter de rug, want Matthias... De bezegeling van dit moment gebeurt altijd met een gedicht.
1: Ja, blijkbaar,
0: wil jij dat doen?
1: Blijkbaar, maar ja, ik ben natuurlijk niet Bert de Kok. Bert de Kok die heeft normaal gezien dat poëtische brein van hem. Dat gaat een keer als
0: wild. Je kan dat ook.
1: Oké, ik heb een mooi gedicht voor jullie twee. Goed?
4: Ja.
1: Om jullie succes te wensen in jullie verdere leven. We houden nog contacten sowieso. Maar om jullie alvast een goed zetje te geven. Goed?
4: Ja, top.
1: Oké, hier ga ik. Robin en Dana gaan binnenkort op een date vol plezier. Na hun kennismaking op de radio op september 4. Onze verwachtingen zijn alvast heel groot. Ondanks de paardenstamp, Robin gaat voor ouder en hopelijk ook voor... Blond! Ja!
0: Een prachtig gedicht, toch?
3: Zeker.
0: Voilà. Met die woorden wensen wij jullie het allerbeste en hou ons op de hoogte, hè?
4: Ja.
3: Top.
1: Succes, allebei.

0: schuurschijven. Oh.
1: Absoluut.
0: Ik ga spelen naar de club.
1: Ja?
0: Ja, ja, ga schuren.
1: En waar moeten we zijn als we jou niet willen tegenkomen?
0: Niet willen tegenkomen? Ja, niet in Gent. Voilà.
1: Het was een grapje. Ik vond het heel plezant met jou, Matthias, vandaag.
0: Het is toch altijd leuk met ons twee, Ulrike? Want het was wel de eerste keer Vrienden van de Vrijdag.
1: Ja, hoe voelde het voor jou?
0: Mijn eerste keer?
1: Hier,
0: dat is al even... Oké. Goed. Heel fijn. Ja, ik dacht dat ik de bubbels ging missen, want normaal gezien is vrijdagavond voor mij heilig. Dat is bubbels gaan drinken met de vrienden of met de vriendinnen. Of pintjes, daar zitten ook bubbeltjes in. Maar ik heb het niet gemist. De thee was geweldig, het gezelschap was goed. De luisteraars waren geweldig, de show was ook geweldig. Het is tof in een show.
1: Het is een toffe
0: leuk.
1: Show, ja.
0: Toffe show, veel leuke mensen leren kennen, Robin daarnet ook.
1: Zeker.
0: Die hopelijk de liefde van zijn leven is tegengekomen. We hebben zoveel leuke dingen gedaan. Dus ik ga sowieso straks met heel veel plezier gaan shaken.
1: Dat is heel goed. Geniet ervan.
0: Dank u.
1: Dan is er nog één ding wat we moeten vertellen.
0: Oh.
1: Want het is nog niet gedaan. De radio is niet gedaan. Dat stopt nooit. Er is iets nieuws om 9 uur. QDJ Timo Piredda. Hallo.
2: Hallo. Amai, zeg, sta ik hier zomaar met twee sterren in de studio. Wie had dat toch ooit gedacht?
1: Hé, hey, het begint al goed, hè.
0: Timo. Zoveel lof.
1: Ja, ik vind het al een goede radioshow. Nee, maar je gaat iets nieuws doen om 9 uur. Wat ga je precies doen?
2: Ah, wel, dat ik het zelf eigenlijk nog niet weet. Ik weet gewoon enkel, ik heb een telefoonnummer gekregen. Dat is het enige wat ik gevraagd heb aan de baas. Ik wil een telefoonnummer waar mensen naar kunnen bellen.
1: Ja.
2: Dat is er. 0800-56-090. Die opent zometeen om 9 uur, die lijn.
0: Ja, dat was heel snel, hè. Dat je dat zei. Misschien moet je het nog eens wat trager zeggen.
1: Ja, ik ben niet onthouden.
0: Ik ook niet.
2: Wacht, ik heb een ezelsbruggetje. Wacht. Wees geen lul. Bel 0800-56-090.
1: Ah ja.
2: Voilà, kijk.
0: Ja.
2: Is niet zo moeilijk, hè?
0: Ja, dit en meer fratsen vanaf 9 uur dus op de radio. Maar Timo, spannend, hè? Je gaat er elke vrijdag en zaterdagavond zijn.
2: Klopt, inderdaad. En vanavond wil ik al even op zoek naar een kleine zelfstandige.
0: Ja.
2: Ik ben op zoek naar een kleine zelfstandige die in ruil voor een leuke prijs die hij of zij kan weggeven, een beetje gratis reclame krijgt bij Q-Music.
1: Okay.
2: Dan heb ik toch ook een leuke prijs om weg te geven op de radio.
0: Het is een show van ondernemers.
1: Zeker. Ja,
0: dat is goed.
1: Zeker.
0: Dat hebben we graag. We houden van ondernemen sowieso. Bij Q-Music ook, zeker. Maar en heb jij zoiets niets beters te doen op vrijdag en op zaterdagavond?
1: Ja,
0: vraagt de mensen toch af.
1: Zo,
0: ja, wat doe je op de radio?
2: Maar ik heb die pintjes dus wel bij, dat is het ding. Want jij zit hier altijd met de pintjes.
1: En jij zegt dat nu pas.
0: Allee, maar goed. We zijn heel benieuwd. We gaan allebei sowieso luisteren op de weg naar huis. Allee, op naar het café.
1: Zeker.
0: En dan gaan wij de radio overlaten aan jou, denk ik, Timo.
1: Ja, er is nog één ding dat wij moeten doen, maar als we nog even mogen, Timo. Bert en ik, wij eindigen de show altijd door samen te zeggen bedankt en heel graag tot volgende week. Samen.
0: Ja. Moet ik dat ook met zo die week?
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Zoals die geit.
1: Dus, gaan we repeteren? Gaan we,
0: nee,
1: we gaan
0: het is gewoon... leuk geweest, we gaan het leuk houden. Oké. Okay.
1: Dus.
0: Wacht, 3, 2, 1 en dan starten? Of 3, 2, 1 starten
1: ik
0: en dan starten?
1: Ja, okay. 3, 2, 1. In.
0: Bedankt
1: en heel graag tot volgende week.
3: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Gelieve nu de studio te verlaten. Controleer zeker of u

0: Het is 9 uur nieuws met Bart. Goedenavond.
1: Goedenavond. Oekraïens president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev, om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïense president is en bij uitbreiding heel Oekraïne, die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
1: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou, zondag aan Kiev. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel is de 50e editie van de Memorial van Damme aan de gang. Onze landgenote Paulien Koekuit liep naar een nieuw Belgisch record op de 400 meter horde. Ze liep naar een tijd van 53 seconden en 20 honderdste. Dat is 8 honderdste beter dan haar vorige record. Koekuit werd daarmee derde in haar reeks. En ook een domper voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polsstokspringen, Mondo Duplantis, moet geblesseerd afhaken voor vanavond. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Turkije met 89-75. Emma Meesman scoorde 27 punten.
3: Het was wel een match dat je ziet dat nog niet allemaal perfect is, zoals we willen. Maar ik denk dat je zo'n momenten ook wel moet meemaken tijdens een toernooi om te weten van oké, hoe reageren we in moeilijke momenten. Maar dus in die zin ben ik wel echt trots op de ploeg.
1: Zondagavond nemen de Belgian Cats het op tegen Puerto Rico. Dat verloor eerder vandaag nog tegen Australië. In de stand staan de Cats samen met Australië ook aan de leiding. En in ons voetbal speelt de landskampioen Club Brugge liever op bezoek bij promovendus Lommel. Na een kwartier staat het daar nog altijd 0-0. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Bart. Hallo, goeie avond. Dag, even kijken. Elena.
4: Hallo.
0: Hallo, hoe voelt het om de eerste Belg te zijn op vrijdagavond na 9 uur op Q-Music?
4: Supercool.
0: Elena. Vertel eens, wat zijn de allereerste woorden van deze radioshow? Het ligt allemaal in jouw handen.
4: Oei, dat weet ik niet.
0: Ja, maar Elena, je moet daar toch over nadenken voordat je naar de radio belt. Kan je misschien op zijn minst al eens even een telefoonnummer zeggen dat je net hebt ingetoetst?
4: 0800-56-090. Wat voilà. Was de
0: ezelsbuitje,
4: maar...
0: Ah ja, weet je het nog? Weet je het nog?
4: Nee, ik weet het niet meer.
0: Ah ja, wees geen lul.
4: Ik was een beetje excited.
0: Ah ja, voilà, maar ik ben blij dat je excited bent. Ik ben ook excited, Elena.
5: Dit is het weekend van Q. Met nu, Timo Pirella.
0: Elena, roep eens heel luid.
4: Ja.
0: Woe!

0: Daarmee is het 9:10. Een heel erg goede avond. Ja, vanaf nu breng je de vrijdag en zaterdagavond bij Q-Music niet alleen meer door. Terwijl jij je klaarmaakt voor je weekendplannen, misschien onderweg bent, gezellig thuis zitten, misschien aan het werk. Al ja, ik weet het niet wat jij aan het doen bent. Kan je de hele avond bellen naar de radio. Daarom zit ik hier speciaal voor jou. Om de telefoon op te nemen en gewoon een gezellig gesprekje te hebben. Omdat dat leuk is op vrijdag en zaterdagavond. Dat mag zelfs als je al één pintje gedronken hebt. Zolang je maar niet in de wagen zit en rijdt. Dat is de enige voorwaarde natuurlijk. Eerst moet ik de avond wel een beetje beginnen met het triestig nieuws, toch wel? Ja, sorry daarvoor. Soms moet het een beetje triestig ook. Moeten we dat niet uit de weg gaan. Ja, Miley Cyrus... Die is niet meer. Vanaf vandaag is het gewoon Miley. Want ze heeft de Cyrus laten vallen blijkbaar.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

0: Miley Cyrus is niet mee. En je weet wel, het meisje, de vrouw eigenlijk die je kent van deze hit, die heeft haar naam vandaag veranderd naar Miley. Artiestennaam tenminste toch. Zo maakt ze vanaf nu al haar nieuwe hits en diegene die je daarnet hoorde. Bass Persuade, ja, ik moet nog een beetje oefenen, is de nieuwe Q-topschijf van deze week, want hij is vandaag pas uitgekomen. Welkom bij de late vrijdagavond bij Q-Music. Wat gaan we doen vanavond? Ah, wel, geen idee. Ik denk dat ik ga bellen met jou. Je kan in ieder geval nu rechtstreeks bellen naar de Q-Music Studio. Dat doe je door nu 0800 56 090 in te toetsen. Als je dat nu doet, dan kom je rechtstreeks binnen in onze Q-Music Studio. Dan kan ik nu even met jou babbelen. Even kijken. Wie we hier al hebben. Hallo, goedenavond. Met wie?
1: Hallo?
0: Hallo? Hallo, met wie?
1: Hallo, amai, ik ben binnen.
0: Je bent binnen. Met wie is het?
1: Amai.
0: Maar zeg toch, met wie is het?
1: Ah, het is Joni.
0: Joni! Is het misschien Joni uit Haaltert?
1: Ja!
0: Oh.
1: Het is echt al de hand aan het sturen.
0: Is het echt waar, Joni? Kijk, je mag nooit opgeven, hè, Joni. Je moet blijven proberen
1: nee,
0: het leven.
1: Nee, dat is waar. Echt waar.
0: Joni, ik word heel blij van jou. Omdat jij heel vrolijk klinkt. Vertel eens, hoe komt dat?
1: Gewoon, ja. Waarom niet?
0: Oh, oké. Okay, ja, gewoon. Gewoon het gemakje. Zo, wat doe jij op een vrijdagavond normaal gezien? Ik moet zo de vrijdagavond een beetje leren kennen van de Q-luisteraar, hè.
1: Goh, normaal ga ik meestal met mijn ma zo een wijntje gaan drinken op het dorp. Maar ja, nu ben ik momenteel thuis.
0: Oké.
1: Dus ja, kan ik niet. Maar kijk uit naar eind deze maand als ik beter ben. Want het eerste wat op mijn planning staat, is maar een wijntje gaan drinken.
0: Oh, maar zalig. Zeg, en waarom ben je dan nu niet beter? Of waarom ben je dan nu slechter, Joni?
1: Oh ja, ik ben dinsdag geopereerd geweest aan buikwandcorrectie, dus ik heb 3 dagen in het ziekenhuis moeten verblijven.
0: Oh, is echt amai.
1: En sinds gisteren ben ik terug thuis, maar het is nu vooral herstellen eigenlijk.
0: Ah ja, en mag je dan eten en zo, of hoe zit dat dan?
1: Ja hoor, ik mag alles eten. Het is vooral ja, platte rust, niks zwaar doen,
0: Oké, okay, gewoon op het gemakje, geen wijntje. Dat betekent dan misschien ook dat je wel geen alcohol mag.
1: Nee, ik mag geen alcohol drinken de eerste 2 weken.
0: Dat is een domper, hè, Joni?
1: Ja, dat is echt een domper. Het is niet dat ik alcoholverslaafd ben, maar...
0: Zo, een wijntje nu en dan op het dorpsplein met de mama. Dat kan wel smaken.
1: Ja, het is dan. Er bestaat niks fijner dan Joni, met de mama op de baan te zijn.
0: Oh, maar ik vind het heel leuk om te horen. Joni, ik heb nog 1 belangrijke vraag voor jou. Hoe goed is jouw Spaans?
1: Oei, ik ben eigenlijk voor de ingreep 2 weken naar Spanje geweest.
0: Oké.
1: Maar vraag mij totaal niet iets in Spaans.
0: Oké, maar ook niet tellen tot 4 bijvoorbeeld.
1: Oei, nee. Jawel, mijn mama zit hier naast mij.
0: Ja.
1: Uno.
0: Uno, ja. Dos, ja. Tres is ook goed. En cuatro. Ah, dat is ook goed. Voilà. Het is omdat Pitbull ook graag telt in het Spaans vandaag. Joni, fijne avond. Salut, bye bye. En nu gaan we tellen. Van 1, 2, 3, 4. Ja, ja, ja.

0: In the
1: Oei, telefoon, wacht, ja, hallo? Oei, ja, wat wil je dat ik daaraan doe, mevrouw? Vertel maar, ja. Oei, oei, oei, kalm, kalm, kalm. Hey, het is een show voor iedereen vanavond, hè. Ja, maar ja, dat heb je al gezegd. Kom, zing maar een beetje nu. Kom, het is goed, het is goed. We gaan dansen, we gaan chansen. Bijna 9:30. Welkom bij Q Music.

Kevin is zo blij dat dit eindelijk nog eens op de radio wordt gedraaid. Het is veel te weinig dat we dat doen. Hè. Fiocco, bijna 9:30 op je vrijdagavond. Fijn dat je naar de radio luistert. Zeg, ik wil eens even iets testen. Zoals je waarschijnlijk wel weet, is er normaal gezien geen stem te horen op dit uur. Op de radio vanaf nu komt er verandering in. Elke vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en middernacht gaan we totaalloos op de radio. Zometeen wel even een beetje serieus. Want ik wil graag iets nieuw testen. En daarvoor ben ik op zoek naar een kleine zelfstandige. Dus iemand die een eigen zaak heeft en graag een prijs voor zijn eigen winkel of van zijn eigen winkel zou willen weggeven op de radio. Dat is een win-win. Jij mag een beetje reclame maken. En iemand wint een keivette prijs. Dus mocht jij toevallig een eigen kleine zaak hebben of een grote zaak. Allee, als zeg, ik wil hier niemand uitsluiten. Hè. Als je bol.com in je bezit hebt of zo. Of een smartfoto. Allee, ik zeg maar iets. Stuur me even een berichtje in de Q-app. En ook vooral de prijs die jij zou kunnen weggeven aan een luisteraar. Dan gaan we dat zo meteen in orde maken. Ik heb zo meteen echt oog. Een liedje waarvan je denkt dat het eigenlijk over een meisje gaat. Maar het gaat over een hond. Eerst Bruno Mars, On My Soul.

Bruno Mars. En On My Soul. Het is echt te belachelijk voor woorden wat hier allemaal binnenkomt. Het is niet te geloven. Ik ga het je zo meteen vertellen. Oh. Timo Pirella. Ja, eerst toch even dat je weet naar wie je aan het luisteren bent. Dat is toch even belangrijk ook. Maar echt jongens, we gaan zo meteen een prijs weggeven van een kleine zelfstandige. De berichten komen hier met de honderden binnen. Ik zie hier al een auto die ik mag weggeven. Een auto. Is ook iemand... verzekeringen en leningen. Oh ja, wat wil je graag hebben? Wat wil je eigenlijk graag winnen vanavond? Laat mij vooral even weten in die Q-app. Zometeen gaan we prijzen weggeven. Let

0: te geloven. Ik ben op zoek naar kleine zelfstandigen die prijzen willen weggeven vanuit hun eigen zaak op de radio. Ik zie hier al iemand die een jacuzzi wil weggeven. Iemand die een etentje ter waarde van 55 euro wil weggeven. Iemand die een optreden van een supergetalenteerde artiest gratis en voor niks wil weggeven. Ja,
1: de kleine zelfstandigen.
0: Het is echt niet te geloven en zo blijft het maar doorgaan. Ik zie hier frietbonnen. Ik zie hier 4 maal Italiaans gaan tafelen in een Italiaans restaurant. Het is onwaarschijnlijk, maar dan heb je ook nog Christophe. Christophe uit Aarschot, een hele goede avond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, zeg, vertel eens, wat ben jij aan het doen vanavond op deze vrijdag?
2: Ik heb juist gedaan mijn werken.
0: Oké, maar ga je dan al prijsgeven welke zaak je hebt of heb je ook nog een andere werk naast je zaak?
2: Dat klopt, want ik doe dat in bijberoep. Vol passie.
0: Vol passie, dat is fijn om te horen. En wat doe je dan daarnaast nog overdag?
2: Wat doe ik daarnaast, waar ik nu juist mee klaar ben?
0: Ja, je klinkt nu al heel mysterieus. Ik ben nu al heel benieuwd wat er gaat komen. Als je zegt waar ik nu net mee klaar ben.
2: Ik ben ijsjesverkoper.
0: Sorry, zeg nog eens.
2: Ik ben ijsjesverkoper.
0: Oh, zalig. Wat een leuke job is dat. En dan die job die je dan daarbij hebt, je eigen zaak, is ook nog eens supercool.
2: Ja, zeker en vast.
0: Vertel eens, wat doe je?
2: Autohandel.
0: Christophe, je bent mij toch niet in de maling aan het nemen, hè?
2: Nee, dat is echt waar.
0: Wil jij echt vanavond een auto weggeven op Q-Music?
2: Ik wil inderdaad een auto weggeven op Q-Music.
0: Dat kan niet. Dat kan niet, Christophe. Maar ook, dat is het beste wat ons kon overkomen op een vrijdagavond. Het is 4 september, mannetjes.
2: Ik hoorde op de radio, ik zeg, niet twijfelen.
0: En je bent 100% zeker dat je daardoor niet in de problemen gaat komen, hè?
2: Nee, okay. Geen enkel probleem.
0: Oké. Vertel eens, welke auto hebben we in de aanbieding? Heb je al iets in gedachten?
2: Ik heb 2 mogelijkheden, dus de winnaar mag van mij kiezen.
0: Oh, dat ook nog eens. Ja, maar Christophe, ik heb het gevoel dat jij een multimiljonair bent.
2: Wat dan maar waar. Misschien met deze reclame dat het gaat beteren.
0: Ah wel, ik beloof jou dat je zo meteen reclame mag maken. En we gaan dus zo meteen effectief een auto weggeven. Mannetjes, het is 9:40 op een vrijdagavond. We gaan een auto weggeven. Dat is insane. Christophe, ik heb wel nog een belangrijke vraag voor jou natuurlijk.
2: Ja?
0: Je moet nadenken over een prijsvraag, hè? Want er moet iemand kunnen winnen natuurlijk. Dus ik ga jou even wat tijd geven als dat oké is. Je mag niet te moeilijk...
2: Ja,
0: maak het ook niet te moeilijk, hè. Maar niet te makkelijk.
2: Nee,
0: het
2: is wel.
0: Denk even na voor een prijsvraag. Blijf hangen. En zo meteen, nog voor 10 uur, ik kan niet geloven dat ik dit echt zeg, gaan we een auto weggeven bij Q-Music. Tot zo meteen, Christophe.
2: Tot zo meteen. Ja, dank je wel.

0: berichtje van Erika. Yes, Backstreet Boys, dankjewel. Ik tel af tot in Duitsland om ze daar te gaan zien. Groetjes van Erika. Beste Christophe uit Aarschot, hallo, ben je er nog?
1: Jawel.
0: Fantastisch, keigoed. Heb je ondertussen al een vraag bedacht?
1: Ja, we gaan het niet te moeilijk maken, hè.
0: Oké, okay, we gaan het niet te moeilijk maken, dat is goed. Oké, okay. Okay, dat is goed. Je hebt iets in je hoofd, dus, daar ben ik blij om. Ja, nog niet zeggen. Wacht, Christophe, wacht. Nog niet zeggen. Zometeen geven wij op Q-Music dit is echt geen mop, hè, een auto weg. Christophe is een zelfstandige met een eigen autozaak in bijberoep. Die gaat zometeen een auto wegschenken. Aan een luisteraar, aan jou misschien. Het enige wat je moet doen is nu auto sturen in de Q-app. Stuur nu auto in de Q-app. En als je dan zo meteen wordt opgebeld, dan gaat Christophe jou de prijsvraag stellen. Zo, dat gaan we doen. Hè? Christophe, is het goed?
1: Ja, is goed.
0: Oké, okay, ik ga nog één liedje draaien. En zo meteen geven een auto weg bij Q-Music. Christophe, geen mop. Ik heb dit net gezegd. En er komen nu 200 berichten binnen op een seconde tijd. Dat is echt geen mop. Het is voor zo meteen, ja.

0: klein wist hij dat je. Dit is het meest gedraaide liedje ooit bij Q Music. Walk the Moon and Shut Up and Dance. Daarmee is het 10 voor 10 geworden. Je luistert naar een nieuwe show bij Q Music.
1: De kleine zelfstandige.
0: Elke vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en middernacht. Je kan gratis naar de studio bellen ook. Op het nummer 0800 56 090. Maar op dit moment zijn de lijnen al helemaal vol, want ik heb Christophe nog altijd aan de lijn. Goedenavond, Christophe.
2: Goedenavond.
0: Hallo, Christophe. Jij bent een kleine zelfstandige met een eigen zaak, toch? Wat verkoop je?
2: Dat klopt. Auto's.
0: Auto's. Ah, wel, ik deed net de oproep. Ik ben op zoek naar een kleine zelfstandige die graag iets wil weggeven op de radio vanavond. Jij bent een kleine zelfstandige. En wat wil je weggeven, Christophe?
2: Een auto.
0: Een auto, dat is niet te geloven. Om 10 voor 10 op een vrijdagavond, ja, beter gaat het niet worden natuurlijk. Ik heb aan de lijn, ja, het was moeilijk om te kiezen natuurlijk, gigantisch veel berichten die binnenkwamen. Ik heb de computer ook gewoon laten kiezen. Het is Rezul uit Genk. Hallo Rezul, bel ik ongelegen?
3: Hallo, hallo. Nee, ik ben perfect in de gelegenheid.
0: Perfect in de gelegenheid, daar ben ik blij ook.
3: Ja.
0: Heb je ooit al iets gewonnen op vrijdagavond, Rezul?
3: Nee, ik heb nog nooit zoiets gewonnen. Ik ben ook echt heel excited, zeg maar.
0: Oké, maar je weet nog niet wat je gaat winnen natuurlijk, hè? Al ja, ongeveer, hè?
3: Ja, niet precies, nee.
0: Ik wacht ook nog op het moment dat Christophe zo meteen tegen ons zegt van haha, het was een mopje. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren, toch, Christophe?
3: Nee,
2: dat gaat niet gebeuren.
0: Oké, dan is het goed. Christophe, jij gaat een auto weggeven en je hebt daar zelf een prijsvraag voor bedacht. Jij gaat die zo meteen zeggen. Als Rezul die juist heeft, dan wint hij een auto. Misschien,
2: dat is goed.
0: Misschien moet je al even zeggen wat de twee opties zijn. Er zijn twee opties, hè?
2: Er zijn twee opties, inderdaad.
0: Ja, zeg maar.
2: Het merk mag ik niet zeggen, hè?
0: Ah nee, dat is waar. Je mag het merk niet zeggen. Nee, dat is waar. Nee. Mijn fout. Ik heb niet nagedacht. Maar kijk, maar goed dat jij wel nog wakker bent, Christophe. Nee, we gaan nog niet zeggen welke auto het is. Hier komt de prijsvraag. Zeg maar, Christophe.
2: De prijsvraag luidt als volgende. Welk merk bevat een letter C in het woord?
0: Welk automerk, ja.
3: Welk automerk bevat een letter C?
0: Ja, inderdaad. Dat is de vraag die Christophe zelf bedacht heeft. Dus,
3: ja, mag ik antwoorden?
0: Ja, zeg maar.
3: Citroën.
0: Maar ja! Rezul!
2: Wat een tonen!
0: Je hebt een auto gewonnen, geen mop.
2: Nee, ik geloof dat niet.
0: Het is 8 voor 10 op vrijdagavond.
2: Oh,
0: ik kan het ook
2: God,
0: niet geloven,
2: nee.
0: Maar je hebt echt net een auto gewonnen bij Q Music.
2: Wat?
0: Oh, ja, maar echt.
2: Dat is gewoon een jeugd hier.
0: Maar Rezul, wat gaat er door jou heen?
3: Ja, ik kan het niet geloven. Ik kan mijn oren niet geloven. Dit, ben ik aan het dromen? Wat is...
0: Je bent niet aan het dromen. Je bent echt niet aan het dromen. Dit is de nieuwe show bij Q Music waar je op vrijdagavond ook een auto kan winnen. Christophe, misschien moet je even zeggen wat de twee keuzes zijn.
3: Ja.
2: Dus inderdaad, Citroën was het juiste antwoord. Maar dus je kan kiezen tussen Citroën C3, 1100 benzine of Chevrolet Kalos 1400 benzine.
0: Ja, wil je daar even over nadenken of heb je meteen gekozen?
3: Ik heb niet direct gekozen. Ja, ik weet niet. De Citroën C311 benzine en de Chevrolet.
0: Ja, er is nog een Chevrolet. Een vijfdeurs.
2: Kalos. Allebei vijfdeurs.
3: Kalos, ja. En dit is van 2025. Of...
0: Die is van welk jaar is die? Van 2000.
2: De Citroën is van 2005 en de Kalos van 2008.
0: Voilà.
3: 2008.
0: Maar kijk, denk er eens even op je gemak over na, Rezul. Is het goed?
3: Mm-hmm.
0: Maar ja, gewoon even nog één keer. Je hebt net een auto gewonnen bij Q Music. Kan je dat geloven?
3: Ik kan het niet geloven. Ik denk dat dit gewoon een 1 april grap is.
0: Het is geen april grap. Echt waar, ik beloof het je. We gaan dat zo meteen allemaal afhandelen met jou, Rezul.
3: Ja, oké.
0: En dan
3: dankjewel.
0: Zeg, nog een heel fijne avond.
3: Ja.
0: Geniet er nog van, hè. Dag, Rezul. Ja, dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Christophe, nog één ding. Ja, maak maar even een beetje reclame. Het is je wel gegund nu, jong. Ben je er nog, Christophe? Ah, wacht, sorry. Ja, ja, daar ben je, daar ben je. Sorry,
2: zeg nog...
0: Zeg nou, je moet even opnieuw beginnen. Sorry, ik had de foute schijf dicht gedaan.
2: Iedereen die op zoek is naar een betaalbare wagen, shiny card for you in Rillehaard, neem contact via WhatsApp. De website is nog in opbouw.
0: Oké, voilà. Oké, perfect. Dat is goed om te weten. Wil je het nummer ook nog zeggen? Of, allee, je hebt net een auto weggegeven.
2: 0474-55-76-85.
0: Fantastisch. Christophe, mag ik jou heel erg bedanken.
2: Graag gedaan.
0: Bye-bye, dag.
2: Dag.

0: gebeurt in de Q-app. Allee jongen, een auto weggegeven in het eerste uur van de nieuwe radio-uitzending op vrijdagavond. Wat belooft dat voor het volgende uur? Ah wel, ja, dan ga je moeten blijven luisteren. Eerst het nieuws van 10, dat krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Oekraïns president Zelensky stelt een tijdelijk staakt het vuren voor dit weekend tussen Rusland en Oekraïne. Aanleiding is het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev om er te praten over een einde aan de oorlog. Volgens Zelensky zal Oekraïne Rusland niet aanvallen als Rusland hetzelfde doet. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Het lijkt me duidelijk dat het opnieuw Oekraïnse president is en bij uitbreiding heel Oekraïne die in de moeilijkste situatie zitten. Als Trump druk wil uitoefenen om tot een akkoord te komen, ja, dan zal dat niet per se een akkoord zijn dat volledig in het voordeel van de Oekraïners is.
1: Normaal brengen de gezanten morgen een bezoek aan Moskou. Zondag is Kiev aan de beurt. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijk springstoffen gevonden. Een straffe prestatie van de Belgische modeontwerpster Julie Kegels. Ze heeft de LVMH-prijs gewonnen. Dat is een van de grootste prijzen in de modewereld. Daaronder vallen ook merken als Louis Vuitton, Dior en Sephora. Kegels kreeg een prijs van 400.000 euro en zal ook een jaar lang begeleid worden door het modebedrijf LVMH. Kegels is 27 jaar oud. En in ons voetbal speelt landskampioen Club Brugge op bezoek bij promovendus Lommel. Na zo'n kwartier in de tweede helft staat het daar 0-1 voor Club Brugge. Vanavond en vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Bart. Q. Dit is het weekend van Q. Met nu Timo Pirella. Ja, normaal gezien geef ik niet zomaar mijn telefoonnummer, maar voor jou maak ik een uitzondering. 0800 56 090.

0: Daarmee is het 9:50 geworden. Op je vrijdagavond, ja. Er is nog wel degelijk een stem op de radio vanaf dit nieuwe seizoen. Elke vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en middernacht. En weet je wat ik het allerleukste vind? Babbelen met jou. Daarom heb ik gevraagd aan de baas van Q-Music om mij gewoon een telefoon te geven waar jij dan als luisteraar rechtstreeks naartoe kan bellen. Het telefoonnummer is het volgende. 0800 56 090. 0800 56 090. Mag je nu naartoe bellen? En dan doen we gewoon even een klein babbeltje. Ik zie dat er hier al heel wat oproepen binnenkomen. Wacht hoor. Even kijken. Hallo, goedenavond. Met wie? Hallo, ja? Hallo?
1: Met Funky.
0: Met wie?
1: Met Funky.
0: Funky!
1: Ja?
0: Funky, wat een leuke naam. Is dat jouw echte naam, Funky?
1: Dat is echt mijn echte naam, ja.
0: Dat kan niet.
1: Ben ik nu op de radio of wat?
0: Je bent nu op de radio.
1: Je meent het. Oh!
0: Hoor je jezelf ondertussen terug, Funky?
1: Wat is?
0: Hoor jij jezelf terug op de radio ondertussen?
1: Nee, mijn radio is... Ik was net gestopt op dat radio.
0: Ah ja, nee, maar laat hem maar af. Laat hem maar af. Funky, maar ik geloof niet dat jouw echte naam Funky is. Leg eens uit, hoe is dat dan gekomen, Funky?
1: Wel, normaal moest ik Stefan heten hebben.
0: Ja.
1: Maar ja, mijn papa die moest een getuige hebben. En die getuige noemde Stefan.
0: Ja.
1: Die noemde geen Stefan, die noemde Frankie. En daarom noem ik nu ook Frankie.
0: Ah, Frankie. Ik dacht dat jij zei Funky.
1: Funky, oh nee.
0: Oh, maar ja, Frankie, dat is een normale naam natuurlijk. Dat is een heel leuke naam zelfs. Frankie, vertel eens, wat doe jij vanavond?
1: Wel, ik heb net mijn stiefdochter naar kot gevoerd. En ik wil vanavond heel rustig nog een beetje televisie kijken.
0: Oké, fantastisch. Zeg maar, jouw dochter, stiefdochter gaat op vrijdagavond naar kot of ze komt net thuis?
1: Ja, omdat ze morgen moet werken, studentenjob in, hè.
0: Oh, fantastisch. Oké, heel leuk. Ja, jawel. Ja. Blij dat ik jou heb leren kennen, Frankie. Ik hoop dat je ooit nog eens terugbelt.
1: Ah, wel, ik vond het heel tof om jou te horen.
0: Ah, voilà, dat is fijn. Frankie, fijne avond. En Funky zou ook een leuke naam zijn. Tot de volgende keer, Funky. Funky, bye-bye.
1: Ja, okay.
0: Dag, Funky. Yo.
1: Ik noem ook Frokkie eigenlijk, hoor.
0: Sokkie.
1: Frokkie.
0: Frokkie, Funky,
1: in de boeken
0: Frankie.
1: Van Mark de Bel noem ik Frokkie.
0: Oh, fantastisch. Fijne avond nog. Salut.
1: Oké, tadaa.
0: Bye-bye. Wie heb ik dan nog? Hallo, goedenavond, met wie?
2: Stefanos!
0: Oh my god, het is Stefanos. Het is echt de enige echte Stefanos. Stefanos, hoe gaat het met jou vanavond?
2: Ja, helemaal goed dan met jou.
0: Oh, je hebt heel veel energie vanavond, heb ik het gevoel. Ja, met mij gaat ook alles goed. Misschien voor de mensen die niet mee zijn, we gaan het kort houden. Hè. Stefanos, ik wil gewoon even weten, jij bent de vaste beller, jij was de vaste beller van Tom de Kok, toen die nog altijd op de radio was bij Q-Music hier. Hey, je belde elke avond, hè?
2: Inderdaad.
0: Vertel eens, waarom is dat zo leuk om te bellen op de radio?
2: Ja, het is gewoon leuk. Je kunt zo je eigen ding vertellen, wat je eigenlijk wilt vertellen. Vaak was dat zo. En ja, ik heb ook vermoeden, dat is ook hetzelfde gelijk bij jou. Je kunt eigenlijk gewoon vertellen wat je wilt vertellen. Nu, bij Club Hip-Hop was het een beetje anders.
0: Ja.
2: Daar kon je muziek aanvragen.
0: Ja,
2: maar
0: dat kan
2: helemaal niet uit. Zolang je gewoon een babbeltje kunt doen, is helemaal in orde.
0: Oké, maar dan ben ik blij, Stefanos. Wat wil jij dan vanavond vertellen als je het kort en bondig in één zin moet doen?
2: Ja, eigenlijk vandaag was het ook een beetje werken voor mij geweest. Want ik presenteer ook bij een vrije radio.
0: Ja.
2: Dus ik ben ook al een big uur geleden klaar ermee. Dus,
0: voilà, dan ben je nu helemaal ten dienste voor ons. Dankjewel, Stefanos. Nog een hele fijne avond. Geniet ervan.

0: Stefanos, er komt nog een vraagje binnen in de queue-up van Chris. Blijkbaar ben je echt een BV bij Q Music. Chris vraagt, hoe is het met Stefanos zijn liefde gesteld?
1: Ah, oh, dat gaat helemaal goed. We zijn met
0: samen. Oei, wacht, ik versta jou niet. Heb je jouw gsm achteraan je hoofd gezet? Wacht, je moet wel in de microfoon babbelen.
1: Wat gelijk
0: doen? Half en half.
1: Ah, oei.
0: We willen gewoon weten hoe het zit met de liefde bij jou. Stefanos, ben je er nog?
1: Stefanos, we zijn 3 jaar samen.
0: Ah, 3 jaar samen al. En nog altijd gelukkig.
1: Ja, zeker.
0: Ja, binnenkort samen wonen ook? Of,
1: Wat? Zit er wel in.
0: Oké, dan ben ik blij. Stefanos, merci. Hè. Salut. Hè. Ik ga je weglaten nu. Hè. Salut. Hè.

ex nummer 1 in de Q-top 40 is. Van Shakira. En ze heeft ook de huidige nummer 1 in de Q-top 40. Ja, ik weet niet hoe die vrouw het natuurlijk allemaal doet. Shakira bij Q-Music. Zeg, we gaan een liedje draaien nu dat we eigenlijk al veel te lang niet meer gespeeld hebben op Q-Music. En ik was vandaag een beetje research aan het doen naar de artiesten achter dat nummer. Want ik kende de artiestennaam, maar ik wist niet wie er achter die artiestennaam schuilde. Blijkbaar deze gast. Dat is de Armand van Helden. En ook deze gast. Ja, dus die twee hebben samen een liedje gemaakt in New York in de studio. En blijkbaar toen ze klaar waren met het maken van dit liedje, hebben ze een half uur rollend op de vloer gelegen van het lachen. Omdat het eigenlijk ook echt gewoon een heel grappig nummer is. En uiteindelijk is het echt een dikke vette hit geworden. En dan denk je, van waar komt die naam dan? Duck Sauce. En wel, Duck Sauce is eigenlijk gewoon zoetzure saus blijkbaar. En dat vinden ze lekker, dus daarom hebben ze Duck Sauce genomen. Dit is het legendarische Barbra Streisand. Het is 5:30 bij Q-Music. Goedenavond. Barbra Streisand.

0: 1 minuut over 10:30, vrijdagavond, dan vraag jij je misschien ook wel af...
1: Raad eens hoeveel files er staan op dit late uur.
0: Raad eens hoeveel files er staan op dit late uur. Normaal gezien zou ik 0 zeggen, maar er staat er toch eentje. Ja, op de E17 richting Gent. Daar moet je nu 7 minuten bij tellen. En dat tussen Destelbergen en Gentbrugge. Zeg, zometeen zullen we onze lijn nog eens opengooien. Is goed, dan kunnen we nog eens even babbelen. Dat is altijd gezellig. Eerst krijg je Cameron Whitcomb naar Purple Disco Machine.
2: Timo Pirela.

0: Een hele goede avond. Spreek ik met Kim?
1: Ja, dat klopt. Oh. Hallo, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Dag Kim, alles goed met jou?
1: Ja hoor.
0: Is het daar een fantastisch goede dag zelfs?
1: Ja, heel fantastisch.
0: Vertel eens.
1: Ik heb hier een dochter dat naast mij staat die vandaag 12 jaar wordt.
0: Oh, is het echt waar? Mag ik de dochter eens even horen?
1: Roet.
2: Hallo Timo.
0: Hallo, met wie? Met wie is het?
2: Met Catalea.
0: Catalea, gelukkige verjaardag.
2: Ja. Dankjewel.
0: Zeg, 12 jaar.
2: Ja.
0: Op een vrijdag.
2: Ja.
0: Hoe mooi is dat? Hoe heb je dat al gevierd vandaag?
2: In de klas hebben ze een liedje voor mij gezongen.
0: Oké.
2: Okay. En dan hebben ze een eclair met zo vuurwerk en
1: morgen is er een feestje. Ja.
0: Amai, maar hoe leuk is dat? Ja, morgen is er een feestje, want dat is natuurlijk heel tof dat je zo net voor het weekend verjaart, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Want dat is heel leuk. En heb je dan vanavond ook het eten mogen kiezen thuis?
2: Nee.
0: Oeh, dat niet? Wat heb je gegeten?
2: Wat heb ik gegeten?
0: Catalea.
2: We hebben frituur gegeten.
0: Oh, ja, oké. Okay, maar ja, kijk. Dat is toch helemaal speciaal voor jouw verjaardag. Dat kan toch niet anders, Catalea?
2: Ik hoop het.
0: Ja, ik hoop het ook voor jou. En anders moet je dat volgende keer toch afdwingen. Hè? Dat is heel belangrijk dat je jouw lievelingsmaaltijd kiest op je verjaardag. Wat is jouw lievelingsmaaltijd, Catalea?
2: Lasagne of zo.
0: Lasagne. Dat is dan voor als je 13 jaar wordt volgend jaar. Is het goed?
2: Ja.
0: Geniet toch van de avond en geniet van je feestje morgen. Salutjes, Catalea. Bye bye. Dag. Ja, er was nog iemand aan het bellen en die heeft net afgelegd. Kijk, dat maakt niet uit, want dan gaan wij gewoon door met muziek. Want dat is het voordeel van Q. Je krijgt hier alleen maar de beste hits na elkaar. Zo

0: Cat's Eye bij Q-Music. Hallo, een hele goede avond. Laurien uit Aalst.
1: Hallo,
0: Laurien. Jij was net aan het luisteren naar de radio. Jij hoorde dat schattige meisje dat vandaag 12 jaar geworden is en dat niet heeft mogen kiezen wat ze ging eten.
1: Ik heb niet gezegd dat zij niet heeft mogen kiezen. Hè. Ik heb gewoon simpelweg gezegd van mijn kinderen, respectievelijk hun ouderdom, ja, die komen nog steeds, ook al zijn er twee van de drie thuis uit. Mama,
0: ja,
1: maken we klaar.
0: Oh, dus zij komen af en toe nog eens thuis eten bij jou?
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Ah, fantastisch. Je hebt drie kinderen, zie ik, Laurien. Eentje van 25, 21 en 19.
1: Ja, en okay, die van 19 die woont nog thuis.
0: Oké, okay, die woont nog thuis. Oké, maar de anderen zijn al thuis. Uit. Weet je dan van elk kind exact wat hij dan het liefst eet?
1: Ja, toch wel. Maar er zijn meerdere dingen hè, die ze graag eten.
0: Okay.
1: Maar ik weet wel van, die zo. Zoals bijvoorbeeld simpelweg in de ochtend, boterham, Nutella.
0: Ja.
1: Die wil zoveel Nutella, die wil zoveel en die wil dun gesmeerd.
0: Is dat echt?
1: Echt, ik zweer het.
0: Maar Laurien, als je eerlijk bent, iedereen wil toch gewoon keiveel Nutella. Als je gewoon kan doen wat je wil, dan wil je toch zo echt zo een goede boterham vol.
1: Ik heb drie kids van dezelfde papa en toch zijn ze alle drie verschillende in hun smaken.
0: Is het echt? En wat is dan zo het gerecht dat je wel het leukste vindt om te maken voor de kindjes?
1: Oh, ieder gerecht vind ik leuk om klaar te maken.
0: Oké, maar dat is wel een heel neutraal antwoord, hè?
1: En ja, nee, het is geen neutraal antwoord. Want mijn kinderen die zeggen van, en mama, heb jij daar nu ook dat sprankeltje liefde over gestrooid?
0: Oh, maar dat is zo schattig. Wat een schattige kinderen heb jij, Laurien. Je hebt die heel goed opgevoed, denk ik.
1: Ik probeer mijn best te doen.
0: Oh, ik ben blij om dat te horen.
1: Oh.
0: En zij zien jou ook graag, denk ik.
1: Ja. Ik hoop dat toch.
0: Ik hoop het ook voor jou.
1: Ik veronderstel van me wel.
0: Laurien, wat ben je aan het doen vanavond?
1: Gewoon gezellig, even rust, geen kinderen aan mijn hoofd, maar wel mijn hond bij mij.
0: Oké, okay. Net vol lof over de kinderen en nu ben je blij dat ze weg zijn. Mag ik jou nog één ding vragen?
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, wil je eens even zo halleluja zingen? Even zo heel luid, zo halleluja.
1: Oh my god.
0: Heel even
1: gewoon. Wishful thinking. Halleluja.
0: Ja, dat is heel goed. Ja, het is omdat Dr. Albin stond te wachten.
1: Oh my god, dat moet belachelijk zijn.
0: Kan je het nog één keer doen? Gewoon. Allee, kom. Allee, Laurentien.
1: Sing halleluja.

Dat is toch exact wat je wil op een vrijdagavond. En misschien dit ook wel. Ah ja, dat is misschien een beetje saai. Een beetje traag. Shania Twain. Ze heeft ook nog ooit deze gemaakt. Ook leuk, maar misschien moeten we toch de meest recente nemen. Ja, want toen ze Anne-Marie tegenkwam, toen dacht ze plots van hey, misschien moet ik toch eens iets proberen met country. En toen heeft ze deze gemaakt, Unhealthy. Shania Twain, Anne-Marie, 7 minuten voor 11 bij Q.

0: Goedenavond, 11 uur nieuws met Bart.
1: Goedenavond. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn, want de oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de oosterweelwerken, dat meldt bouwheer Landis.
2: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden, en ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afritencomplex Borgerhout.
1: En ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nacht van dit weekend gesloten. In Duitsland organiseert de politie een klopjacht op een klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotages op het elektriciteitsnet daar. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij heeft de aanslagen in een handgeschreven brief ook opgeëist. In zijn huis werden ook vermoedelijke springstof gevonden. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge voorlopig gedeeld leider, samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben nu 12 punten. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minima tot zo'n 17 graden. Morgen dan droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden.
3: Dankjewel Bart, er staan geen files op de Vlaamse snelwegen. Dus dat is alleen maar goed nieuws natuurlijk. Wel nog een berichtje van Christine ondertussen.
4: Hey, Timo Pereda. Fijn dat er toch iemand is op vrijdagavond na Vrienden van de Vrijdag. Want wij beginnen altijd ons weekend eerst met Vrienden van de Vrijdag. En dan vanaf nu is het met jou, Timo Pereda.
3: Hopla.
4: Dankjewel.
3: Goed gezien. Ja, dankjewel. Jij dankjewel, Christine.
5: Dit is het weekend van Q. Met nu...
3: Berichtje van Sander uit Mechelen, die vertrekt nu naar het verjaardagsfeestje van zijn beste vriend. Oei, als dat nu pas begint, dan weet je waar het gaat eindigen.

Vandaag was er nog een nieuwe Q Top 40 bij Q Music. Hoor je elke vrijdag tussen 1 en 4 op de middag. Dat is natuurlijk de hitlijst van Q. Vanmiddag gepresenteerd door Yana de Wilde herself. Het is de 12e week dat Shakira helemaal bovenaan stond met haar Die Die. En nu krijg je niet de nummer 12 uit de Q Top 40. Maar wel de originele van de nummer 12 uit de Q Top 40. Die komt uit 1996. Een tijdje geleden is Bebe Rexha daar nog mee aan de slag gegaan. Ze heeft er een beetje zo boenke, boenke, boenke onder gezet. Maar soms moet je toch gewoon terug naar de oude bronnen. Vooral als het 8 minuten over 11 is op je vrijdagavond. Dit is pas feest. Fateless en Insomnia. Heel fijn dat je de radio op Q Music hebt gezet vanavond.

Valérie uit Mechelen is blij. Ze zegt eindelijk nog eens een Zumba-nummer op de radio. Donderdag dan mag ik weer naar de Zumba-les en ik heb er zoveel zin in. Ah, dat wist ik niet, dat dit ook een Zumba-nummer is. Wat is eigenlijk de definitie van Zumba? Geen idee. Zometeen dan ga ik wel nog eens even mijn telefoonlijn opengooien. 0800 56 090. Daar mag je zometeen naartoe bellen. Na deze.

0: Jasmin? Jasmin? Jasmin?
1: Ja, hallo?
0: Hallo, hallo, zeg, zet de radio's af. Maar allee, Jasmin, dat is toen toch de eerste regel. Alles goed met jou, Jasmin?
1: Alles goed met mij.
0: Fantastisch, vond u het een leuk liedje daarnet van Jugel?
1: Was een superliedje.
0: Ah, oké. Okay. Dan is het goed, Jasmin, een hele goede avond. Je luistert naar Q-Music. Waarom?
1: We zitten in de auto, we zijn onderweg naar een café en we willen gewoon goede muziek om mee te zingen.
0: Fantastisch, je bent nu nog onderweg naar een café. Het is al 10:20, Jasmin.
1: Ik wil van een ander café naar een ander café.
0: Oh, I love it, I love it, I love it. En wat is er al genuttigd in het eerste café?
1: Veel wijntjes.
0: Oh, veel daar. Maar jij zit niet achter het stuur, voor alle duidelijkheid, hè?
1: Nee, ik rij mee,
0: Oh, fantastisch. Zo leuk. En naar welk café ga je nu?
1: Naar Oud-Egypte bij de Koprol in Heist op den Berg.
0: Oud-Egypte, daar kan je Jasmin vinden vanavond. En Jasmin, wat staat er nog op de planning? Ga je dan nog eens zoveel drankjes nuttigen vanavond?
1: Dat kan.
0: I love it. Heel leuk. En met wie ben je dan? Wat is de reden?
1: Met mijn vriend en met de Veke.
0: Met de Veken?
1: De Veken en de Zegers.
0: Oeh, de Veken en de Zegers, dat zijn dan de vrienden waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Fantastisch. Ik wens jou nog een hele fijne avond, Jasmin. Geniet ervan.
1: Ja, voor u ook.
0: Wat ga je nog exact drinken? Is dat een pintje of iets anders?
1: Er zullen pintjes vloeien ook, maar dat zal door de Zegers en de Veken zijn. En bij mij zullen het wijntjes zijn.
0: Ah, oh, ik hou ervan. Salut, Jasmin. Bye-bye.
1: Dankjewel voor de babbel. Doei.
0: Yo, bye-bye. Ik heb ook nog Steven uit Oostende. Goedenavond, Steven.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Steven, jij bent vol een bak bezig nu. Je bent aan het werken eigenlijk, hè? Toch een beetje, hè?
2: Ja, ik ben heel hard aan het werken.
0: Tell me.
2: Ik ben alle voorbereidingen aan het verrichten om morgen om 7:00, om 7:15, een taxi te kunnen nemen naar het station. Zodanig dat ik om 1:30 de vlieger naar, voor de derde keer dit jaar naar Turkije kan vliegen.
0: Steven, om 7:15 een taxi om dan naar het station te gaan van de trein, neem ik aan, om dan pas om 2:00 in de middag te vliegen. Dan ben je wel 7:00 op voorhand vertrokken.
2: Ja, maar ik ga mijn eigen nog een beetje op mijn gemak maken in de lounge.
0: Oh, Steven, fantastisch.
2: Ik moet gewoon alles op alles hebben als ik op reis ga.
0: Oh, dat vind ik heel leuk. Ik heb ooit een keer ook een verblijf genomen in de lounge van de luchthaven. Dat is nu toch echt de lifehack der lifehacks. Vertel eens aan mensen die daar nog nooit zijn geweest. Wat is er zo leuk aan de lounge?
2: Je komt daar binnen. Dat is een, ik kan niet zeggen een grote zaal. Maar dat zijn allemaal aparte tafeltjes. In het midden heb je daar een toog in feite, waar dat je zelf drank mocht nemen, alcoholische, niet-alcoholische dranken.
0: Ja.
2: En als je dan een beetje verder gaat, heb je een volledig buffet, koud, warm, waar je in feite echt op je gemak en relaxed kunt wachten op je vlieger.
0: Ah wel, dat is echt het begin van de vakantie eigenlijk, hè? Toch?
2: Inderdaad.
0: En als we eerlijk zijn, Steven, eigenlijk als je dat geheim weet van de lounge, dan wil je dat ook tegen niet te veel mensen zeggen, want dan gaat het helemaal vol zitten. Maar als je eerlijk bent, zo duur is dat niet, hè? Daarom heb ik dat toen ook één keer genomen. Want als je, denk ik, daar bij de Panos of bij de Quick beneden iets gaat halen, ben je evenveel geld kwijt. Toch? Bena. Bena.
2: Ik ben 100% zeker van ja.
0: Ja, ah wel. Maar we gaan het tegen niet te veel mensen zeggen. Dus enkel de mensen die nu luisteren, mogen weten over het geheim van de lounge van de luchthaven.
2: Inderdaad. En het is niet alleen hier in België, het is eigenlijk overal.
0: Ah wel, ja.
2: Ik ben in verschillende lounges geweest. En echt, dat is gewoon... wat je daar krijgt, welke rust dat je daar kunt krijgen, dat kun je aan de panels of aan... ongelijk qua een zeker niet krijgen.
0: Ja, nee, in geen enkele panels eigenlijk, als we eerlijk zijn, Steven.
2: Zeg. Ja, ik was al aan het denken van Starbucks.
0: Ja, maar zelfs daar is het niet zo kalm. En daar betaal je dan €38 voor een koffie. Steven, je gaat op vakantie voor een volledige week, voor de derde keer al dit jaar, zeg je, naar Turkije. Is dat dan een all-in? Hoe moeten we ons dat inbeelden?
2: Dat is een all-in vakantie. Ik ga altijd naar het zelfs. Oh ja. Normaal ga ik maximum 3 keer naar hetzelfde hotel elk jaar.
0: Ja.
2: Dat is nu het derde jaar, zeker of het derde jaar op één. Ik heb daar heel veel vrienden gemaakt.
0: Leuk.
2: Ja, En dat is echt gewoon gezellig. Ik ken daar Duitse vrienden. Ik ben dus al een paar keer naar Duitsland geweest, naar vrienden die ik daar heb leren kennen.
0: Oh, leuk!
2: Naar welke raad en hier in België, de mensen die ik daar heb leren kennen.
0: Ja.
2: Maar normaal gezien ga ik 3 keer naar daar en 1 keer naar ergens anders in de wereld.
0: Oh, amai, Steven, maar, wat een leven, jong.
2: Ik had vorig jaar echt geen zin om te zoeken. En ik heb gezegd, ja, weet je, ik ga 4 keer naar Turkije.
0: Goh, maar betekent dat je dan ook al vriendjes bent met zo de mensen die daar werken? Dat die zo altijd een extra fles wijn geven of zo?
2: Ja, dat is... ik heb daar straks nog aan het chatten geweest met de manager van de reservaties om mijn fysieke kaart up te laden, zodanig als ik in Turkije toekom dat ik direct internet heb.
0: Papotverdikke. Steven, goed geregeld. En betekent dat je dan ook een kamer-upgrade gaat krijgen als er nog een plekje over is? Ja, toch, hè?
2: Ja, nee. Die kamers zijn gewoon allemaal top en top. Dus geen upgrade meer mogelijk.
0: Ik voel het, Steven. Je bent een beetje een luxe beestje. Een heel klein beetje.
2: Ja, maar ik durf eigenlijk het geheim erachter niet te vertellen.
0: Oei, omdat je dan heel veel geld hebt gestolen of gewonnen?
2: Nee, omdat ik slim geweest ben.
0: Oh, ik ja, oké. Maar dan ga ik niet meer vragen stellen, want dan kunnen er misschien wel eens politiemensen achter u aankomen.
2: Toch? Zeker niet.
0: Nee, zeker niet.
2: Vooral boze vrouwen.
0: Boze vrouwen. Voilà, maar dan ga ik het zeker afsluiten. Dankjewel, Jurgen. Nog een fijne avond. Steven bedoel ik. Salut, bye bye.

0: Kevin, die stuurt...
1: Zara Larsson.
0: Ja, het is inderdaad een hele mooie dame, die Zara Larsson. Zometeen halen we onze piano boven. In het laatste half uur van de vrijdagavond. We gaan onze lijnen nog wel eens opengooien zometeen. Eerst krijg je van...

0: grootste vrienden van de Bauza en hun Magnetic. Je luistert naar een gloednieuwe show bij Q-Music. Elke vrijdag en zaterdagavond tussen 9 en middernacht kan jij bellen naar de radio en we gaan hier gewoon een hoop leuke dingen doen. Het is vandaag dus de eerste editie dat ik deze show mag presenteren bij Q. En weet je wat er 2 uur geleden gebeurd is ongeveer? Toen deed ik een kleine oproep voor iets nieuws dat ik bedacht had vanavond. De kleine zelfstandige, waarin een kleine zelfstandige een prijs kan weggeven op de radio in ruil voor een beetje reclame. Hè. Reclame op de radio ook heel veel geld waard. Ik had Christophe aan de lijn. En dit is wat er gebeurde.
1: Welk merk bevat een letter C in het woord?
0: Welk automerk, ja.
2: Welk automerk bevat een letter C?
0: Ja, inderdaad. Dat is de vraag die Christophe zelf bedacht heeft. Dus,
2: ja, mag ik antwoorden?
0: Ja, zeg maar.
2: Citroën.
0: Maar ja! Rizu! Je hebt een auto gewonnen, geen mop.
2: Nee, serieus? Ik geloof dat niet.
0: Het is 9:50 op vrijdagavond.
2: Oh,
0: ik kan het ook
2: God,
0: niet geloven,
2: nee.
0: Maar je hebt echt net een auto gewonnen bij Kimmich.
2: Oh.
0: Oh, ja, maar echt.
2: Waarom is het gewoon aan die uitje?
0: Maar Rizu, wat gaat er door jou heen?
2: Ja, ik kan het niet geloven. Ik kan mijn oren niet geloven.
0: En toch was het waar.

0: Harry Styles en As It Was. Dag straks om iets voor tien, dat was rond tien voor tien denk ik, heeft Rezul uit Genk een auto gewonnen in deze radioshow. Het was redelijk onverwacht. We deden een nieuw item op de radio, de kleine zelfstandige, waar je zelf ook aan kan meedoen als je zelf ook een zaak hebt. En waarvan je denkt van, ah ja, ik wil in ruil voor reclame graag een coole prijs weggeven op de radio. Kan je alvast even een berichtje sturen in de Q-app, dan kan je misschien tijdens de volgende show wel eens meedoen. Maar we moeten eerst even kijken of er nog iemand wakker is.
1: Hallo.
0: Hallo, goedenavond. Spreek ik met Rezul uit Genk?
1: Ja, dat ben ik.
0: Ben je al een beetje bekomen van wat er net allemaal gebeurd is?
1: Ja, nog niet helemaal. Ik kon mijn oren niet geloven.
0: Ik kan het bij je wel inbeelden, ja. Vertel eens wat er 2 uur geleden bijna gebeurd is in jouw leven.
1: Ja, kijk, ik ging net naar het werk vertrekken en mijn vrouw die zegt, ja, Q-music... een auto winnen, dus stuur snel auto.
0: Ja.
1: En ik auto en spammen. Ik dacht, ja, het zal wel niet. En in één keer word ik gebeld. Ik denk, hey, dat kan niet, weet je wel. En ja, ik neem op en ja, de vraag was ook gewoon heel makkelijk.
0: Ja.
1: Dus ik heb al iets op van auto, dus ja, Citroën. En ja, dan mocht ik al juichen, dus echt niet te geloven dat het zo makkelijk kon gewoon.
0: Ja, het is inderdaad niet te geloven. Vanaf nu elke vrijdag en zaterdagavond makkelijk prijzen winnen bij Q-Music. Leuk is dat natuurlijk. De prijs wordt aangeboden door Shiny Car For You uit Rillaar. Dus je gaat hem wel daar moeten gaan ophalen. Is dat oké voor jou?
1: Oké, wat is dat? Shiny Car
0: For You, dus 4U. Shiny Car, 4U in Rillaars. David, een hele lieve man. Rillaars, ja.
1: Ja, geweldig.
0: Allee, weet je al wat je ermee gaat doen?
1: Ja, kijk, ik zelf heb al een relatief goede auto, maar die van mijn vrouw die was nog niet. Ja, die was eigenlijk naar vervanging toe. Dus ja, ik denk gewoon dat ik die aan mijn vrouw schenk.
0: Dat is zo fijn.
1: Lief ben ik ook wel.
0: Ja, tuurlijk. Wat een lieve man ben jij, Rezul.
1: Dankjewel.
0: Fantastisch. Misschien moet je enkel nog... David heeft meegedaan met het item De Kleine Zelfstandige. Het is ook maar zelf een kleine zelfstandige die net een auto heeft geschonken. Mm-hmm. Misschien moet je even uit liefde voor David, die jou die auto geeft, gratis en voor niks, nog even zeggen I love shiny car for you in Relaas.
1: Ja, I love shiny cars for you en... Wat is het? Relaag.
0: Relaag, inderdaad. Fantastisch. Ja. Zeg, ik wens je nog een fantastische avond, Rezul. En heel veel plezier met je auto. Stuur sowieso een foto, hè.
1: Ja,

het is 9:50 op je vrijdagavond. Normaal gezien ben je het niet helemaal gewoon om nu een stem te horen. Alhoewel, eigenlijk wel. Radio Reggie zat hier normaal gezien. Niet getreurd, we hebben Reggie niet weggejaagd. Die is er wel nog zometeen, meteen na middernacht. Je krijgt ook nog Victor in de programmering. En dan neemt de morgenochtend een gloednieuwe Q-DJ het roer over. Sam de Pape, die maakt je wakker vanaf 7 uur. Maar voordat we zometeen de dag, de vrijdag, echt volledig gaan uitzwaaien, misschien toch nog één keer even een belletje doen. Misschien ben jij wel degene die deze vrijdag wil uitzwaaien. Heb je iets leuk meegemaakt vandaag dat je toch nog even wilt delen met de rest van Luisterend Vlaanderen? Ja, hou zo meteen die telefoon heel dichtbij. 0800 56 090. Dat is ons nummer.

0: 0800 56 090. Moet ik dat nog eens herhalen? Dat is dus 0800 56 090. Dat is het nummer van Q Music op vrijdag en zaterdagavond. Daar kan je naartoe bellen en zeker nu, want jij mag even de laatste woorden van deze vrijdag vertellen op de radio. Komen al een hele hoop mensen die al aan het inbellen zijn. Hallo, goedenavond, met wie?
1: Hallo.
0: Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Oh nee, ben je toch niet weer de jongen van gisteren?
1: Hallo.
0: Hallo. Je moet de radio uitzetten.
1: Ja.
0: Is hem uit?
1: Nou, zeker.
0: Ja, jij bent. Ik heb gisteren ook al met jou gebeld, hè? Je lag in bed toen.
1: Ja. Ja.
0: Zeg, en nu is het al middernacht. Je bent nog maar 10 jaar.
1: Ja.
0: Moet je dan niet dringend gaan slapen?
1: Nee, ik ben niet moe.
0: Ah, nee, oké. Okay. Omdat het vandaag vrijdag is, mag je ietsje langer op blijven.
1: Ja.
0: Oké, okay, fantastisch. Is er nog iets dat je wil zeggen tegen de vrijdag?
1: Nee, niet echt.
0: Ah, nee, oké. Okay. Dan ga ik jou zachtjes laten indommelen. Is het goed, Larry? Wacht, wat was het weer? Laurie. Lau.
1: N-A-Z-I-R.
0: Lauzier, dat was het. Lauzier. Lauzier, slaap wel, hè?
1: Het is niet met een L, het is met een N.
0: Ah, huh? Wat? Lauzien?
1: Nee, de beginletter is een N.
0: N. Spel het nog eens.
1: N.
0: N.
1: A.
0: Ja. U. Nou, ziel.
1: N.
0: Ja.
1: A.
0: Ja.
1: Z.
0: Naz. I. Naziel.
1: Ja.
0: Is het dat? Ah, Naziel. Prachtige naam. Naziel, slaap wel, hè.
1: Ja, ik heb nog één vraag.
0: Oké. Salut. Bye-bye, bye-bye. Even kijken, wie is er nog? Hallo, goedenavond. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Steve.
0: Oeh, Steve. Hallo, goedenavond, Steve. Alles goed met jou?
2: Goedenavond, dit is Steve uit Mechelen.
0: Steve uit Mechelen. Wat wil jij nog graag zeggen tegen de vrijdag? We gaan hem bijna afsluiten.
2: Iedereen een goede nacht, zou ik zeggen. En een goede zaterdagmorgen.
0: Oké, dat is heel lief. Ga jij nog de nacht in of ga je zo meteen slapen?
2: Nee, ik ga nu zelfs gaan slapen, want ik moet morgen vroeg met mijn kindjes. Ik heb 12 kindjes, dus.
0: Wat?
2: Ja, ik heb 12 kinderen. Ja. Ik ben alleen staande papa met 12 kinderen.
0: Dat kan niet, ben je Fernand Kostermans?
2: Ja. Nee, maar het is echt waar, ik ben niet aan het liegen.
0: Je hebt 12 kinderen. Hoe doe je dat?
2: Ik heb 12 kinderen. Ik heb trouwens een dochter die ook zwanger is, die moet nu zondag bevallen. Er zijn nog 4 kleintjes thuis, de rest is al het huis uit.
0: Oh my god, 12 kinderen.
2: 4 dochters en 5 zonen en een tweeling ook, een jongen en een meisje.
0: Maar ben je dan niet helemaal supermoe elke dag? Als je voor 12 mensen moet zorgen?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb ook veel hulp van mijn oudere kinderen.
0: Ah ja, tuurlijk, dat begrijp ik. Amai, veel respect. En dus morgenochtend moet je met 1 van de 12 iets gaan doen.
2: Ja, klopt.
0: Steve.
2: En in de namiddag gaan we van alles doen met enkele kinderen.
0: Ik kan niet eens voor mezelf zorgen, Steve. Ik snap niet hoe jij dat doet. Ik heb heel veel respect voor. Ik ga ons zelf...
2: Maar geloof mij, Timo was de naam, hè?
0: Ja, Timo, ja.
2: Alleen, ik heb een zoon die ook Timo noemt, trouwens.
0: Oh, goede keuze wel, goede smaak.
2: Ja, dank je.
0: Steve, ik wens jou een fantastische nacht en een fantastische ochtend. Slaap wel.
2: Dank je, slaap wel.
0: Bye. Dankjewel, man. En zo is het middernacht. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goeienacht. Opgelet als je op de Antwerpse ring moet zijn. Want de oprit Deurne richting Gent en Brussel is dit weekend volledig dicht. Het komt door de Oosterweelwerken. Dat meldt bouwheer Landis.
4: Vanavond starten de voorbereidende werken voor de ingebruikname van de tijdelijke snelweg, de bypass. Zowel het plaatsen van een aantal barriers, zodat er veilig en goed kan gewerkt worden. En ook het plaatsen van portieken die daarna de aanduiding kunnen geven van hoe je moet rijden. Wil je de oprit Deurne nemen, dan volg je een opleiding via het op- en afrit. complex Borgerhout.
3: Ook de aansluiting van de ring richting Gent en Brussel naar de E313 wordt tijdens de nachten van dit weekend afgesloten. In Duitsland hebben hackers meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze gestolen hebben van de stad Berlijn. Dat meldt de groep op zijn website. Het gaat onder meer om loonbrieven en vertrouwelijke documenten uit parlementaire commissies. De cyberaanval dateert van 14 augustus. De hackers eisten een schadevergoeding van zo'n 2 miljoen euro. Maar de stad Berlijn weigerde die te betalen. En in ons voetbal heeft landskampioen Club Brugge gewonnen van promovendus Lommel. Het enige doelpunt van de wedstrijd was een eigen doelpunt vlak voor de rust. In de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider, samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook bij zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Bart, en het is niet te geloven. Er staat toch nog altijd 1 file op de Brusselse binnenring. Is dat tussen Vilvoorde, Koningsloo en Machelen. Daar moet je 5 minuten bij tellen. Heel veel plezier met Radio Reggie.
5: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
6: Jawel, we zijn helemaal terug. Bigger, bolder en better. Radio Reggie, ook dit radioseizoen in jouw speakers. Met uiteraard updates over mijn bestaan. We hebben nog altijd de Reggie-selectie eraan komt. We hebben een nieuw item, daarover straks meer. Maar we hebben vooral veel dikke schijven. Ik ben heel blij dat Alesso en One Republic samen met Ryan Tedder, mijn personal favorite, hier de boel mogen openen. Dus In Your Eyes, welkom allemaal bij Radio Reggie.
5: Radio Reggie.

0: Radio Reggie.
1: Hugo is een multitasker met hits tegenwoordig. Hits tegelijkertijd scoren kan de man. Shine was dit samen met French Montana en Ketta. Straks komt er misschien nog een Hugo aan. Wat er ook aankomt is een update van mijn bestaan tegenwoordig. En het is wel wat. Dat bestaan is Fisher en Florence Armand met What a Life.

0: Van Max & Jess van Faithless zullen blij zijn met deze BB Rexha's New Religion. Dat is nu tijd voor een kleine update.
1: Reggie's update.
0: Ja, het is me wel wat. Mijn bestaan de laatste tijd. Er is veel gebeurd sinds we off-air geweest zijn voor de zomerbreak. Het nieuws van het jaar is toch wel natuurlijk. Ja, we zijn weer zwanger. En hoe? Het was een meerlingenzwangerschap. We zijn allemaal heel... Ja, het is allemaal heel dubbel. Ik ga er niet te veel van zeggen hier op de radio. Maar de moeder stelt het goed. En we zijn ondertussen toch weer in blijde verwachting. Maar het is nog het gaat toch een parcoursje zijn. Maar langs de andere kant. Hoe meer kinderen, hoe meer vreugd. Wat ook voor heel veel vreugde gezorgd heeft deze zomer, waren natuurlijk alle festivals. Het was een dubbele boekingszomer voor mij. Milk Inc. Live heeft gespeeld. Is nog altijd aan het spelen, tot eind oktober nog. En Reggie himself natuurlijk als DJ-set. Die hebben overal ter velde ook moeten knallen. En het was fantastisch, zoals iedereen wel gemerkt heeft. Het was altijd schoon weer. Dus we hebben echt mega festivals gehad. Het was al droombeelden. Het was gewoon overal de max. Dus ik wil iedereen bedanken die zich zo gesmeten heeft tijdens alle festivals. Van Tomorrowland tot het kleinste dorpsplein. Het was overal zwaar feest. Dus ik denk niet dat we nog rap zo'n zomer gaan hebben. Dus in september gaan we nog eventjes door. Milk Inc. Live bolt nog verder. En we zijn uiteraard nu volle bak begonnen met de voorbereidingen van 30 jaar Milk Inc. in het Sportpaleis. Want het komt wel dichtbij, 23 en 24 oktober, het is niet meer ver. Het is ook een week vroeger als de jaren dat we gewoon zijn. Dus nu hebben we zoiets van, het is eigenlijk nog maar, het is nog maar 6 weken. Dus ik hou jullie hier volledig op de hoogte van alle stressen en alle leuke voorbereidingen van 30 jaar Milk Inc. Het is toch wel iets, het wordt nog een zeer leuk najaar. En ik ben ook blij dat Radio Reggie terug is. John Summit, die komt eraan met Don't Believe It.

We hebben heel veel plezier deze zomer beleefd aan deze Madison. We trekken hem nog volle bak door tot aan het Sportpaleis. Heel leuk om te zien dat die plaat heel de zomer gegroeid is. En dat nu iedereen die kan meezingen. Dus we zijn zeer gelukkig. Waar ik ook gelukkig mee ben, is dat mijn inbox natuurlijk deze zomer helemaal heeft uitgepuild. En zometeen pakken we een berichtje uit die inbox en we gooien het gewoon on-air. Maar eerst Garrix en Sheeran, Martin en Ed, de twee grootheden met Repeat It.

0: Kings of Boot, legging deze DJ's van Mars maakt het Messy Reload. Je hoorde Lola Young en Ingrosso en Tommy Trash. Mooi, mooi, mooi. En het is nu tijd voor Reggie's inbox open te gooien.
1: Reggie's inbox.
0: In mijn inbox een berichtje van Tom van Lembergen uit Maasmechelen. Hey Reggie, ik hoorde deze zomer op bijna elk feestje en festival een remix van Turn the Tide van Silver. Echt een zalige versie. Ik ben daar elke keer helemaal op los gegaan. Maar weet jij eigenlijk wie die remix gemaakt heeft? Ja, natuurlijk weet ik dat, Tom. Ik ben zeer gelukkig, want DJ Wout en ik hebben 26 jaar geleden dus een liedje gemaakt, Turn the Tide, waarop dan Sylvie van Silver de vocal gezongen heeft. En kijk eens aan, een grootheid uit de dance heeft 26 jaar later die versie opnieuw pit gegeven. Dimitri Vegas himself, samen met Silver. Jawel, we hebben officiële toestemming kunnen fixen. En Pat B, die mag ook meedoen, want de remix is een beetje gebaseerd op zijn bootleg die hij ooit gemaakt heeft van Turn the Tide. Maar dus, Dimitri Vegas trekt aan de zilverkar en ik doe uiteraard alles wat ik kan om die plaat mee te promoten. En ik ben heel blij dat hem hier ook weer in mijn inbox aangevraagd is. Dit is dus op cue, Dimitri Vegas, Silver en Pat B met Turn the Tide.

0: Welkom terug in de tweede uur van Radio Reggie met zometeen een nieuwe vette Reggie selectie en een nieuw fonkelend item. Maar eerst Robert Schulz en Watermat. Goed om die nog eens te horen. Take it slow.
1: Radio Reggie.

De Zweedse huismafia samen met Licky Lee en Happiness is So Sad. Ze doen het toch maar. De mannen, ik hou van die emo-vibe waar ze tegenwoordig in zitten. Ze hebben iets minder iedereen gaat uit zijn dak, maar ze hebben echt zo iedereen moet wenen. En I love it. Zometeen komt er ook een nieuwe selectie aan van mezelf, of het ook voor te wenen is. Daarvoor moet je blijven hangen. Eerst Jonas Blue en Malef met Edge of Desire.

0: We gonna do this. Nu tijd voor een nieuwe Reggie Selectie.
1: De Reggie Selectie.
0: Jawel, de selectie blijft doorgaan in dit fonkelnieuwe radioseizoen. Ik kies elke week een plaat die ik denk dat de moeite is om in de schijnwerpers te zetten. Deze week is het uiteraard de moeite. David Guetta heeft altijd zijn oor overal luisteren. Of moet ik zeggen, overal heeft die mens oren. En als hij hoort van dat er ergens iets gedaan wordt met een plaat, dan doet hij dat ofwel zelf, ofwel zoekt iemand anders die het al gedaan heeft en zet hem zijn naam bij. In dit geval heeft David Guetta iets gedaan met Artbad. Artbad, je kent wel die van de visuals. Die van overal waar ik speel heb ik 700 miljoen videoschermen nodig, of ik kom niet. En die hebben iets gedaan met een Belg, jawel, Gotye. Die is ondertussen van de planeet verdwenen, maar Gotye heeft ooit een wereldhit gescoord met Somebody That I Used To Know. Dus als je nu Artbad en Guetta samen met die classic zegt, dan krijg je dit.

0: Shimza en Rufus Du Sol met Fire en Inner Bloom in de Coachella mashup. Dus nu tijd voor een nieuw item, de Reggie's Ranking.
1: Reggie's Ranking.
0: Jawel, we houden hier de vinger aan de pols van alles wat reilt en zeilt in Dansland. En ik vind ook dat ik toch altijd jullie op de hoogte moet houden van wat ik persoonlijk vind de 3 dikste dansschijven in heel de wereld zijn. Dus ik heb een top 3 gemaakt, de Reggie's Ranking. Elke week hier bij Radio Reggie overlopen we gewoon de dikste dancefloor fillers

Rosa and Magnetic. En uiteraard, hoe kan het ook anders? De nummer 1 der nummer 1 gaat nog weken volgens mij op been staan. Hugel en Ultra Naté met Moving to the Sun. Geniet ervan in de mix.